0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade.

0: schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen.

0: Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer.

0: zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: be with you.
1: Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasum. Welkom bij De Winter Draait Door. Je hoorde net Ruben Hillen met 20 Seconds. Hij was de winnaar natuurlijk van The Voice van het team Suzanne en Freek. En ik gunde het ze. Ja, natuurlijk. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. Dat zijn er iets minder als vorige week. Ja, dat kan ook niet anders. Dit keer zijn het er 5. Natuurlijk hoor je ook de N11 toetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En zo rond, nou wat zal het zijn, 8:50 ongeveer, krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. Want, ja, het is de laatste weekend van mei. En je weet wat ze zeggen, in mei leggen alle vogels een ei. Dus ik heb een heleboel platen bij elkaar gezocht die daarover gaan. Dus ja, een heleboel vogelplaten komen er voorbij. En straks dus ook een voorproefje daarvan. Nou ja, we gaan snel verder. Onderweg Taylor Swift met het nummer Elizabeth Taylor. Daarvoor Justin The Wild met Cheerio. Maar hier is eerst de nieuwe single van Olivia Dean. Hier is Baby Steps. MUZIEK

toepasselijk. Heb ik een tweede uur. Dat gaat over vogels. En zingt Justin de Wild ook over vogels in zijn nummer Cheerio. Want zolang hij geen vogel hoort fluiten, gaat hij niet naar buiten. Ja, zo is het ook maar net, toch? Onderweg, Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Daarvoor de nieuwe single van de Bankzitters. En dat nummer heet Multimillionaire. En onlangs is de film over Michael Jackson uitgekomen. En het kon natuurlijk niet uitblijven. Daar worden nummers van in de hitparade geslingerd. Ook dit keer natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Een re-entree in de top 40 met het nummer Billie Jean.

hitte van de afgelopen week neemt gelukkig een beetje af. Ja, het werd een beetje te warm, hè? Maar dat is typisch Nederland. Ja, als het heel erg warm wordt, is iedereen aan het klagen. En als het regent, is iedereen aan het klagen. En als het te koud is, is iedereen aan het klagen. Het wordt gelukkig weer wat stabieler. Wauw, wees er blij om. Wij gaan lekker ook stabiel door. Onderweg Harry Styles met American Girls. Daarvoor de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is dezelfde als die van vorige week. Justice samen met Jack Style en John. En de plaat heet Turn the Lights Off. Maar hier is eerst nog steeds de nummer 1 van Nederland. Alex Warren met Fever Dream.

Iedere keer gebeurt dat wel bij een WK of een EK voetbal dat iemand een voetballied maakt. Samuel Welten dacht, laat ik het ook eens proberen met De Leeuw komt eraan. Ik vind het op zich wel een aardig nummer geworden. Straks, en dat is over ongeveer, pakken bij 20 minuten... dan hebben we het tweede uur van De Winter Draait Door. En ik zei het al, in mei leggen alle vogels een ei. Dus ik heb alleen maar platen meegenomen die gaan over vogels. En ik heb een tijdje lopen zoeken. En Treble, ja, die hadden natuurlijk die Maganana Gate, zeg maar even. Ja, dat ze niet meer geloofd werden. En een van hun laatste singles voordat de band helemaal uit elkaar viel... was Free as a Bird. En ik dacht, laat ik dat nou eens een keer gebruiken als voorproefje. Hier is Treble.

Met de djembe's en een knipoog naar het gamanaramaganana gebeuren. Ja, ze hadden nu ook weer zoiets erin verwerkt. Je was dat Free as a Bird. En straks dus in het tweede uur alleen maar platen die gaan over vogels. Ik heb weer 3 platen klaar liggen. Onderweg Crisscross Amsterdam samen met Frans Bauer en Jan Smit. En de plaat heet Zo hoort bij mij. Daarvoor de tip van mij. Dat is de winnares van het Eurovisie Songfestival. Dara met Bangaranga. Maar hier is eerst Teddy Swims met Mr. Know It All.

dat was Jan Smit in de strijd met Frans Bauer. Ja, en zij vechten om een vrouwtje. Waar Frans blijft natuurlijk, ja, zijn eigen vrouw trouw. We gaan snel door. Onderweg misschien een stukje van Zara Larsson met Midnight Sun. Daarvoor K3 samen met Donnie. En de plaat heet Schaduw. Maar nu eerst de nieuwe single van Nothing But Thieves. Hier is Evolution.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Welkom in het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, welkom bij de hits over vogels en alles wat ermee te maken heeft. Ja, want in mei leggen alle vogels een ei. Ik zei het al, je hoorde net Snowy White met Bird of Paradise. Nou, alle platen die ik nu heb in dit uur ga draaien hebben allemaal een beetje met vogels te maken. Met vliegen, met eieren, noem het allemaal maar op. Komt allemaal voorbij. Het is één grote mengelmoes. Er zit totaal geen lijn in. Ja, hoe anders ben je van me gewend, toch? Ja, het is niet anders. En ik heb er een heleboel meegenomen. Dus we gaan snel door met de show. Onderweg Peter Schaap met Vliegen als een vogel. Daarvoor Anouk met Birds. Maar hier is eerst Albert West. En dit nummer ga je ongetwijfeld kennen. Want het is gebruikt in een commercial over een frisdrank. Met een mannetje die in een autootje zat. Die in één keer van de rots afvloog. Toen hij een streep aan het trekken was. Misschien ken je hem wel. Hier is Mockingbird Hill.

Peter Schaap was dat, ja, zoals we het nu zouden noemen. Een singer-songwriter uit 1976. En hij had nog een grote hit. Dat was Adem, Mijn Adem. En dit nummer dan Vliegen als een Vogel. En voor de rest eigenlijk helemaal niks. Hij had wel nummers, maar dat werden geen hits. Ja, dat kan ook maar gebeuren. Onderweg, we gaan er weer drie draaien. Billie Eilish met Birds of a Feather. Daarvoor The Golden Earring met Sea Flies on Strange Wings. Maar hier is eerst Chaka Tak met Nightbirds.

Ik weet niet of jij het ook had, maar ik krijg nog steeds kippenvel als ik George Koymans hoort zingen bij The Golden Earring. Ja, ik in ieder geval wel, ja, maar de meeste van jullie zullen de Golden Earring waarschijnlijk helemaal niet kennen. Dat kan ook natuurlijk nog. We gaan nu weer drie doen. Onderweg Queen met Spread Your Wings. Daarvoor ABBA met Eagle. Maar hier is eerst Wild Bird

ik weet ook wel, dit gaat natuurlijk niet over een vogel. Maar ik vind het wel een mooi nummer. Het gaat wel over vleugels. Spread Your Wings was dat van Queen. Onderweg, André Basseur. Een plaat uit 1965. Ja, ja. De plaat heet Early Bird. Daarvoor Arie Paschier met Kleine Vogel. Maar hier is eerst de Steve Miller Band. Met Fly Like an Eagle.

zit er alweer bijna op. Twee uurtjes lang. De winter draait door. Met dit uur alleen maar platen die gaan over vogels. Want in mei leggen alle vogels een ei. En Ton Puik zit momenteel in de andere studio al wat platen bij elkaar te zoeken. Hij heeft een heerlijk bakje voor me neergezet. Dankjewel nog, Ton. En straks kan je naar hem luisteren van 10 tot 12. Ton Puik met zijn jukebox. Ik heb nog een paar platen klaar liggen. Onder andere die ene, hij zei, die ga je toch ook draaien? Ja, zeker weten van wel. De Elektronica's met De Vogeltjesdans. Mij hoor je volgende week natuurlijk weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. Met in het eerste uur alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. Je hoort de N11 troetelplaat. Een tip van mij. En in het tweede uur gaan we gewoon weer wat gezelligs doen. Komt allemaal goed. Hier is De Vogeltjesdans.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

van Afrique Simon. En je hoorde natuurlijk Havana Na. En daarvoor begonnen we natuurlijk met Tony Esposito en Papa Chico. Welkom, een hele goede morgen vanaf de Costa Brava in Spanje. Ja, ik heb op mijn vakantieadres een kleine mobiele studio meegenomen. En ik heb gezegd dat ik een aantal jukebox-programma's ga opnemen natuurlijk hier aan de Costa Brava. Het is hier lekker weer strak blauw. Het is al 26 graden. En ja, dat inspireert mij misschien wel tot het kiezen van wat leukere platen. En ik heb er weer een aantal gevonden hoor. En die heb ik in de jukebox gedaan. En die ga ik nu met je delen.

Andrew Gold was dat natuurlijk met Never Let Her Slip Away. Hadden we een paar platen ervoor, natuurlijk een echte mooie zomerse klank van André Hazes met Zomer. Deze artiesten kunnen er ook wat van hoor. Ik heb het over de formatie Laidback. En hier zijn ze nogmaals op deze zaterdagmorgen in Jukebox. Met de Sunshine Reggae. Tot 12 uur je wekelijkse portie Golden Oldies en Classic.

Dat was natuurlijk een heerlijk lekker siesta muziekje van Andy Williams. Zullen we er nog eentje doen? Lekker tot rust komen met Sade.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu? Met nu?
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox, Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

blijft natuurlijk prachtige muziek van Albert Hammond, de Free Electric Band. En daarvoor begonnen we natuurlijk met The Alan Parsons Project and The Eye in the Sky. Welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen vanaf de Costa Brava in Spanje. Ik probeer de zonnige vibes met de blauwe luchten en de mooie temperaturen een beetje over te brengen naar jullie in Nederland. We gaan door met de formatie Anarchic System. Hier is Carmen Brazilian.

Let the Music Play. Prachtig. Allemaal lekkere klanken natuurlijk. Hier op de zender Studio Alphen, Studio Kraag en Brasem. Dat was natuurlijk Barry White. Ik heb voor je klaarstaan een prachtige van Chris Rea. Maar eerst deze van China Crisis.

Now or Never. En dat was natuurlijk Elvis Presley. Daarvoor hoorde je Boy George en The Culture Club met The Church of the Poison Mind. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan een hele mooie ballade van Frida samen met Phil Collins. Blijf er lekker bij tot 12 uur. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers.

prachtige muziek van Simon & Garfunkel. Ik kijk aan mijn klokje, ik zie dat ik er nog eentje kan draaien. Volgende week weer zo'n programma live opgenomen aan de Costa Brava in Spanje. Tot slot, muziek van de Nederlandse formatie The Shoes. Ik zou zeggen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op een vraag.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Alphen.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
10: Sportlokaal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Goedemiddag. Voor 7 Alphense voetbalclubs staat er aan het einde van het seizoen nog veel op het spel. Promoveren, degraderen of handhaving. 6 van die ploegen komen deze middag in actie tijdens de na-competitie. 4 ploegen uit de gemeente Alphen volgen we live.

Waaronder Alphense Boys, dat speelt om promotie naar de vierde divisie. Tegenstander is Nieuwehorn. Afgelopen woensdag was deel 1 van dat tweeluik. Toen werd het 1-1 op Sportpark de Bijlen. Het duel van vanmiddag begint om 3 uur. BSC 68 en Koudekerk moeten via de nacompetitie handhaving afdwingen in de derde klasse. BSC ontvangt KDO uit de Kwakel en Koudekerk voetbalt op eigen veld tegen SJZ uit Zoeterwoude. Als de twee clubs vanmiddag winnen, dan zijn ze er nog niet. Dan spelen ze volgende week zaterdag een allesbeslissende finale. Vierde klasser Zwammerdam is nog in de race voor promotie. De Dammenaren zijn nog 2 overwinningen verwijderd van de derde klasse. Zwammerdam speelt om 3 uur uit in Rijswijk tegen Vredenburg. Dan hebben we 2 wedstrijden waar we niet live bij zijn, maar waarvan we u uiteraard wel op de hoogte gaan houden. ARC heeft afgelopen woensdag uitstekende zaken gedaan in de halve finale om promotie naar de vierde divisie. Het won met 3-1 van Halsteren. Om 2:30 is de return in Brabant. En Bernardus mag dankzij de vierde plek in de vijfde klasse A via de nacompetitie strijden om promotie. Zij spelen in Wassenaar de halve finale tegen Blauw-Zwart. Het wordt een warme en zonnige middag vol belangen en spanning. Genoeg reden om de radio aan te houden. Bijvoorbeeld als je aan het water ligt, in de tuin zit of onderweg bent. Sportlokaal is er tot 6 uur.

Uit 1972, The Hollies en Long Cool Woman. ARC heeft afgelopen woensdag een goede stap gezet richting de finale van de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie. Door de 3-1 zegen op Halsteren heeft de ploeg een goede uitgangspositie voor de return. Thijs Timmermans, Matt Veerhuis en Arjen Ouwendijk scoorden namens de racing.

0: Drie doelpunten klinkt goed, maar er had nog meer ingezeten voor de Alphenaren. Dat zag ook trainer Remco Tuinenburg. Dat zag hij zeker. Luister maar, want hij sprak namelijk met onze verslaggever Peter Vaassen na afloop van de wedstrijd. En dat interview hebben we als het goed is klaarstaan. Maar die, we kunnen Remco even niet horen. Dan gaan we eens kijken of we een liedje gaan draaien. Yves Berendsen.
1: Elke dag

0: Yves Berendsen en terug in de tijd. Nou, dat gaan we ook even doen. Wij gaan terug naar afgelopen woensdag. Toen heeft de ARC namelijk een goede stap gezet richting de finale van de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie. Ze wonnen thuis met 3-1 van Halsteren en daarom heeft de ploeg een goede uitgangspositie voor de return van vandaag. 3 doelpunten, dat klinkt goed, maar er had nog meer ingezeten voor de Alphenaren. Dat zag ook trainer Remco Tuinenburg.
1: Nou, ik ben het ook wel met je eens dat je misschien niet tevreden mag zijn. Maar uiteindelijk hadden we niet verwacht dat we zo veel beter zouden zijn en dat we zo ontzettend veel kansen zouden krijgen. Dus ja, ik denk dat we ons te weinig beloond hebben. Dus dat is jammer. Maar goed, hey, we hebben 3-1 gewonnen. Dus dan, ja, dat is toch. Dat vind ik dat je het positief moet benaderen.
2: Maar dat is ook zo, maar 3-1 klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Maar je bent er nog niet.
1: Nee, oké, maar voorlopig hebben we 3-1 gewonnen. Ja. En ja, heb je dan weer een nieuwe wedstrijd.
2: Ja. Als ik dan ook heel leuk mag zijn, ik vond Halsteren eigenlijk tegenvallen als vierde divisionist. Dat is voor jou maar moeilijk te zeggen.
1: Ik denk dat wij gewoon heel goed hebben gespeeld. En dat daardoor Halsteren niet in het spel kwam. Want uiteindelijk, als je heel goed kijkt, hebben ze wel goede spelers. Dus het is een compliment naar onze ploeg dat wij het voor elkaar hebben gekregen. Dat zij niet zo heel erg goed lijken.
2: Jullie hebben de beelden goed geanalyseerd waarschijnlijk.
1: Nou ja, we hebben best wel wat beelden gekeken, ja. En uiteindelijk, nu lijkt Halsteren niet goed, maar... Volgens mij is in de derde periode het hartstikke goed gedaan. Het is toch geen verkeerde competitie waarin ze spelen. Dus wij hebben waarschijnlijk vandaag iets gedaan waardoor hun dat lijkt dat ze niet zo heel erg goed zijn.
0: Remco Tuinenburg was dat in gesprek met verslaggever Peter Vaassen. Als ARC het tweeluik wint van Halsteren, dan kan grote rivaal Alphense Boys zomaar de tegenstander worden in de finale van de play-offs. De ploeg van Eliwati Mouri speelde in de heenwedstrijd tegen Nieuwehorn met 1-1 gelijk. Verslaggever Hans Jacquet sprak na afloop met de trainer.
3: Eli, ik zag je net met de spelers bij elkaar na de wedstrijd. Wat heb je ze gezegd?
4: Dat pose energie leveren, dat uiteindelijk wel gaat leveren. Dat het uiteindelijk wel een bepaald resultaat gaat opleveren. En daar moeten we vertrouwen in houden richting zaterdag. Want vandaag speel je tegen de nummer 2 van de Rotterdamse competitie. Hele goede ploeg. Maar als je ziet hoeveel mogelijkheden we krijgen om meer dan 1 te scoren. Natuurlijk zijn ze gevaarlijk, maar we houden het gewoon goed dicht met elkaar. Jammer dat je hem niet over de streep trekt. Maar de energie die we leveren, de bereidheid als team. Ik zag een Alphense Boys terug, wat we eigenlijk voor de winterstop ook hebben gezien. Ik denk een neutrale toeschouwer kan dat beamen. Nou ben ik misschien een beetje gekleurd als trainer. Maar ja, we hebben voldoende mogelijkheden. Zowel eerst als tweede helft spelen we het beter uit, dan wil ik het nog wel zien. Dit biedt vertrouwen richting zaterdag. We hebben nog niks, zij ook niet. Maar ik denk dat we voldoende vertrouwen hebben.
3: Is dat een beetje het verhaal van de laatste weken? Veel kansen krijgen, maar niet scoren. We scoren nu 1 keer. Maar...
4: Ja, we scoren nu 1 keer. We hadden ook meer kunnen scoren. En dat is al afgelopen weken. Daarin kan je je ploeg verwijten. Maar uiteindelijk, denk ik, met de energie die ze leveren, gaan we er wel komen. En we doen ons best met elkaar. Die hele jonge groep, hè. Want jongens die invallen vanuit onder 21... Vandaag staat een jongen in de basis die in onder 19 heeft gespeeld en die pas 18 is. Ja, fantastisch. En dat is de toekomst voor de club. En dat we deze jongens minuten mogen geven, maar dat ze ook een bepaald niveau laten zien tegen een behoorlijke tegenstander. Ja, complimenten voor Alphense Boys. Maar daarin moeten we ook resultaten halen en dat hopen we zaterdag te halen.
0: Alphense Boys trainer Eliwati Mouri was dat in gesprek met onze verslaggever Hans Jacquet. BSC 68 die moet een nacompetitie spelen voor lijfsbehoud. De ploeg uit Benthuizen komt op eigen veld in actie tegen KDO. We gaan alvast even buurten bij Hans Jacquet. Om te beginnen, Hans, we willen natuurlijk niet dat jij net als tennisser Jannik Sinner op Roland Garros een inzinking krijgt door de hitte. Dus even controleren. Heb je een plekje in de schaduw opgezocht en heb je genoeg water bij je vanmiddag?
3: Ja, dat laatste, dat heb ik zeker. Dat eerste, ja, nu heb ik een plekje in de schaduw even opgezocht. Maar het veld ligt wel vol in de zon. Het sfeerteam, dat maakt hier gigantisch veel lawaai. Dus de tribune is denk ik ook geen optie. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat zo ga aanpakken. Maar dat komt helemaal goed.
0: Ja, dan ben ik benieuwd. Hebben ze er een beetje vertrouwen in bij BSC?
3: Nou, bij BSC proef ik niet echt heel veel vertrouwen. Het is ook niet zo heel gek, want ze hebben een erg moeizaam gezoen gespeeld in die derde klasse. Ze zijn uiteindelijk 12e geworden. Op de ene laatste speeldag verloren ze van concurrent ASC, kansloos met 3-0. Andere ploegen pakten wel punten, waardoor BSC veroordeeld werd tot het spelen van de nacompetitie. En dat doen ze vanmiddag tegen KDO uit de Kwakel. Dat is de nummer 3 van de vierde klasse. Die gaat dus proberen te promoveren. KDO lag lang op koers voor het kampioenschap. Maar de laatste paar speelrondes verloren ze te veel punten. Onder andere een 3-0 verlies bij de latere kampioen Roda. En daardoor is het als derde geëindigd in die vierde klasse. Maar mogen ze het via de nacompetitie wel gaan proberen om te promoveren naar de derde klasse. De winnaar van deze wedstrijd die speelt volgende week zaterdag tegen Altior of Concordia. En dat is op neutraal terrein. En de 11 namen die trainer Dennis Olman namens BSC het veld in gaat sturen vanmiddag zijn: Stan Brouwer, Mirren van Rooyen, Lucas Plag, Falco Hensen, Leon Corvin, Ivan Ritsen, Enzar Sintinkaya, Stijn van Leeuwen, Guido de Pijnder, Roel van der Valk en Mika Krullaars. Opvallende afwezige is Romé Ties. Ik had net in de bestuurskamer een gesprekje over de speler die volgend seizoen bij Alphense Boys gaat voetballen. Jonge speler. En hij had een kritisch interview gegeven in de plaatselijke krant afgelopen week. Waar hij het onder andere had over verdeeldheid in de selectie bij BSC. Dus ik ben benieuwd of die spelers die verdeeldheid even opzij kunnen zetten voor vanmiddag. Voor deze kraker tegen KDO. Voor... ja, behoud in de derde klasse en voor KDO promotie naar de derde klasse.
0: Ja, zo'n relletje voor de wedstrijd lijkt mij niet ideaal.
3: Nee, lijkt me ook niet. Dus hij is ook buiten de selectie gelaten. Of dat nou is omdat hij al een nieuwe club heeft en niet mag spelen. Of dat hij inderdaad geschorst of geblesseerd is. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus daar ga ik nog even achteraan.
0: Oké, okay, Hans, we spreken jou vanaf 2:30 weer. Succes zo dadelijk.
3: Dankjewel.
5: Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
6: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Pharrasip was dat, met All My Life. Dat het verschil tussen blijdschap en teleurstelling soms dicht bij elkaar liggen, weten ze sinds vorige week ook bij Koudekerk. De ploeg had op de laatste speeldag van de competitie aan een punt tegen concurrent ASC genoeg voor directe handhaving. Maar het verloor. Koudekerk moet daarom na competitie spelen en komt over een kwartiertje in actie tegen SJZ. Peter Vaassen gaat dat duel voor ons volgen. Goedemiddag, Peter.
1: Hey Rijn, goedemiddag.
0: Ja, trainer Sander van Dijk was sprakeloos na de nederlaag van vorige week. Zie je daar nu nog iets van terug bij Koudekerk?
1: Nee hoor, want hij is alweer aan het praten. Want ik heb net voor de wedstrijd al even met hem gesproken. Dus hij heeft weer spraakstap zat.

0: Nou ja, en wat ik ja zeggen, we zijn hier vanmiddag dus op Sportpark de Grutelaan op de thuisbasis van Koudekerk. Die spelen vanmiddag de eerste wedstrijd in de na-competitie tegen SCZ uit Zoeterwoude Dorp. Nou, de verliezer van deze wedstrijd die speelt vol seizoen in de vierde klasse. En dat betekent dat voor Koudekerk de tweede degradatie prij. Want ze komen uit de tweede klasse. En voor SCZ blijft het ongewijzigd, want die acteerde al op dit niveau het afgelopen jaar. SCZ onder leiding van trainer Kevin Bos willen ze zo graag na jaren de stap omhoog maken. En gaan vanmiddag ook daar hun stinkende best voor doen. De ploeg het Zoeterwoude Dorp is als derde geëindigd in de vierde klasse A. En streden tot twee weken terug nog mee voor het kampioenschap. En ze hebben in de laatste drie wedstrijden dan ook met ruime cijfers gewonnen. En zitten dus in die bekende flow. Ja, bij Koudekerk, wat je net al zei, Rijn, ja, dan is het net even anders. Hè? De laatste drie wedstrijden werden er twee verloren. En met name vorige bij AAC werd met 3-1 verloren. Ja, en die tik die kwam echt wel hard aan. En ze zijn geëindigd op plek 11. Bij de start van dit seizoen werd er met dit scenario door niemand rekening mee gehouden. Sterker nog, de mannen van trainer Sander van Dijk werden getipt dat ze zeker bij de bovenste helft zouden eindigen. Maar helaas, het seizoen liep anders dan verwacht. Nou, de winnaar van deze wedstrijd die speelt volgende week op neutraal terrein tegen de winnaar van de wedstrijd Vredenburg-Zwammerdam. Maar we gaan eerst kijken welke stand er na 90 minuten hier op het scorebord staat. En is er een gelijke stand, dan volgt er een verlenging van 2 keer 15 minuten. En is er dan nog geen winnaar, dan volgen er strafschoppen. De opstellingen van Koudekerk. Op doel Roy Dorpaal en dan achter Ivar de Groot, Fabian Rozenband, Stefan de Pijl en Gino de Hert. De middenvelders Lars van Beek, Stan van Veen en Luca van Raimund. En voorin Mike Vels de spits, daarachter Jari Meerders en Delano Kastelein. En de bankzitters zijn Luc van Veen, Jorin Rozenband, Maurits Haastert, Luc Sandbergen, Kevin Vonk, Thijs Goudkuil en Jasper Winterik. Ik zal die van SCZ ook even meenemen, want ik weet dat de mensen uit Zoeterwoude ook luisteren. Op doel Oscar Hoek. En dan hebben we achter Bas de Helder, Dave Plooy, Mitchell Hensink, Daan van Rijn, Nout van Bergen, Joey Vink, Ricardo Rietkerken, Ben Hogendoren, Mark Griffioen en Saul McCartney. En de bankzitters zijn Rick van Oren, Ties van Rijn, Niels Roelandse, Jari van Kampen. Dat is wel heel erg opmerkelijk. Loek Verhagen, Teun Vroegen en Jochem Verstegen. Nou, we gaan hier, de spelers zijn net naar binnen toegeroepen door de scheidsrechter. Dus ja, we gaan hier over een minuut of 7-8 gaan we hier aftrappen.
1: Ja, Peter, nog even terug naar afgelopen woensdag. Toen zat jij bij AAC Halsteren en toen vertelde jij over een grote intratuin daar in Halsteren. Mijn moeder die vroeg vanochtend aan de keukentafel of jij ook nog een tip hebt voor een tuincentrum in de buurt van Koudekerk.
0: Ja hoor, de Borstrand.
1: Oh, kijk.
0: In Alfa aan de Rijn.
1: Nou, dat kost me een extra vrije zaterdag. Dankjewel, Peter.
0: Ja. Okay, is goed,
1: we spreken jou straks weer. Hoi, hoi.
0: Goed, hoi, hoi.

80 plaat van Level 42 met Running in the Family. ARC speelt om 2:30 dus uit in en tegen Holsteren. Inmiddels is ook de opstelling bekend van ARC. Victor Timmers staat op goal. Verder gaat Remco Tuinenburg spelen met Huip Oversloot, Dirk Prins, Niek Ossenvoort, Thijs Timmermans, Maarten Rijneveld, Boyd Baatje, Arjen Ouwendijk, Senna Keij, Matt Veerhuis en Tjerk Lichtvoet. En uiteraard houden we u deze hele uitzending op de hoogte van tussenstanden van die wedstrijd. Rolstoeltennister Lissy de Greef uit Alphen stond vandaag in de finale van de Barcelona Open. Ze nam het op tegen een van de beste rolstoeltennisters van de wereld, Dieter de Groot. Op het gravel in Spanje was de Groot in 2 sets te sterk voor de 22-jarige. De Greef won 2 weken geleden nog het rolstoeltoernooi van Rome, waar ze de wereldtop versloeg. In die finale won ze toen van de Nederlandse Aniek van Koot. Binnenkort doet de Alphense ook mee aan het rolstoeltoernooi op Roland Garros.

0: Miss Montreal was dat met schuilen. Nou, voor de regen hoeven we dat niet te doen vandaag. Want de zon die schijnt volop, ook in Koudekerk. Waar de plaatselijke FC straks gaat spelen tegen SJZ Peter Vaze. Het is 2:30 geweest. Rolt de bal al bij jou?
1: Ja, die rolt al bijna 2 minuten. Rolt die. En het is gelijk wel SJZ wat de doel van Roy Dorp al een keertje getest heeft. Maar dat was nog niet noemenswaardig. En daar komen ze weer aan SJZ. En dat doen ze nu vanaf door de midden. En de mensen die weten elkaar goed te vinden. Nu hebben we de rust gebracht even naar achteren toe. En dan gelijk rechts naar de rechterkant toe. En dan moet die bal naar een van de middenvelders toe. En dan wordt de bal wat diep gespeeld. Maar dan is het goed verdedigend werk in dit geval van Steven van der Pijl. En die probeert Mike Vervelzen te bereiken natuurlijk. Ja, Mike die zijn laatste wedstrijd, tenminste bezig met zijn laatste week is hier bij Koudekerk. En dan is het voor hem over wat betreft selectievoetbal. Hier voor de Groot, die weer een basisplaats heeft. Hier naar Jari Meertens. Jari Meertens naar Lars Overbeek. Oh, maar dan wordt de bal niet goed opgespeeld. En dan is het SJZ. En dan wordt gelijk de diepte gespeeld. Maar Roy Dorpal is al het ideaatse doel. En die ramt de bel naar voren toe. Zo blijft het hier. Is het uiteraard hier nog 0 tegen 0. En wordt de schouderduw van Mike Vervelzen wordt bestraft met een vrije trap.
0: In Benthuizen voetbalt BSC tegen KDO voor lijfsbehoud in de derde klasse. Hans, zijn ze bij jou ook al begonnen?
2: Nee, zijn nog niet begonnen. De rookpluimen die trekken hier over het veld. Dus het duurt denk ik ook nog wel even voor het gaat gebeuren. Voor de scheidsrechter gaat blazen voor het beginsignaal. Dus de bal rolt nog niet hier.
0: Nou, het klinkt wel gezellig. Is er veel publiek op de wedstrijd afgekomen?
2: Ja, veel mensen uit de Kwakel, ook veel mensen uit Benthuizen. Publieke belangstelling niet te klagen, aan de sfeer ook niet. Terwijl de muziek nu dooft. Net allemaal vuurwerk, fakkels en Romeinse kaarsen, et cetera, et cetera. En de mensen van KDO die laten zich nu luid horen. Terwijl er nu afgetrapt is en de bal gelijk naar voren gaat richting het doel van KDO. Maar die bal die verdwijnt over de achterlijn. Ik moet nog even wat recht zetten over die speler Romee Ties. Wat ik je zei, dat hij een interviewtje had gegeven in de krant. Dat is niet de reden dat hij buiten de selectie is. Het zijn privéomstandigheden. Wat die privéomstandigheden zijn, daar wilde men zich niet over uitlaten. Ook in verband met de privacy. Maar hij is dus niet geblesseerd. Hij heeft wel een nieuwe club, maar dat is ook de reden niet. En hij is ook niet disciplinair gestraft.
0: Nou, daar dus vuurwerk voor de wedstrijd en een hoop muziek. Peter, was dat bij Koudekerk ook zo?
1: Ja, dat was het ook zo. En er is nog meer vuurwerk, want dat is hier inmiddels 0 tegen 1 is het geworden. SJZ is op voorsprong gekomen. Dat was Nout, moet ik even kijken. Ja, Nout van den Bergen, die maakte de 0-1. Die stond er vrij als een vogel en die kreeg de bal goed toegespeeld van Joey Vink. En na 2 minuten betekent dat het hier 0 tegen 1 is. Ja, en dat is voor een hoop mensen hier langs de lijn van Koudekerk zijn, is dat niet verwacht. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is wel SJZ wat feller is op de bal als de Koudekerk. En dan krijg je dit. Maar goed, ik zal het maar zo. Ik heb beter de eerste paar minuten wel tegenkrijgen als de laatste paar minuten. Maar voorlopig staat SJZ voor met 0 tegen 1. Doelpuntenmaker Nout van den Bergen.
0: Nou, dat klonk bijna Cruyffiaans, Peter. Goed, gaan wij weer naar Benthuizen, BSC, KDO. Nou, laten we hopen dat BSC iets beter aan de wedstrijd begint, Hans.
2: Nou, dat is niet het geval. Want KDO kreeg direct al een hoekschop in de eerste minuut die gevaarlijk was. Kopballetje, dat miste wat kracht en belandde naast het doel van BSC. Maar zo is de eerste kans eigenlijk voor KDO. Terwijl BSC nu in de aanval is, een overtreding wordt gemaakt, maar de scheidsrechter door laat spelen. De scheidsrechter is overigens Niels Brandsma, de heer Niels Brandsma. Zo te zien een jonge vent nog. En hij steekt nu zijn hand.

stambrouwer de bal in zijn handen heeft. Want dat gaat ook zo tegenwoordig. 8-11 is dat, geloof ik. En dan moet de bal weer het veld in zijn. Nou, de bal is inmiddels weer in het veld. Wordt wat flippenkastvoetbal gespeeld op het middenveld. Eerste kans voor KDO. BSC nog niet in de buurt geweest van het doel van KDO.

0: Nummer 1 hit van Alex Warren en Fever Dream. Koudekerk is slecht aan de wedstrijd begonnen, want ze staan met 0-1 achter, Peter.
1: Ja, en Mike Verveld had net al een goede kans om de stand recht te trekken, maar dat gebeurde niet. En toen kregen we aan de andere kant van SZ weer een goede aanval. En het was heel goed werk was dit van Joey Vink weer, die echt tot nog goed uit de startblokken komt. En die de bal goed speelde en die ging voorlangs aan de doelpunt te maken van de Berg. En toen was het Steven van der Peil, die misschien niet helemaal zijn keeper vertrouwde, want die schoot de bal tot cornerbal, terwijl die dat beter overal te kunnen laten aan Roy Dorpaal. Maar goed, het is eenmaal zo. En het is, dat had zomaar had het had of 1-1 of het had 0-2 kunnen zijn. Nu gaat Gino de Het gaat proberen met Fabian Rozenband om een nieuwe aanval op te zetten. Fabian speelt de bal diep. En wordt er steeds gezocht naar Mike van Velzen. Maar die kan ook niet alles belopen, uiteraard. Hier is het nu. De bal wordt veroverd door Stander van Veen op het middenveld. En dan mag Fabian Rozenband weer opnieuw gaan beginnen. Zo is het hier nog steeds 0-1. En we hebben hier bijna 10 minuten gespeeld.
0: Op Sportpark Ons Nieuwe Erf was er veel vuurwerk voor de wedstrijd. Is het inmiddels ook al vuurwerk op het veld, Hans?
2: Nee, dat valt nog tegen. Maar ja, wat wil je na 6 minuten spelen? De ploegen tasten elkaar een beetje af. Waarbij KDO wel lichte overhand heeft. Terwijl er nu een kopbal van Guido de Pende, moet ik zeggen, de spits van BSC, overgaat. Was redelijke kans. Maar hij kopt de bal over. KDO heeft een beetje de overhand. BSC laat het een beetje toe. Laat het initiatief aan KDO. En wacht even af hoe de tegenstander precies gaat spelen. En in welke samenstelling. En dat geldt denk ik voor de andere zijde ook. Want het is een beetje afwachtend. En kijken wat de tegenstander doet. Zonder tot echt grote kansen te komen. Nou, KDO heeft 1 klein kansje gehad. BSC net ook eentje. Ja, nu Sintinkaya aan de rechterkant BSC. Kan hij een goede voorzet geven? Nee, dat kan hij niet. Die wordt geblokt. En dan mag hij het nog een keer proberen.

0: Maar dan is zijn voorzet niet goed genoeg en kan KDO gaan omschakelen. Maar dat wordt ongedaan gemaakt door Ivan Ritsen, de middenvelder van BSC. Waardoor BSC weer in balbezit is en de bal rustig terug gaat naar Stan Brouwer. Hier nog geen vuurwerk, dus 0-0.
1: Koudekerk en BSC spelen dus tegen degradatie. Swammerdam kan juist nog promoveren. Ze spelen om 3:00 uit tegen Vredenburg. Kees van Leeuwen is de verslaggever van dienst bij dat duel. Kees, zie je een hoop gespannen gezichten om je heen?
2: Nou, ik ben hier net aangekomen, dus ik zit nu in de bestuurskamer. Dus ik heb nog geen gespannen kopjes gezien, om eerlijk te zijn. Maar dat zal ongetwijfeld aan de Damse kant zeker het geval zijn. En natuurlijk geldt dat ook voor de spelers van Vredenburg. Want ja, die willen ontzettend graag promoveren. En dat geldt natuurlijk ook voor de Damse jongeren, het Damse team. Wat hier op een keurig complex kan spelen. Het ziet er hier schitterend uit. En mooie tribune, keurig veld. En nou, een ontzettend gastvrije ontvangst hier. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het enige wat er nog aan ontbreekt is een wedstrijdformulier. Dus ik kan nog geen opstellingen geven. Maar zodra ik die heb, dan zal ik dat ongetwijfeld met u luisteraars delen. Dus vooralsnog heb ik weinig te melden. Ja, beide teams zijn natuurlijk met die warming-up bezig. Dat hoeft eigenlijk wat mij betreft niet zo. Want het is hier ruim 26 graden. Maar goed, dat hoort er nog eenmaal bij. Ik kom terug op het moment dat ik de opstellingen heb.
1: Nou, helemaal goed, Kees. Dus ik zou zeggen, neem nog wat te drinken daar in die bestuurskamer. Gaan wij weer naar Koudekerk SJZ met Peter Vaassen.
3: SJZ was net ook weer dichtbij, weer een goal. En ja, ze hebben op het ogenblik gewoon het betere van het spel, absoluut. En ja, de andere kant, Koudekerk, kunnen nog weinig tot geen vuist. Maar het is steeds het vaste patroon. Snel de bal naar voren te spelen. Proberen Mike Vervels te bereiken. En misschien aan de buitenkant dat daar Delano Kastelein nog iets voor ze kan betekenen. Maar het is Jari Meertens die steeds de lange bal hanteert. Ja, het is een beetje het vaste patroon en ik denk dat SJZ wel weet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ingooien van nu van SJZ wordt richting Wout van den Bergen gespeeld. Die probeert hem door te koppen, maar dat kwam niet helemaal goed. Dan komt de SJZ hier weer. Komt ze aan en van achteren gedaan. En goed kijken, hier aan de buitenkant Dave Ploy. Die speelt er naar Joey Vink. Joey Vink naar Ben Ogendoorn. Gaat hij voorspelen. Ja, en dan komt hij tegen Fabian Rozenband. En die weet goed oud Ivo de Grootwald te bereiken. Nee, de bal gaat over de zijlijn. Ingooi van Koudekerk hier na 13 minuten spelen.
1: Gaan wij weer naar BSC KDO. Hans?
0: Ja, BSC dat iets beter in de wedstrijd komt. Het was zojuist Guido de Pender die van grote afstand probeerde met een geplaatst schot. Maar dat zeilde net over de kruising heen. Had een beter lot verdiend, want het was een goede poging. En BSC mag nu een corner gaan nemen. Doet dat op het gemakkie, want het is hier erg warm. Het veld ligt echt midden in de zon. Alleen op de tribune is wat schaduw. Maar daar sta ik niet. Ik sta aan de overkant van het veld in het zonnetje. Omdat, ja, zoals gezegd, op de tribune is erg veel herrie altijd bij BSC. Dat sfeerteam dat, weet het altijd goed sfeer te maken hier, zo gezegd. Op Sportpark Ons Nieuwe Erf. Terwijl de corner genomen wordt nu. Maar die wordt makkelijk uitverdedigd door KDO. En die kan dan weer aan opbouwen gaan denken. Maar dat wordt weer in de kiem gespoord door BSC. BSC, zoals gezegd, dus beter in de wedstrijd. Zit er bovenop de tegenstander. Laat de tegenstander geen ruimte om te voetballen. En probeert dat zelf wel. Vooral via de linkerflank met Mika Krullaas. Nu is het Falco Hensen, de aanvoerder, die opstoomt en de bal nu naar links geeft. Maar dat is niet goed genoeg. Ja, hij kan hem nog wel binnenhouden, Mika Krullaas. Geeft de bal dan weer terug aan Falco Hensen. Misschien kan hij een voorzet gaan geven. Draait wat om zijn tegenstander heen. Maar dan gaat de bal weer terug. En komt hij toch weer in balbezit. Misschien kan hij een poging wagen, een schot. Maar dat, nee, hij probeert een steekpaas. Maar die belandt in een woud van benen bij KDO. Dat de bal nu maar naar voren ramt. Zo heeft BSC het initiatief overgenomen. En is de stand hier na een minuutje of 14 spelen 0-0.
1: Ja, niet alleen Koudekerk is slecht aan de wedstrijd begonnen. Ook Bernardes doet dat. Ze staan met de 1-0 achter tegen Blauw-Zwart in daar dus. En ook ARC is wel goed aan de wedstrijd begonnen. In een minuutje of 10 hebben ze daar al 2 keer gescoord. ARC staat met 0-2 voor tegen Halsteren, dankzij goals van Boyd Baatje en Arjen Ouwendijk. Het is 3:15. U luistert naar Sportlokaal met nu muziek van Paul Carrick. Dit is Don't Shed a Tear.

0: Koudekerk wil zich dolgraag handhaven in die derde klasse, maar ze staan wel achter tegen SJZ uit Zoeterwoude. Peter, kan de ploeg al iets terug doen?
1: Nou, het is niet al te best wat ze op het ogen laten zien. En het is gewoon SJZ wat de bovenliggende partij is. Nu werd weer even een goede aanval opgezet van SJZ. En met Hangerenburger wordt die bal tegenhouden. Maar zoveel knullig balverlies wordt er gedaan bij Koudekerk. Nu aan de rechterkant komen ze weer aan zetten. De SJZ. De bal moet voorkomen. En er komt niet goed bij Joey Vink komen. Dus dan is het Koudekerk op de uit gaat treden. En het is het vaste patroon. Mike Vervelzen wordt gelijk gezocht. En die moeten de bal dan breed gaan leggen. En dat is het vaste patroon. Nu Delano Castellijn aan de linkerkant. Die wordt er diep gespeeld. En dan krijgt een duw. En de scheidsrechter Peter van Hoeven. Die geeft een vrije trap voor Koudekerk. Makkelijk gegeven. Maar goed, hij geeft hem. En dan krijgen we aan de zijkant van het 16 meter gebied krijgen we een vrije trap voor Koudekerk. Nou, die zal ik wel even voor u meenemen, want je weet maar nooit wat daaruit komen. Er gaat erachter staan, Delano Castellijn gaat er zelf aan, gaat hij erachter staan. Jaremiertjes melden zich wel, maar Castellijn zegt, nee, ik ga hem zelf nemen. Nou, daar komt de bal. De mensen van de Koudekerk staan paraat, maar de SJZ ook. Maar nou, die bal die gaat hoog over en die gaan ze nog ergens zoeken op het veld 6. Dus dat was het.
0: Ja, het is toch wel gek dat ze niet zo heel scherp aan de wedstrijd beginnen. Want er hangt toch een hoop van dit duel af.
1: Het is treurig, man. Het is treurig. Maar goed, vorige week hebben ze ook al een bitterslag gespeeld. Maar goed, SJZ is gewoon beter, klaar. En die hebben het al een goede reeks hebben ze neergezet. En die zitten echt in die bekende flow en die doen het gewoon goed. En dan verdien je het ook om voor te staan.
0: Nou goed, ze hebben nog even daar in Koudekerk. Dat hebben ze ook in...

0: in het huizen waar BSC speelt tegen KDO. Hans.
1: Ja, die staat beter aan de wedstrijd begonnen dan Koudekerk, als ik Peter zo hoor. Zojuist was het weer Guido de Pijnder die een kansje kreeg. Hij kreeg eigenlijk bij toeval de bal voor zijn voeten. Stond alleen voor de keeper Jesper Oudshoorn van KDO. Maar die kon nog ten oude rood een redding brengen met zijn teen. En een corner weggeven, maar geen doelpunt dus. En aan de andere kant was KDO gevaarlijk met een vrije trap op zo'n 20 meter van het doel. Het was Jesse Stanger die achter de bal plaatsnam. En ja, een bal gaf die het midden liet tussen een voorzet en een schot. Maar belandde wel op de bovenkant van de lat. Dus dat was bijna de 0-1 voor KDO. Maar nu nog 0-0. Ja, de wedstrijd gaat een beetje op en neer nu. Initiatief was in de beginfase voor KDO, daarna BSC. En nu zijn de ploegen een beetje in evenwicht. Het is geen saaie wedstrijd om naartoe te kijken. Want op een afwachtend begin na kiezen de ploegen nu toch wel voor de aanval. Op een veld dat trouwens heel erg hobbelig en droog is. Het is niet gesproeid, denk ik, van tevoren. Ja, dat kan je een amateurclub ook kwalijk nemen. Die hebben waarschijnlijk geen sproeiinstallaties. Maar je ziet de bal af en toe alle kanten op hobbelen. En daardoor wordt er ook veel de lange bal gespeeld. In plaats van dat men de bal laag houdt. Want ja, je weet maar nooit met die polletjes in het veld. Dus nu BSC dat weer in de aanval kan. Via Lucas Meren van Rooyen, moet ik zeggen, aan de rechterkant. Falco Hensen die probeert weer in te schuiven, maar wordt door 3 man achterna gezeten. En dat noopt hem om de bal weer terug te spelen naar zijn keeper Stijn Brouwer. Die verplaatst het spel dan naar de andere kant van het veld. En dan wordt er een lange bal gegeven naar Mika Krullaars aan de linkerkant. Helemaal in de hoek, gaat behendig zijn tegenstander voorbij. Kijken wat het vervolg is. Ja, dat is niet goed genoeg. Dat was een hele lage voorzet en daar zat ook geen kracht achter. Waardoor KDO makkelijk kan uitverdedigen. Ja, hier zo'n, 18 minuten, 20 minuten gespeeld moet ik zeggen. Kijk even op het scorebord. Stand nog 0-0.
0: Over een minuutje of 7 is ook de aftrap van Nieuwenhoorn Alphense Boys. Beide ploegen strijden voor een plek in de finale van de play-offs om promotie naar de vierde divisie. Woensdag stonden ze voor de eerste keer tegenover elkaar. Toen werd het 1-1. Het kan dus nog alle kanten op. En daarom is Herman Scholten aanwezig bij het duel in Hellevoetse Sluis. Goedemiddag, Herman.
2: Goedemiddag hier vanuit Nieuwenhoorn. Dat is een klein plaatsje, klein dorpje eigenlijk, net boven Hellevoetsluis. Zonnig weer hier, de vlaggen wapperen vrolijk, want er staat een lekker windje. Het is wel warm natuurlijk en zeker op een kunstgrasveld. De sproeiinstallatie is kaduuk, dus er is niet gesproeid. Dus dat is wel nadelig. Dat betekent dat het veld toch wel heel erg warm wordt eigenlijk. Dat is voor de spelers niet prettig, dat maakt niet uit. Maar goed, de Erehaag, de meisjes en jongens die stellen zich op met de vlaggen voor de spelers. En ook de ballenjongens en meisjes die staan klaar om hun positie in te nemen voor deze wedstrijd. De eerste wedstrijd die in 1-1 eindigde. Waar het openingsdoelpunt aan de kant van Alphense Boys zat. En waar uiteindelijk toch in de slotfase Nieuwenhoorn toch een gelijkmaker nog kon scoren. Ja, wie het vandaag gaat winnen, daar is eigenlijk geen pijl op te trekken natuurlijk. Ik zie wel dat Alphense Boys gewoon in zijn normale opstelling speelt. Je hoort hier en daar wat knallen van wat vuurwerk. Nou ja, het is niet echt heel groot vuurwerk. En er worden, voor zover ik kan zien, ook nog geen fakkels ontstoken. Dus dat blijft ons waarschijnlijk bepaard. Wel de jongens en meisjes die in de Erehaag staan, die gaan zometeen confetti afvuren. Want dat zie ik, die hebben wel confetti kanonnetjes in de hand. Ja, en dan is het te hopen dat het ook nog snel opgeruimd kan worden. Want anders moeten we daar ook nog op wachten. Maar goed, het maakt niet uit. Vermeldenswaard is natuurlijk dat de scheidsrechter is Wendy Gijsbers. Je hoort het goed. Het is een vrouwelijke scheidsrechter. De grensrechters en de scheidsrechter die zitten in een soort opleidingstraject. En die zijn eigenlijk bedoeld om straks richting keukenkampioen divisie uit te stromen. Maar goed, dat is dan een leuk weetje. De 11 van Alphense Boys die gaan starten. Dat zijn Richard de Groot, Daniel Abink, Martijn Hogeboom, Mike Bavelaar, Dali Jordensen, Milan Stiphout, Davy Overes, Pierre Mokanda, Jasper Lammersen, Dirk Draaier en Jesse Jaspersen. Nou, we hopen met z'n allen natuurlijk dat Alphense Boys als overwinnaar hier van het veld afgaat. Dat zou leuk zijn, want ik hoorde net bij jullie al dat ARC inmiddels met 2-0 voor staat. Dus Ja, die zijn wel bijna zeker van de volgende ronde. En als Alphense Boys hier wint, ja, dan moeten ze tegen elkaar in Alphen twee wedstrijden tussen de Boys en ARC. Wat een spektakel zou dat opleveren.
0: Inmiddels is Kees van Leeuwen uit de bestuurskamer gekomen en heeft hij de opstellingen van Vredenburg en Swammerdam. Kees, met welke elf spelers gaat trainer Boris van Es vanmiddag spelen?
3: Ja, nou ja, het is toch eigenlijk wel wonderlijk hier dat er in zo'n belangrijke na-competitiewedstrijd niet eens een wedstrijdformulier uitgedraaid kan worden. Iedereen is ermee bezig. En als iedereen ermee bezig is, dan is niemand ermee bezig, lijkt het. Maar ik heb het maar via een telefoon van de elftalleider van Swammerdam, Rini van Hasselaar, overgenomen. Ik kan ze van Swammerdam noemen. Dat is op goal is Michael Duchatnier. Dan heb je achter Rijer Peters, Jim van Vliet, Tim van Vliet, Tom de Bruin. En dan heb je op het middenveld heb je Ruben de Bruin natuurlijk. Dirk Boot, Morris van Vliet, Michel Bons, Ruben de Bruin op het middenveld. En Justin Bons, dat zijn de 11 spelers van Swammerdam. Ja, en van Vredenburg, Jay Veerman, de keeper, Dylan Eiger, Mitchell Jacobs, Erik Lever, Rico Deekman, Bas van der Schensel, Faisal en dan een hele moeilijke achternaam, maar ik heb maar gezegd, ik noem hem Faisal. Alex Jacobs, Erwin Kruid, Brian Blansfield en Kevin van Leeuwen. Geen familie van me, overigens. Dat zijn de 11 spelers van Vredenburg. De spelers zijn er binnen en gaat hier elk ogenblik afgetrapt worden door het fluitsignaal van het arbitrale trio. Ik weet alleen, die heb ik ook niet gezien, die zaten al ergens verstopt in een of andere kleedkamer. Ik weet alleen dat de scheidsrechter uit Den Haag komt. Nou, dat is het enige. Maar goed, dat doet het allemaal niet. Het zijn allemaal randvoorwaarden. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om het vertoonde spel wat we straks gaan zien. Nou, gaan we terug. Ik ben klaar met mijn voorbeschouwing.
0: Gaan wij kort voor het nieuws nog even kijken bij Koudekerk SJZ. Peter.
4: Ja, nou is de vlam in de pan gezwongen, want er is een rode kaart is teruggevallen. En die is voor Stan van Veen van Koudekerk. Dus Koudekerk staat nu met 10 man. En ik kan alleen maar zeggen, gewoon meer dan terecht dat die rode kaart viel. Want als je zo erin gaat om een overtreding te maken, dat hoort niet op een voetbalveld thuis. Dus ja, dus het spel is nog even stil vanwege die behandeling. En wat betreft Kees met wedstrijdformulier, maar zal maar dan kennisboek niet uitdraaien. Dus dat is hij wel gewend dan.
0: Dankjewel Peter. Nou, even kort, ik ben toch wel nieuwsgierig, die rode kaart. Wat gebeurde daar dan?
4: Nou ja, daar komt gewoon in met twee benen. Zet hij gewoon een overtreding zet hij in, op een speler van SJZ. Ja, niet normaal. En de scheidsrechter is gewoon resoluut. Zocht hem op en trekt gelijk zijn rode kaart. Dus ik denk dat Stan inmiddels al onder de douche staat.
0: Nou, zo zit Koudekerk dus goed in de problemen op eigen veld. Ze staan met 0-1 achter tegen SJZ. Bij Blauw-Zwart tegen Bernardes is het inmiddels 1-1 geworden. Halsteren ARC staat binnen een half uur al 0-3. En aangezien ARC op eigen veld afgelopen woensdag met 3-1 won, staat het daar dus nu op dit moment 1-6 in het voordeel van ARC. Nou, dat lijkt daar dan wel beslist. BSC KDO is nog 0-0. En bij Vredenburg, Swammerdam en Nieuwenhoorn, Alphense Boys, gaan ze om 3 uur beginnen. Hou de radio lekker aan. Wij gaan even naar het nieuws. Tot zo.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
9: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
10: Hij schiet hem in het doel.
11: Wij zijn erbij.
12: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
11: Jij bent erbij.
12: Alle supporters van Swammerdam, die gaan uit hun plaats.
11: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
13: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
11: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
14: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
11: Vacature@studioalphen.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
16: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Dit is Studio Alphen. Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
0: Welkom terug bij Sportlokaal. We volgen 4 wedstrijden tegelijkertijd. Want als het goed is, is Nieuwehorn tegen Alphense Boys begonnen, Herman.
2: Nee, want ze hebben natuurlijk confetti-kanonnen. En die hebben ze afgeschoten. En dat betekent dat het veld onder de confetti ligt. Dat moet eerst verwijderd worden. En dan gecoördineerde actie. Werden er ook een heleboel fakkels ontstoken. Die rook moet ook langzaam optrekken. Dus het duurde wel een minuutje of zo.
0: Dan gaan wij kijken bij Peter Vaassen. Koudekerk SJZ, wat is er tijdens het nieuws gebeurd?
7: Tijdens het nieuws is gebeurd dat Koudekerk op gelijke hoogte is gekomen met 1-1. Dus ja, het wil niet altijd zeggen natuurlijk van met 10 man dat je minder bent. Want dat blijkt maar weer. 1-1 is hier geworden door een doelpunt van Delano Kastelein.
0: BSC KDO, Hans?
1: 0-0 nog steeds. Leek 1-0 te worden. Doelpunt van Roel van der Valk, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. 0-0.
0: En zijn de 22 spelers bij Vredenburg-Zwammerdam al in beweging gekomen, Kees?
3: Zeker, die hebben 48 seconden in de benen. Dus dat is bijna een minuutje. En de rook op mijn hoofd is inmiddels verdwenen. Want hier zijn ook enorm veel vuurpijlen de lucht in gegaan. Maar die rook is weg. 0-0 dus.
0: Nou, is de rook bij jou inmiddels ook al verdwenen, Herman?
2: De rook is inderdaad verdwenen, maar het veld wordt nog wel schoongemaakt door een aantal jongens en meisjes die ook de confetti hebben afgeschoten natuurlijk. Dus ja, er blijft wel wat liggen hier en daar, dat is onontkoombaar. Ja. Maar de scheidsrechter die staat inderdaad te wachten tot het een beetje opgeruimd is. En dan kunnen we pas beginnen hier in Nieuwenhoorn.
0: Verrassend, Koudekerk is dus op een 1-1 gekomen tegen SJZ. Die had ik even niet zien aankomen, Peter.
7: Nee, ik ook niet. En het is natuurlijk echt weer Mike Vels die steeds wordt gezocht. En het was nu was het ook zo. Hij werd gezocht en hij legde keurig de bal legde die neer op Delano Kastelein. En toen die schoten op doel en keeper Oscar Koek. Die stond aan de grond genageld. Die kon er helemaal niks mee doen. En die bal die ging erin. En dat betekent dat na 31 minuten dat het hier 1-1 geworden is. En Koudekerk, ik moet zeggen, dat doelpunt. Ze krijgen een soort opleving en krijgen toch wat vertrouwen in. Want het is ook echt niet altijd zo dat je met 10 man dat je minder bent. En het is ook wel eens moeilijke spelen ook voor een tegenstander. Want je hebt een man meer, heb je vrij. En dus ja, dan moet altijd even gepuzzeld worden. En ik zie dat dat trainer Kevin Bos. Die zit inderdaad al wat te puzzelen. Je hebt al zitten schuiven in zijn boekje. Om te kijken of hij zometeen het anders neer kon zetten. En ja, als ik Koudekerk was, dan zou ik gewoon zeggen, jongens, we gaan met 3-3-3 spelen. Dat zou ik altijd doen. Nu krijgen we een hoekschop voor SJZ. De bal ging via Jari Meertens, ging niet over de achterlijn, dus dan krijgen we een hoekschop.
4: En net hebben we zagen de hoekschop ook voor de SCZ en die was ook gevaarlijk. Iedereen van op Delano Kastrijn is terug in het 16 meter gebied. Het gaat natuurlijk wel heel veel kracht gaat het kosten voor de mensen van Koudekerk. Want je moet natuurlijk al

0: Even een stapje meer zetten, want die mist één mannetje. En ja, hoe lang gaan ze dat volhouden met deze warmte? Nou, de bal wordt even goed gelegd vanaf de rechterkant. En zal de bal genomen worden met de linkerbeen. En die zal die gaan indraaien. Roy Dorpaal, de keeper, die zet zijn mensen zet neer. Komt de bal. En dan die komt keurig uit zijn doel. En die kan de bal kan die oppakken. En dat betekent dat hij de spelers daar voorwaarts aan het werk gaat zetten. 1 tegen 1 hier. Koudekerk tegen SZ.
1: Hans Jacquet, jij hebt een doelpunt.
2: Doelpunt voor BSC, inderdaad. 1-0 is het geworden. Ik maak even deze aanval nog af. Die ziet er veelbelovend uit. Nee, die wordt verdedigd door KDO. Het was Guido de Pijner die de bal kreeg. Ver van het strafschopgebied af. Even keek hoe de keeper stond. En toch maar een poging waagde. En die bal die krulde prachtig de kruising in over de keeper heen. Over Jesper Oudshoorn, de keeper van KDO 1. En zo is dus BSC op 1-0 voorsprong gekomen. En gezien het spel is dat niet heel onterecht. Want BSC speelt gewoon beter dan KDO. Hoewel dat ook wel wat kansen kreeg. Net via Jesse Stangen bijvoorbeeld. De eerste die belandde in het zijnet. En de tweede kant van Jesse Stangen. Ja, een voorzet. Hij had een prachtige poging in gedachten, denk ik. Maar hij raakte de bal volledig verkeerd. Zodat hij op veld 8 belandde. Maar dat was wel een vrije schietkans voor KDO. Maar voor de rest is BSC veel beter. Veel feller ook dan de tegenstander. Zitten er bovenop. Ik ben benieuwd hoe ze dat in deze warmte gaan volhouden. Maar voorlopig staat het hier 1-0 na 34 minuten spelen.
1: De nummer 2 van de vierde klasse A, Vredenburg, speelt tegen de nummer 4 van de vierde klasse B, Zwammerdam. En Kees van Leeuwen is aanwezig.
3: Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezegd, Ryan. Het is hier nog steeds 0 tegen 0. 4 minuten en 50 seconden op de klok staan hier op dat mooie scorebord. Ja, en wat kan je er op dit moment van zeggen? Nou, dat is dat Vredenburg een veldoverwicht aan het creëren is. Maar dat heeft niet geleid tot kansen. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar het is wel Vredenburg wat de klok slaat op dit moment. En Zwammerdam moet zich beperken tot verdedigen. Ja, dan waar ze nu een blessure mee opgelopen. Dus Dirk Bo, die geblesseerd op de grond ligt. En die zal even verzorging moeten hebben. En dat is dan wel nodig, want hij kan op dit moment zelfstandig eventjes niet verder. Dus gaan we terug naar een andere wedstrijd. Hier is 0-0.
1: Nou ja, dan gaan wij naar Nieuwehoorn, Alphense Boys, naar Herman. Want alles, confetti en vuurwerk is inmiddels verdwenen, begreep ik.
4: Ja hoor, dat klopt. De bal die rolt hier. We zijn bezig. Mokanda wordt eraan gespeeld. Kan die in de diepte met die bal mee? Nee, hij krijgt een tintje van zijn tegenstander. Dat is Tjenakwui. Die raakt de bal en dan gaat de bal over de zijlijn. En dan is het een inworp voor Alphense Boys. Alphense Boys dat in een soort 5-3-2 opstelling speelt, zo te zien. Dus redelijk verdedigend ingesteld. Op de zekerheid spelen in ieder geval. Daar lijkt het in ieder geval op. Maar goed, dan moet je heel snel oversteken. Maar die snelheid hebben ze natuurlijk voorin. Men wordt inmiddels gegooid. Heel ver ingegooid eigenlijk in het 16 meter gebied. Weggewerkt door Nieuwenhoorn. En dan zou Nieuwenhoorn er snel uit kunnen komen. Eens kijken of dat inderdaad lukt. Dat langs de zijkant proberen ze dat op te bouwen. Maar dan zit er toch een voetje tussen van een boyspeler. En dan is het aanvalsgevaar in ieder geval geweken. We zitten hier in de vijfde minuut van deze wedstrijd en de stand is nog 0-0.
1: Ja Herman, luister even mee, want we hebben een plaatje voor je klaarstaan. Luister maar even.

0: Speciaal voor onze verslaggevers die voorafgaand aan de wedstrijden in de rook zaten van het vuurwerk, Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als het goed is, is het bijna rust bij Kouderkerk SJZ, Peter.
1: Ja, nog een minuut of 3-4 is die nog speel. Maar het is even drinkpauze geweest. Maar net een dot van een kans was er voor Mike Vervelzen. Die heeft er inmiddels heeft hij hele goede kans gehad. Om de stand in het voordeel van Kouderkerk te doen. Maar hij heeft zijn vizier nog niet, laat ik zeggen, nog niet op scherp staan. Je weet het maar nooit met hem natuurlijk. Om SJZ. Die bal die gaat voorbij aan Nout van Bergen. Dus ja, het Kouderkerk komt wat meer uit de schulp. Het lijkt wel of ze nu met 10 man zijn dat ze op een gegeven moment beter gaan spelen. En ik zou zeggen tegen Sander van Dijk gaat voor een... Sander gaat natuurlijk afscheid nemen. Maar ik wou zeggen van, anders moet Sander ook zeggen van begin volgend seizoen gewoon met 10 man te spelen. Maar Sander die zwaait ook af naar dit seizoen. Dus dat zal dan voor zijn opvolger zijn.
0: Ja, of als ze goed spelen met 10 man, misschien in de rust gewoon eentje speler achterlaten in de kleedkamer.
1: Ja, en volgende week, als ze doorgaan, en volgende week tegen Vredenburg of Zandam moeten, gaan met 10 man spelen, zou ik zeggen. Ja.
0: Of met 9, ja.
1: Ja, kan ook. Oké, Fabian Rozenband, die is dan de bal en die gaat een nieuwe aanval gaat die opzetten. En het is hier nog een minuut voor 3-4 spelen bij een stand van 1 tegen 1.
0: Hebben ze bij BEC Cardio ook een drinkpauze gehad, Hans?
2: Ja, 2 zelfs. Er was net ook nog een blessurebehandeling van een speler van KDO. En toen gaf de scheidsrechter ook aan, jullie mogen wel wat gaan drinken. Dus het zijn er 2 geweest. Op het scorebord staat 41 minuten, dus nog 4 minuten te spelen. Officiële speeltijd, maar ik denk dat daar nog wel wat bij komt. BSC de betere ploeg, ook na de 1-0, hoewel het wel oppassen is. Want het was net Jesse Stangen van KDO, gevaarlijkste man aan de kant van de ploeg uit de Kwakel. Die door de verdediging slalomde, de achterlijn haalde en toen neergelegd werd. Ja, of de bal gespeeld werd, dat kon ik niet helemaal zien hier vandaan. Maar volgens de scheidsrechter wel, want het was geen strafschop. Tot ongenoegen van de vele fans van KDO die hier naar Benthuizen gekomen zijn. Een hele bus vol. Ze hebben plaatsgenomen op de tribune inmiddels. Ze staan wel, maar ze zijn erg luidruchtig. En schreeuwen hun ploeg naar een gelijkmaker. Maar dat zit er voorlopig niet in. Want BSC, zoals gezegd, is de betere ploeg. Werkt keihard. Zit op iedere meter wordt er gestreden. En laat KDO echt geen ruimte om te voetballen. En dat heeft ze nog tot nu toe geen windeieren gelegd. Gezien de 1-0 tussenstand. Nou, een minuutje of 3 officiële speeltijd hier nog. 1-0 voor BSC.
0: Daar is het dus bijna rust, maar bij Vredenburg Zwammerdam duurt het nog wel even, want daar zijn ze net begonnen. Kees?
3: Nou ja, net begonnen. Het is hier 13 minuten op de klok, hoor. En het is nog steeds een 0-0.
0: Het gaat sneller dan je denkt, hè?
3: Het is wel warm, dus voor mij mag het sneller gaan. Maar goed, nee, dat is gekkigheid, hoor. Het is een veldoverwicht van Vredenburg nog steeds. Het lijkt wel als Zwammerdam het een beetje gemakkelijk aan wil doen. Het is nu wel dat ze eventjes de bal naar elkaar schuiven. Tom de Bruin inmiddels schiet de bal naar Morris van Vliet. Interspits, die probeert hem op Dirk Boot te openen. Ja, die opende op Dirk Boot en die bal gaat er nou een metertje naast. Dat was Morris van Vliet die hem meteen doorspeelde op de diepgaande middenvelder Dirk Boot. Die nam hem op zijn slof. En dat was, het was het andere doel, want ik sta hier bij het andere doel. Het was een metertje naast. Dat is de eerste serieuze kans voor Zwammerdam. En voor de rest is het eigenlijk Vredenburg wat de klok heeft verslagen. Die nam een minuut of 4 geleden een corner die ingestudeerd was. En dat was een keihard schot op een gegeven ogenblik vanaf de 16. Maar die bal werd dan van de lijn afgehaald door diezelfde Dirk Boot. Anders had het zomaar 1-0 kunnen zijn. Maar ja, dat is nou gelukkig niet gebeurd. Het is 0-0 hier. En nou gaat Vredenburg volgens mij al wisselen. Of krijgen ze nu al een drinkpauze? Nou, het doet er eventjes niet toe. Het spel legt hier even stil. 0-0 en Vredenburg is de betere ploeg.
0: Kees, hoorden we nou net een toeter op de achtergrond bij jou?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ze komen hier met vuurwerk en allemaal rookbommen. En dan gaat er een soort scheepstoeter af. Het is net zoals bij Volendam, geloof ik. Hè. Dan gebeurt dat ook. Dat is op zich wel geinig, maar het maakt wel een klerenherrie. De keeper van Vredenburg ligt overigens geblesseerd op de grond. Dus hier wordt het niet gespeeld.
0: Ja, dat is wel grappig. Precies op het moment dat jij Dirk Boot zei, klonk op de achtergrond die toeter. Dus dat was goed gecoördineerd.
3: Scherp voor jou.
0: Ja, Nieuwenhoorn, Alphense Boys, Herman Scholten.
4: Ja, daar staan we 13 minuten op het veld. De stand is nog 0-0 en Nieuwenhoorn heeft het initiatief naar zich toe getrokken. Dat was ook wel een beetje te verwachten natuurlijk. hebben een paar vaardige spelers, goede middenvelder en snelle aanvalsspelers. Zijn ook al een paar keer toch wel doorgedrongen in het 16 meter gebied van Alverse Boys. En een paar keer flinke schoten afgevuurd op doelman De Groot. Maar dat heeft tot nog toe tot niets geleid. De stand is nog steeds 0-0. En het is nu Alverse Boys wat balbezit heeft in de verdediging. Een beetje daar rond spelen, rustig aan spelen. Kijken of hij naar voren kan. Nee, dat kan niet. Martijn Hogeboom wordt aangespeeld. Gaat naar de andere kant toe weer. En dan zit hij daar zo bij, even kijken, Jasper Lammersen. Die paast hem nu naar voren. Probeert daar in de ruimte achter de verdediging iemand te bereiken. Bal wordt opgepikt door Mokanda. Mokanda geeft hem opzij. Daar komt die bal eens even kijken. Daar bij de mee opgekomen Daniel Abink. Maar die schiet tegen zijn tegenstander aan. En dat betekent dat Alphense Boys ter hoogte van het 16 meter gebied van Nieuwenhoorn een inworp mag gaan nemen. Alphense Boys is nog niet echt heel erg gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. Je staat met 1-1 gelijk. Je moet zorgen dat je de eerste fase van de wedstrijd een beetje goed doorkomt. En die inworp leidt tot niets, tot een doeltrap van Nieuwenhoorn. Aangekomen in de 14e minuut, stand nog steeds 0-0.
0: Op Sportpark Guttolaan strijden Koudekerk en SJZ voor handhaving in de derde klasse. Peter.
1: Hier is het net rustig geworden en het is hier gaan rusten met 1 tegen 1. Ja, en ik ben toch benieuwd hoe lang Koudekerk dit gaat volhouden. Want ja, ze hebben natuurlijk een man meer SJZ. En ja, en als die tempo omhoog gooien, dan wordt het moeilijk belopen voor de mensen van Koudekerk. Maar voorlopig doen ze het goed en staat het 1 tegen 1.
0: Drink even lekker wat water, Peter, zou ik zeggen. Goed hydrateren met deze warme omstandigheden. Eens even kijken of Hans ook al aan de thee of aan het water kan. Is het al rust bij jou?
2: Nee, de bal rolt nog steeds hier. Dat is net weer Guido de Pijnder van BSC die een vrije trap mocht nemen. Van grote afstand. Keek weer net als bij zijn doelpunt waar de keeper stond. En probeerde het. Hij heeft een goed schot. Maar ja, de bal was van te ver. En niet moeilijk genoeg voor Jesper Oudshoorn, de keeper van KDO, om redding te brengen. En zo is het hier nog 0-0. 1-0 voor BSC. En is het nu KDO dat mag gaan proberen een aanval op te zetten. Maar dat wordt weer verijdeld door BSC. Dat, zoals eerder gezegd, er bovenop zit. Erg fel speelt. Zonder overigens gemeen te zijn. Weinig overtredingen in deze wedstrijd. Maar dat valt me op. Ik was hier 2 weken geleden ook. Voor die beslissende wedstrijd tegen ASC. Die ze moesten winnen. Maar eigenlijk kansloos verloren met 3-0. En er totaal geen team op het veld stond. Maar dat is vandaag anders. En het rustsignaal heeft nu geklonken. Het is 1-0. Voor BSC.
0: Heeft de toeter bij jou nog een keer geklonken, Kees?
3: Nee, gelukkig niet. Nee hoor, het is hier op dit moment een redelijke in evenwicht. Zwammerdam heeft het eerste kwartier overleefd. Want toen was echt, zoals gezegd, Vredenburg de veel betere ploeg. Maar ze herpakken zich nu gelukkig wat. Ja, de intensiteit van Vredenburg was ook veel hoger en intensiever dan die van Zwammerdam. Ja, dat hou je natuurlijk met deze warmte ook niet vol. Dus ze zullen bewust wel eventjes een tandje terugzetten, de mensen van Vredenburg. Nu is Michael de Chatelier, die heeft die bal. Hij zal waarschijnlijk een lange bal gaan geven. Die heeft die bal. Nee, doet hij niet. Speelt hem naar Jim van Vliet, een van de centrale verdedigers van Zwammerdam. Die zal hem weer even terugspelen op Ruben de Bruin, de middenvelder die afgezakt is. En dan gaat hij naar zijn broer Ton de Bruin. Ton de Bruin geeft een lange bal op Marije Peters, de opgestoomde linksback van Zwammerdam. Maar daar komt hij niet terecht. En dan kan Vredenburg gewoon proberen op te bouwen. En ja, dat gaat dan ten koste van een overtreding die Marije Peters heeft gemaakt. En dan is er een vrije trap van Vredenburg op de middenlijn. En dan hebben we hier 18 minuten en 41 seconden gespeeld. Veldspel is een beetje in evenwicht gekomen, maar de stand is nog steeds 0 tegen 0.
5: Mis niets vanaf de sportvelden.
6: Studio Alphen.
5: Studio KG.

0: gaan snel naar Herman, want er is een doelpunt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nieuwenhoorn heeft hier de voorsprong genomen. Het zat er een beetje aan te komen. Het is hier 1-0 geworden in de 19e minuut. Doelpuntenmaker is spits Bradley Peek. Die kreeg een prima voorzet vanaf links en tikte die bal met zijn voet in het doel. Onhoudbaar voor doelman De Groot. Ja, dat betekent een klus te worden dus voor Alphense Boys.
0: Bij Vredenburg-Zwammerdam staat het nog 0-0, Kees.
2: Ja, dat klopt. Er staat nog steeds 0. Op dit moment een vrije trap op de middenlijn door Jim van Vliet van Zwammerdam.
0: Hey, daar gaat is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer. Maar er is niks gebeurd hier ook. De vrije trap is inmiddels genomen. Terug op Jim van Vliet. Die dribbelt eventjes op de helft van Vredenburg. Maar gaat hij dan weer terug naar Tom de Bruin. Tom de Bruin eventjes weer terug naar Jim van Vliet. En zo proberen ze toch wat organisatie in het spel van Zwammerdam te brengen. Nu is het wel een lange bal van Ruben de Bruin. Nee, die gaat al weer terug. Ja, er zijn die mensen om me heen die denken grappig te zijn. Nou ja, dat mag dan allemaal wel. Michael de Chatelier heeft inmiddels de bal. Die speelt hem naar Ruben de Bruin. Tempo is er nu helemaal uit, helemaal uit. En dan zal dat toch met de warmte te maken hebben, waarschijnlijk wel. Nu is het Jim van Vliet, die heeft de bal. Speelt hem naar Justin Bons, de linksbuiten. Die is helemaal teruggekomen. Die gaat weer helemaal terug naar Michael de Chatelier. En dan gaat Michael de Chatelier...
0: Kees, ik ga je even onderbreken, ja, want er is wederom het doelpunt bij Nieuwenhoorn, Alphense Boys. Wagelaar.
1: Ja, Alphense Boys heeft de gelijkmaker gemaakt. Zomaar Pardoes, foutje in de verdediging van Nieuwenhoorn. Wordt ongenadig afgestraft. Mooi lopje eigenlijk kreeg hij van Jesse Jaspers. De bal die gaf hij mee aan Bavelaar. En Bavelaar haalde vanaf de zijkant van de doel.

0: onbarmhartig uit. En zo is de stand hier 1-1 geworden.
1: Gaan wij weer terug naar Kees bij Vredenburg Zwammerdam.
2: Ja, hier blijft het dus 0-0. En ja, ik zie er voorlopig ook nog niet van komen dat er een gouden doelpunt gaat vallen. Ja, Zwammerdam heeft echt een reële kans gehad in de naam van Derek Boot. En ook Vredenburg heeft een geweldige kans gehad. Diezelfde Derek Boot haalt hem van de doellijn af. En zo staat het dan qua kansen in evenwicht. En nu probeert Zwammerdam eruit te komen via Justin Bons. Via Rijen Peters. Rijen Peters weer terug naar Justin Bons. Gaat hij via Tom de Bruin, die is ingeschoven. Moet hij weer eventjes terug naar Jim van Vliet. En zo blijft Zwammerdam in balverlies of in balbezit. En gaat Vredenburg gewoon zich terugtrekken op eigen helft. En die denken van, laat ze maar komen, Zwammerdam. Ze hebben twee razendsnelle buitenspelers, Vredenburg. Dus daar moet je wel alert op blijven voor die uitvallen als dat eventueel gebeurt. Nou, 0-0 hier ook. We hebben 23, bijna 24 minuten gespeeld. 0-0 dus.
1: Gaan wij weer naar de strijd om promotie naar de vierde divisie. De halve finale met Nieuwehoorn Alphense Boys. Herman.
3: Ja, dat was natuurlijk een flinke tegenvaller voor Nieuwenhoorn, die daar op een 1-0 voorsprong kwam. En gelet op het spelbeeld eigenlijk, ook wel een verdiende voorsprong. Maar ja, 2 minuten later staan de boys alweer gelijk met 1-1 door een foutje. Ja, die verdediger laat de bal zich zo van zijn voet afplukken. En dan is het een razendsnelle counter eigenlijk. En die wordt echt heel goed afgewerkt door Bavelaar. En zo is de boys hier gelijk gekomen. Nou, het was, wat je kunt zien, nou weer een verre bal op Mokanda. Kan Mokanda er eerder bij komen? Nee, de doelman is net ervoor. Komt die bal toch bij Jordense in de verre bal. Die gaat met het boogballetje proberen die bal in het doel te krijgen. Dat lukt net niet, want de doelman die is heel hard teruggerend. En die kan de bal nog net met zijn vuist voor het doel wegslaan. Want dat is wel een beetje de tactiek eigenlijk die Alphense Boys hanteert. Een verre bal naar voren toe op de twee voorwaartsen die heel snel zijn. En dan kijken of daar goed verdedigd wordt of dat ze een foutje maken. Nou, in ieder geval is de stand dus 1-1 hier. En we zitten hier in de 23e minuut. En ik neem bijna aan dat er zometeen wel een drinkpauze zal volgen.

0: Raccoon en No Mercy uit 2011. Bernardus die kan nog promoveren naar de vierde klasse. Ze spelen tegen Blauw-Zwart in de halve finale van de nacompetitie. Ze begonnen daar niet goed aan de wedstrijd. Ze stonden met 1-0 achter. Maar inmiddels heeft de ploeg dat weer helemaal goed gemaakt. Want het staat daar 1-2. Bij Halsteren ARC is het rust, daar staat het 0-4. Daar lijkt het wel beslist en is ARC dus eigenlijk wel zeker van de finale van de play-offs. Koudekerk SJZ, daar is het nog rust, daar is het 1-1. En bij BSC 68 tegen KDO, daar zitten ze ook nog aan de limonade, daar is het 1-0. Bij Vredenburg Swammerdam wordt nog gevoetbald, daar is het 0-0. En Nieuwehoorn-Alphense Boys, Herman, daar staat het 1-1. Is het een leuke wedstrijd waar jij naar zit te kijken?
1: Op zich is het een aardige wedstrijd, alleen hij heeft net even stilgelegen natuurlijk vanwege de drinkpauze. Ze zijn net weer het veld opgelopen, de scheidsrechter fluit weer. En we kunnen weer verder spelen in deze wedstrijd. En dat begint dan met een doeltrap van Alphense Boys. Bereikt daar Mokanda in de spits. Dan eventjes breed Jordensen. Probeert die bal naar de zijkant te spelen. Doet hij heel goed. Komt daar terecht bij Bavela. Bavela trekt de bal voor het doel. Wie is daar? Niemand. Want die bal gaat achter twee voorwaarts langs van Alphense Boys. Dat is natuurlijk jammer. Maar het is wel weer Boys op het middenveld wat balbezit heeft. Maar Stiphout die wordt uit de val gebracht door zijn tegenstander. En die krijgt daar een vrije trap. En dat was weer even zo'n verre trap naar voren toe. Toch een beetje het spelbeeld eigenlijk van Alphense Boys. Met een verre trap naar voren toe. Proberen een soort counter uit te voeren. Een vrije trap inmiddels genomen daar zo. En nu weer een verre bal naar voren toe. Die is iets te ver. Want die wordt dan makkelijk weggekopt. Opgevangen daar zo door Bavelaar. En die denkt, laat ik hem eens ineens op het doel schieten. Recht in handen van de doelman van Nieuwenhoorn. En zo zijn we hier aangekomen in de 25e minuut van deze wedstrijd. En is de stand dus nog steeds gelijk 1-1.
0: Ja, het enige duel op deze zaterdagmiddag waar nog niet is gescoord is bij Vredenburg Swammerdam. Kees, hangt er wel een goal in de lucht?
2: Nee, dat, als ik er zo naar kijk, dan zie ik beide ploegen het gewoon eventjes wat rustiger aandoen. Er is net een drinkpauze geweest. Het is ook wel behoorlijk warm, dus dat snap ik ook wel. We hebben hier 30 minuten gespeeld. En inderdaad, die toeter die blijft me gaan. Ik denk dat die man de hele week zichzelf heeft verheugd omdat hij op die toeter mag blazen.
0: Ik denk dat zijn vrouw blij is dat hij eventjes de deur uit is.
2: Ik denk het ook. Die man die heeft ze de hele week al erop op gehoopt. Ik mag weer op zaterdag. Die toeter. Nou ja, hup, daar gaat hij weer. Maar het is Swammerdam, even zonder dolle, Swammerdam wat wel meer de overhand krijgt in de laatste 10 minuten, zeer zeker. En nu is het inderdaad Vredenburg wat balbezit heeft. Maar dat kan dan opgeruimd worden door Ruben de Bruin. Maar die peert hem wel naar voren, maar dan komt hij gewoon bij een verdediger. Dat is Mitchell Jacobs van Vredenburg terecht. Die geeft een lange bal op die gevaarlijke linksbuiten. Dat is Brian Lansfield. Dat is een technisch snelle, goede speler. Maar die loopt zichzelf voorbij. En wat rest is er een doeltrap voor Michael Duchatelier, omdat hij te snel de bal onder controle wilde brengen. En is het een doeltrap dus. En dan gaat Michael Duchatelier op zijn gemakje doen. 32 minuten gespeeld hier, en het stand is 0-0. En Swammerdam wordt de betere ploeg. Nu, wacht, uitval van Koen Woudenberg. Ja, die gaat door. Die gaat de assisten. Die moet hij die bal voor geven. Ja, dan komt hij erbij. Justin Bons. Oh, wat een kans. Die schiet hem vanaf een meter of 15. Schiet hij hem zo vrij als een vogeltje. Huizenhoog over. Een keurige diepe bal waarop Koen Woudenberg, die is directe tegenstander, uitliep. Geeft die bal voor. Justin Bons had hem zomaar voor het intikken. Ja, wil dat hard doen. En dan gaat die bal ook hard over. Dit is de tweede grote kans voor Swammerdam. Maar ja, gelukkig voor Vredenburg ging die er niet in. En jammer voor Swammerdam. 32 minuten gespeeld. 0-0.
0: Hebben de fans van Nieuwehoorn of Alphense Boys ook zo'n toeter?
1: Nee, gelukkig niet. Er wordt hier weinig getoeterd. Er zat wel best wel veel publiek eigenlijk langs de kant van het veld en op de tribune. Dus voor een belangstelling niet te klagen. Maar goed, er wordt gevoetbald op het veld in de warme lucht van Nieuwenhoorn. Het zal hier ook wel een graad of 25, 26 zijn. En Nieuwenhoorn probeert weer een aanval op te bouwen, maar dat mislukt. Die komt in de handen van de doelman van de Boys. En dan is het daar Jordensen die de bal krijgt. En in één keer die bal weer breed speelt, helemaal naar voren toe naar Jaspersen. En Jaspersen die probeert dan een schot af te vuren op het doel, maar dat mislukt volkomen. Dat gaat echt wel bijna 10 meter naast het doel. En het schot had ook niet echt heel veel vaart. En dat betekent dat de doelman van Nieuwenhoorn weer een doeltrap kan nemen. En dat Nieuwenhoorn weer kan beginnen aan de nieuwe aanval. De opbouw althans van de nieuwe aanval. En we gaan kijken of dat weer wat oplevert. En we zitten in de 28e minuut. Stand dus nog steeds 1-1.
0: Bij Koudekerk SJZ is de tweede helft begonnen. Peter Vaassen.
3: Ja, de bal die rolt inmiddels 24.

0: Peter, wat is er aan de hand?
1: Er is zoveel aan de hand dat hier SZ op een 1-2 voorsprong gekomen is door doelpuntenmaker Mitchell Hensing. En het kwam uit een hoekschop kwam dat en die nam de bal in de achterhoofd in omhaal. En in tweede instantie werd hij toen erin geschoten. Mitchell Hensing die zegt het is hier 1-2.

0: Lekker plaatje van Major Lazer. Je hoorde hem met Lean On. Nieuwehoorn, Alphense Boys, Herman.
1: Waar de wedstrijd net even stilgelegen heeft vanwege de blessure van de Nieuwenhoorn-speler. Waar Nieuwenhoorn een hele grote kans heeft gehad. Dat was uit een hoekschop. De hoekschop werd kort genomen. Daarna werd hij strak voor het doel geplaatst. Bij de tweede paal werd hij op een haar na gemist door het hoofd van een Nieuwenhoorn-speler. En ging de bal achter. Maar dat was echt een grote kans hoor, voor Nieuwenhoorn om een doelpunt te maken. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. En nu is het weer Alphense Boys wat probeert op te bouwen vanuit de verdediging. Soms gaat dat wat moeizaam, maar op dit ogenblik is het Hogeboom kijkt even om zich heen. Speelt de bal dan naar de teruggezakte Stiphout. En dan de bal opzij naar Dirk Draaien. Dirk Draaien, felle bal naar voren toe. Kan daar iemand bij komen van de Boys? Ja, dat lukt. Dat zijn een paar schouderduwen. Maar die bal die rolt dan over de achterlijn heen. Dat was, eens even kijken, Daniel Abink die dat deed. Gaat die bal over de achterlijn heen. Is het wel een hoekschop voor de Alphense Boys. De eerste van deze wedstrijd. En waar Nieuwenhoorn inmiddels al 3 hoekschoppen heeft mogen nemen. Maar goed, eens even kijken of daar gevaar uit kan komen. Want ze hebben een paar lange jongens natuurlijk. Dat zijn Dirk Draaier uit de verdediging. Dat is best lange man. En Mokanda kan ook goed koppen natuurlijk. En er zitten nog wel wat meer die aardige koppers zijn. Komt die bal, draait in, indraaide bal. Recht in handen van doelman Kenen van Nieuwenhoorn. Die hem onmiddellijk weer uitwerpt. En dan probeert daar Nieuwenhoorn natuurlijk een counter te bouwen. Speelt de bal goed naar de andere kant toe. En gaat de vlag omhoog van de grensrechter. Is het een buitenspelsituatie daar zo? Ja, ik denk dat het inderdaad zo is. Het is een onpartijdig trio van de KNVB wat hier vlacht en fluit. Dus die hebben geen enkel belang natuurlijk bij deze wedstrijd. En het is een buitenspelsituatie. En dan blijft de stand dus hier 1-1 in de 34e minuut.
0: Je zou toch denken dat Kouderkerk heeft geleerd van die eerste helft toen ze al snel met 0-1 achterkwamen. Maar in die

0: tweede helft gebeurt precies hetzelfde, Peter.
1: Ja, maar ik ga eerst even deze vrije trap innemen. Delano Kastijn die krijgt de vrije trap. En die bal gaat in de muur. En die bal was net buiten het 16 meter gebied. Werd hij genomen. Maar goed, die is inmiddels genomen. En die is naar de zijkant verwerkt. Dan mag Jari Meertjes gaan ingooien. Ja, inderdaad. Wat jij zegt, daar zou je toch van geleerd moeten hebben. En dat was eigenlijk gewoon bijna weer hetzelfde. Oeh, en er is hier een dot voor de kans. Is dat voor Steven van de Pijlen? Ja. De stopper die voor is blijven hangen, die kreeg een dot van de kans. Die had de bal voor het intikken. En binnen het 5 meter gebied schoot die bal over het doel heen. Daar komt SCZ goed weg. Ja, en ik ben van mening, als SCZ het tempo omhoog hoort, dan zal dat moeilijker worden voor de mensen van Koudekerk. Fabian Rozenband, die daar herenmeester is daarachter. Die dat goed ziet en die speelt door naar Lars Overbeek. En dan wordt die bal gelijk weggeroeid door, even kijken, Daan van Rijn. En dan is het Roy Dorpel die de bal op kan pakken. En dan mag Koudekerk weer gaan beginnen in de persoon van Steven van der Pijl met een nieuwe aanval. 1 tegen 2 is het hier bij de wedstrijd Koudekerk SCZ.
0: BSC verdedigt in de tweede helft een 1-0 voorsprong tegen KDO. Hans Jacquet.
2: Ja, je kan beter zeggen aanvallen, want het was een hele goede kans net van linkerspits Mika Krullaars. Die prachtig naar binnen sloop en eigenlijk alleen voor het doel kwam. Maar de keeper Jesper Oudshoorn van KDO kon ter nauwe nood nog redding brengen ten koste van een corner. Die nu genomen gaat worden door Roel van der Valk. Brengt de bal hoog voor het doel. Met leven van spelen staan. Dan wordt hij weggekopt door KDO. Kan BSC de bal oppikken? Nee, KDO verdedigt uit met een lange bal naar Jesse Stangen. Die gevaarlijke aanvallen van KDO. Die al een aantal kansen heeft gehad. En nu ook weer zijn tegenstander Lucas Plaggen te snel af is. Maar hij komt hem nog een keer tegen. Gaat hem dan nog een keer voorbij. En dan wordt er verdedigd door BSC. En levert dat weer een corner voor KDO op. KDO dat goed aan de wedstrijd begonnen is. Er wordt de derde corner op. Nou, nee, het is niet eens een corner. Nou, dat de neutrale assistent scheidsrechter die geeft aan dat het een doeltrap is. Leek mij toch voor iedereen duidelijk dat dit een corner was. Maar goed, BSC mag een doeltrap gaan nemen. Moet er nog even gevraagd worden om een bal. Want die is achter het doel in de bosjes verdwenen. Ja, 7 minuten gespeeld hier in de tweede helft. Stand 1-0 voor BSC.
0: Na competitievoetbal om promotie naar de derde klasse. Vredenburg, Zwammerdam, Kees.
3: 41,5 minuut gespeeld en het is nu Vredenburg wat weer meer aan het aandringen is. Ze hebben net een drietal corners achter elkaar kunnen nemen. Maar ja, gelukkig kwam daar voor Zwammerdam geen enkel gevaar uit. Het zijn vooral de flanken op links en rechts die voor gevaar zorgen en met die voorzetten. Ja, daar komt dan gelukkig weinig uit. Nu ook weer zo'n voorzet. Ja, dan kan gewoon Zwammerdam die bal rustig laten gaan. Dan kan er een doeltrap genomen worden door Michael de Chatinier. Ja, zo gaat het een beetje op en neer hier. Het was de eerste kwartier was Vredenburg toch wel duidelijk de betere ploeg. Had een veel hogere intensiteit. En daarna nam Zwammerdam het over. En nu lijkt het weer Vredenburg te zijn die wat meer het balbezit heeft. Maar goed, het, is, het gaat eigenlijk over het algemeen toch gelijk op. Hoor. Nu is het, even kijken wie is dat, Mitchell Bons, de bal op het middenveld. Speelt de bal naar zijn broer op links, Justin Bons. Probeert aan zijn mannetje te blesseren. Maar ja, die heeft een goede bek tegenover hem hoor. Dat is Dylan Eiger volgens mij. Dat rechtsbekje, dat is een jong ventje. En die is lekker fel en daar heeft Justin alle moeite mee om voorbij te spelen. Ja, ze hebben zich waarschijnlijk ook goed voorbereid, denk ik, de staf van Vredenburg. Want eigenlijk is Justin Bons op die ene grote kans na nog niet gevaarlijk geweest, nog niet langs de man geweest. Michael de Chatelier heeft de bal weer, gaat hem even naar Ruben de Bruin spelen. Die doet eventjes rustig aan doen. Speelt hem dan naar zijn broer Tom de Bruin. Tom de Bruin opres, steekt het veld op van, Tom, dat moet je dan niet te doen. Ja, dan laat hij de bal voor zich uit, te ver voor zich uit spelen. En dan verliest hij de bal. Maar goed, hij houdt er wel een vrije trap van over. 1,20 meter op de helft van Vredenburg. Nou, daar heeft hij mazzel mee. Nou ja, het is hier even kijken. 43 minuten en 16 seconden gespeeld. 0 tegen 0. En over het algemeen gaat het dus gelijk op dit moment.
0: Het is spannend bij Nieuwenhoorn Alphense Boys. Herman, als jij je geld zou moeten inzetten op een van de twee ploegen, op wie zou jij dat dan doen?
4: Dat is een hele moeilijke zeg, want Alphense Boys probeert het wel. Maar ja, Nieuwenhoorn komt er af en toe toch ook wel gevaarlijk voor het doel. Nu ook weer proberen ze die bal voor het doel te krijgen. Lukt niet, want er staat Martijn Hogeboom heel goed te verdedigen. Bal die komt dan nog terecht. Die gaat niet over de zijlijn, maar blijft in het veld bij Jordensen. Legt hem even breed naar Milan Stiphout. Stiphout, ja, wordt daar dwars gezeten door zijn tegenstander. En moet hem dan even naar Jaspersen spelen. En dan gaat hij terug naar de doelman. Die met een verre trap weer probeert daar Pierre Mokanda te bereiken. Dat lukt, maar die kan de bal niet goed controleren. En dan maakt hij daar ook een overtreding. En dan is het een vrije trap daar in de middencirkel voor Nieuwenhoorn. Ja. Als ik daar, zoals het spel nu een beetje gaat, zou ik mijn geld zetten op een gelijk spelletje na 90 minuten. Maar laten we dat in godsnaam niet hopen, want dan krijgen we een verlenging. En met deze temperatuur en op een warm grasveld, of warm kunstgrasveld, is dat niet echt leuk. Dus het is een beetje tempo. Dat is ook logisch natuurlijk. Het is warm, het tempo is een beetje weggezakt in deze wedstrijd. En er gaan een aantal dingen fout van beide kanten nog wel. En dan is het uiteindelijk een keer, als er een goede aanval uitkomt, dat je dan de kans hebt. Maar het is moeilijk in ieder geval. We gaan hier nog 5 minuutjes spelen en dan zal het rustsignaal ongeveer klinken.
0: Koudekerk-trainer Sander van Dijk kreeg vorige week al allemaal cadeautjes van de club. Toen stond hij na de nederlaag toch wel zwaar teleurgesteld voor de microfoon van Kees van Leeuwen en had hij ze nog niet uitgepakt. Is inmiddels nou wel duidelijk wat er in het inpakpapier allemaal zat, Peter?
1: Nee, ik zou het niet weten. Nee, echt niet. Ik heb er, moet ik eerlijk zeggen, ook niet naar gevraagd. En het was net hier een overtreding op een speler van de ECZ. Want de scheidsrechter liet doorgaan en de mensen van... in dit geval Jari Mits van de Koude Kerk, die speelde de bal uit. En nou is hij ook net naar de grens toe gelopen, want dan was toch even het een en ander werd er even gesproken. Maar goed, het spel ligt nu even stil. En het is ook Fabian Rozenband die naar zijn hemstring grijpt. Benieuwd hoe lang die het nog gaat volhouden. 1 tegen 2 hier bij de wedstrijd Koude Kerk SZ.
0: BSC 68 speelt thuis tegen KDO voor handhaving in de derde klasse. Hans Scherke.
2: Minuutje of 11 gespeeld in de tweede helft. Stand nog steeds 1-0 voor BSC. Het is wel KDO dat het initiatief neemt in die tweede helft. Natuurlijk ook wel moed op zoek naar de 1-1. Het is maar 1 wedstrijd natuurlijk. En als je die verliest, ja, dan lig je er gelijk uit. Of in het geval van KDO, dan blijven ze in de vierde klasse voetballen. En mag BSC de finale gaan spelen volgende week zaterdag. BSC dat nu op het middenveld een verbeterd duel uitvecht. Wordt veel in het middenveld, veel duels uitgevochten. Veelal in het voordeel van BSC. Dat zoals gezegd veel beter voor de dag komt dan eerder dit seizoen. En strijd voor iedere meter. Nogmaals, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan volhouden in deze warmte. Maar daar heeft ook KDO natuurlijk last van die hitte op het veld. Guido de Pijn er nu aan de rechterkant, maar hij komt zijn tegenstander niet voorbij. Mag wel een ingooi gaan nemen, doet dat heel snel. Geen tijdrek in dit geval, ondanks een 1-0 voorsprong. En dan is de bal alweer in het veld en krijgt hij de bal teruggespeeld. Slalom langs wat verdedigers, combineert wat, krijgt de bal weer. Maar dan strandt zijn poging in de verdediging van KDO. Dat vervolgens weer mag gaan opbouwen. Maar BSC zit er scherp bovenop en verovert die bal weer. Maar dan is het KDO weer wat overneemt. Helemaal naar de linkerkant een lange bal. Maar die bal wordt teruggekopt naar keeper Stan Brouwer van BSC. Zo gaat het spel een beetje heen en weer. En is het hier nog steeds 1-0 voor BSC.
0: Ja, Kees, nog even terugkomend op dat cadeautje van Koudekerk-trainer Sander van Dijk. Jij sprak hem vorige week en toen zei jij, ik weet wat erin zit. Nou, vertel maar, ik ben nu wel nieuwsgierig.
3: Ja, ik weet niet of ik dat nou moet doen, want dan zou het misschien helemaal geen verrassing meer zijn voor Sander van Dijk. Het is een cadeau van zijn vrouw. Ik ga er verder niks over vertellen. Dat vind ik niet passend. Alhoewel het brandvol op de tong hoor, moet ik zeggen. Maar goed. laat het maar niet doen, Ryan. Ja, het is hier wel 45 minuten al gespeeld. De stand is nog steeds 0-0. En we gaan hier nog steeds verder. We hebben die linksbuiten weer. Ja, dat is Brian Blinsviel. Ja, die wordt dan afgevlagd wegens buitenspel. Ik denk dat ongeveer Vredenburg een stuk of 8-9 corners heeft gehad. Maar ja, gelukkig voor Zwammerdam komt daar eigenlijk geen gevaar uit. Maar dat toont wel dat Vredenburg bij tijd en wijle toch over die flanken met name heel erg gevaarlijk is. Maar gelukkig staat de verdediging van Zwammerdam als een huis. Nou, die vrije trap van buitenspel gaat inmiddels genomen worden door Michael Duchatelier. Ik vind wel, maar het is makkelijk praten langs de lijn, dat Zwammerdam. Het gaat nu redelijk gelijk op, hoor, dat moet gezegd worden. Maar ze mogen wel wat feller zijn. Soms gaat het toch wat plichtmatig, lijkt het wel. En ja, daar win je deze wedstrijd er niet mee. Hoor. Je moet echt die intensiteit proberen in het spel te houden. En ik snap dat het niet twee keer drie kwartier kan. Maar zo nu dan is het te makkelijk, vind ik. Nou ja, wat ik vind moet ik bij de politie brengen. Het is hier 0-0 en hoe lang spelen we nog? Ik denk een minuutje of zo.
0: Nou, cadeautjes worden er niet uitgedeeld bij Nieuwenhoorn Alphense Boys. Al wel, Herman, er is daar wel gescoord.
4: Ja, nou, het was wel een cadeautje, hoor. En het is 2-1 geworden voor Nieuwenhoorn, want het was daar toch heel matig verdedigen eigenlijk. Eens even kijken, wie was dat? Dirk Draaier was het. Die goochelde wat met een hoge bal. En die raakte hem kwijt aan zijn tegenstander. En die kon hem voorgeven. Een klein tikje opzij eigenlijk. En daar kwam een speler van Nieuwenhoorn aan. Dat was Xavi Wuister. En die schoot de bal in het doel. Onhoudbaar voor doelman Richard de Groot. En zo is het hier op slag van rust. Is het hier 2-1 geworden voor Nieuwenhoorn.
0: Ook een doelpunt bij BSC KDO, Hans.
2: 2-0 voor BSC is het geworden. Het was Guido de Pijnder die de aanval opzette. Combineerde met Roel van der Valk. De bal terugkreeg. Naar de achterlijn dribbelde. En een puntgave voorzet gaf naar de tweede paal. Waar Esran Sintinkaya volledig vrij de 2-0 kon binnenkoppen. En zo is het feest in Benthuizen. Want ja, 2-0. Dat moet ik toch zien of KDO dat goed gaat maken. Hoewel ze net wel een hele grote kans kregen na een hoekschop. Een kopbal die net overging. Maar voor de rest is het aanvallend teleurstellend wat KDO laat zien. En staat BSC op 2-0 voor.

0: Lekker meezingen op deze zaterdagmiddag met ABBA en Waterloo. Het is 4 minuten voor 4. U luistert naar Sportlokaal na competitievoetbal met KDO SJZ. Peter. En als het goed is gaan we Peter nu ook horen.
1: Ja. Daar is hij. Ja, het is Koudekerk SJZ. Jij zei KDO SJZ, maar het is Koudekerk SJZ. Hè?
0: Al die namen ook, Peter. Het is allemaal verwarrend, hè?
1: Ja.
0: En het is warm.
1: Nou, ook dat, ja, ook dat. Er is bij Koudekerk is er volop gewisseld. Jari Meerts is eruit. Fabian Rozemond is eruit. En, hun
0: Peter, ik ga je gelijk weer even onderbreken. Jo. Want er is weer een doelpunt bij BSC KDO. Hans?
2: Ja, ik denk dat de wedstrijd hier beslist is. Het is 3-0 geworden voor BSC. Het was Roel van der Valk die weggestuurd werd. De verdediging van KDO zijn hielen liet zien. En vrij voor de keeper.

0: geen probleem had om de bal in het netje te schuiven. 3-0 voor BSC.
1: Gaan wij weer terug naar Sportpark Grutelaan. Koudekerk tegen SJZ.
2: Hoekschop Koudekerk. Dan komt de bal. Mike van Vels wordt natuurlijk geroepen. En dan wordt die bal weggekomen door een verdediger van SJZ. Want het was natuurlijk weer Mike van Vels die gezocht werd. En dat betekent dat we een nieuwe hoekschop krijgen. En dat is Delano Kastelein die bal weer gaat nemen voor de tweede keer. Hij legt de bal even goed. En nu wordt natuurlijk, uiteraard wordt natuurlijk Mike van Vels wordt in de gaten gehouden. Komt de bal weer. En dan gaat komt weer bij hem. En dan leggen we een heel goed legging terug. Maar dan is het goed verdedigend werken bij de mensen van SJZ. En dan wordt er wel geappelleerd natuurlijk voor Hensbal. Maar nee, dat is het zeer zeker niet. Wordt de bal gelijk weer ingebracht. Steven van der Peil die kan de bal niet onder controle houden. En dan kan de keeper Koek die kan de bal heel makkelijk oppakken. Ja, en als we nou even kijken achterin. Daar staan nu Luc van Veen staat daar. En daar staat Kevin Vonk staat daar. Die staan daar om de boel zo meteen tegen te houden. En dan is het Joey Wink, die heeft hier de bal. Ja, kan hij zijn man uitspelen? Ja, dat doet hij. En dan legt hij hem heel goed terug. En dan moet hij gelijk naar de rechterkant hier. Ja, SJZ wil natuurlijk graag die wedstrijd natuurlijk beslissen. En die zijn op zoek naar die derde goal. Om te kijken of ze dit kunnen beslissen. Ja, dit is natuurlijk helemaal niks. Deze bal gaat ver naast het doel. En dat betekent dat we nu een drinkpauze gaan houden. En dat gaan we al doen na 23 minuten spelen in de eerste helft.
1: In Benthuizen kan het feest bijna wel gaan losbarsten. Hè?
0: Ja, hoewel er hier nu ook een drinkpauze is. Het is inderdaad 3-0 voor BSC. Stel voor dat we misschien naar een ander veld gaan. Of is het rust bij die andere twee wedstrijden, denk ik. Hè?
1: Het is rust bij de andere wedstrijden.
0: Nou, dan maak ik mijn administratie nog even af. BSC heeft zojuist gewisseld. De maker van het tweede doelpunt, Enzar Sintinkaya, heeft het veld verlaten. Voor hem in de plaats is Lucas van den Houten gekomen. En Stijn van Leeuwen heeft ook de kleedkamer opgezocht. De koelte van de kleedkamer. En hij is vervangen door Björn Oler. Ja, 3-0 voor BSC. Ik moet zien of KDO daar nog van te gaan terugkomen. Ik heb er een heel hard hoofd in. Want ja, 3 doelpunten verschil met nog zo'n, kijk even op de klok, 24 minuten te spelen. Dat lijkt me bijna onmogelijk. Misschien dat BSC nog wat meer aan het doelsaldo kan gaan doen. Want ook na die 2-0 bleven ze aanvallen. Het is niet zo dat ze de voorsprong verdedigden en het allemaal wel goed vonden. Maar ze gaan nu weer richting hun plaatsen op het veld. Drinkpauze is over. 3-0 hier in Benthuizen.
1: Nou, daar lijkt het dus wel beslist. Dat is het absoluut nog niet bij Blauw-Zwart tegen Bernardus. Het is daar 2-2. Halsteren ARC is inmiddels 1-4 geworden. Dat betekent dat het in totaal daar 2-7 staat. Want die wedstrijd wordt gespeeld over 2 duels. En ARC is dus eigenlijk al wel zeker van de finale van aankomende woensdag. Wij gaan even naar het nieuws toe en zijn na de klok van 4 uur bij u terug met de ontknoping van deze zaterdagmiddag voetbal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met nu, Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
1: Met na-competitievoetbal om promotie en degradatie. Koudekerk, SJZ, Peter Vaassen.
2: Hier is het nog steeds, is het 1 tegen 2. En Koudekerk, ja, die klopt op de deuren, want die hebben al een paar goede kansen hebben ze gehad.
1: BSC KDO lijkt beslist, hè Hans?
0: Nou, de spanning is enigszins terug. KDO heeft 3-1 gescoord. Of het helemaal de bedoeling was om hem in één keer te nemen, dat weet ik niet. Maar Tycho Vermeulen schoot een vrije trap binnen. Met nog zo'n 20 minuten te spelen. 3-1.
1: We volgen dit uur ook nog een Nieuwehoorn tegen Alphense Boys en Vredenburg-Swammerdam. Daar is het op dit moment rust. Daarom gaan we weer even naar Peter Vaassen, Koudekerk SJZ, het slot van de tweede helft. En Koudekerk, dat dus op de deur klopt.
2: Ja, absoluut. Net 2 keer uit een hoekschop was het Mike van Velsen. De eerste keer dat hij goed de kans kreeg, die de bal net naast kopte. En de tweede keer legde hij de bal terug. Maar die bal werd op miraculeuze wijze, moet ik zeggen, werd die bal over het doel geschoten. Ja, het zijn allemaal van die moeilijke woorden, Ryan. Hè?
1: Maar die moet je bij deze warme omstandigheden helemaal niet doen, joh, Peter. Hè?
2: Nee, joh, nee, joh, nee, joh. En zo is het, blijft hij nog steeds, blijft het hier 1 tegen 2. En dan is het nu weer SJZ dat aankomst zetten. Oeh, ja, en daar gaat er wel heel hard in, hoor, een speler van SJZ. Op de nummer 12 van, en dat is Luc van Veen. En dan krijgen ze die en de gele kaart. Dus die nieuwe krijgen we hier ook een blessure behandeling. Gelijkspelers van Koudekerk vliegen er bovenop. Omdat ze zeggen, van, nou, dit is ook een rode kaart. Jongens, ga voetballen en hou je op met de scheidsrechter. Die bepaalt zelf wat er gebeurt. 1 tegen 2 is hier en een blessurebehandeling voor de speler van Koudekerk.
1: Wordt het dan toch nog spannend bij BSC 68 KDO?
0: Ja, 3-1 is het inderdaad. KDO dat heel snel terugkwam na die 3-0. Was een vrije trap van grote afstand. Tycho Vermeulen ging achter de bal staan. En ik had het idee dat hij de bal gewoon vol wilde slingeren in het overvolle strafschopgebied. Maar die bal werd door iedereen gemist en hobbelde eigenlijk zo het doel in. Dus dat was een gelukje voor KDO. Dat daarna eigenlijk het initiatief weer helemaal wegnam. Je zou denken 3-1 en dan gaan we erop en erover om die 3-2 te maken. Maar het is BSC dat het betere van het spel heeft. En En een aantal keren gevaarlijk voor het doel van KDO is verschenen. Wat overigens niet tot een doelpunt heeft geleid. Het is nu KDO dat in de aanval gaat na een verre uittrap van keeper Jesper Oudshoorn. Maar dan is het BSC dat de bal weer verovert. En dan kan Mika Krullaas misschien wat moois gaan doen aan die linkerkant. Dribbelt het strafschopgebied in, gaat zijn tegenstander voorbij. Legt dan terug op Ivan Ritsen. En zijn poging gaat net over het doel. Zo blijft het hier wel spannend. Nog een klein kwartiertje te spelen, een ruim kwartiertje te spelen moet ik zeggen. En is het 3-1 in Benthuizen.
1: Halsteren doet opnieuw iets terug tegen ARC. Het is daar zojuist 2-4 geworden. Gaan wij weer naar Koudekerk, Sportpark, Guttolaan, naar Peter Vaassen.
2: Dat wordt voor jou verrekend, hè? Of met de eerste wedstrijd meegerekend bij ARC tegen Halsteren.
1: Ja, en mijn wiskunde was ook niet heel denderend op de middelbare school. Dus ik moet even de rekenmachine erbij pakken, Peter.
2: Je topografie is al niet goed, wiskunde niet goed. Ja. Oké, je diploma gehaald, joh.
1: Nee, dat afkijken, nee hoor, geitje, hoor. Ik heb mijn diploma gewoon eerlijk gehaald, hoor. Bij docent zit te luisteren, dus dat moet ik wel even zeggen.
2: Oké, het was SIZ wat proberen, maar het is de raken de bal kwijt. En dan is het, er wordt natuurlijk gelijk weer de Mike Vervelsen gezocht. Maar dan is het weer de volgende bal en die, van SIZ. En die wordt diep gespeeld. En dan is het even kijken. Ja, en hij draait zich goed vrij. En dan is het één man, twee man. En dan is er overtreding wordt er begaan door een speler van Koudekerk. En dat is volgens mij is dat Thijs Goudkeel die een overtreding begaat. En dan... meter of vier buiten het 16 en ook een gele kaart. Ja, de scheidsrechter is wel heel druk met gele. Diep vanavond wel een behoorlijke administratie te doen. Hè? En dan ging koud SZ heel snel de vrije trap gingen ze nemen. Maar de scheidsrechter moest eerst nog even zijn boekhouding doen. Nou, meter of vier, vijf buiten het 16 meter gebied krijgen we een vrije trap. En die gaat, volgens mij is dat de Joey Vink die erachter staat. Die gaat die bal gaat die nemen. Maar er staat ook staat er bij invaller Jari van Kampen, die weer terug in het veld is. Nou, kijken wie Roy Dorp al gaat testen, wie van de twee. Komt de bal en die bal die gaat in de muur. En dan is het gelijk wordt die bal weggeroeid. En dan is het gelijk weer natuurlijk Mike Vervelsen die gezocht wordt. En dan is het weer SIZ wat aankomt zetten. En dan is het proberen ze Jari van Kampen daar te zoeken. Kan die zich vrijmaken? En nee, want die wordt op de huid wordt die gezeten. En dat is in dit geval is dat Luca van Rijnmond. Maar dan is het weer gelijk. Oh, en is het goed gekiept voor Oscar Koek. Want het was Delano Kastelein die alleen op de keeper afging. Maar heel goed gekiept van de keeper. En dan komt de volgende bal. Maar die bal die gaat ver naast het doel. Nou, je hoort het al. Er wordt gebruld van 100. En zo is het gevaar geweken voor SIZ. 1 tegen 2 is het. En we zitten hier inmiddels in de 78e minuut.
1: Ja, Peter, ik heb het inmiddels even uitgerekend hoor. Halsteren ARC staat, als je de tweede wel eens bij elkaar optelt, 3-7.
2: Dan denk ik dat ARC bijvoorbeeld dat die woensdag gaan spelen.
1: Dat denk ik ook. Daar is het dus nog spannend in Koudekerk bij jou. Daar staat het dus 1-2 voor SJZ, BSC 68, KDO. Daar lijkt BSC de overwinning wel te gaan grijpen, hè Hans?
0: Jawel, BSC is ook de betere van de twee ploegen. Hoewel KDO wel wat aandringt, maar tot heel grote kansen leidt dat niet. Misschien deze corner, maar nee, die wordt ook weer weggekopt door de verdediging van BSC. Kan KDO het van afstand proberen, maar dat gaat niet. BSC verdedigt fel. Blijft de bal een beetje hangen in het strafschopgebied en dan wordt hij naar voren geschoten. Maar dan kan KDO weer oppakken. Ja, tot heel grote kansen leidt het inderdaad niet dat het aanzetten van KDO. 3-1 achter met nog zo'n minuutje of 15
1: Hans,
0: te spelen.
1: We gaan even naar Koudekerk, want Peter heeft een doelpunt.
2: Ja. En het is hier is het 2-2 geworden. En wie anders als Mike van Velzen. Die kopte de bal, kopte erin. Het was een vies. Over de bal ging eruit. De bal ging eruit. Maar uiteindelijk was het Mike van Velzen de laatste die het laatste kopte tegen zette. En dat betekent dat het hier 2-2 geworden is. En we zitten inmiddels in de 80ste minuut. Maar dan moeten we nog wel die 3 minuten drinkpauze afrekenen.
1: Inmiddels zijn ze bij Nieuwehoorn ook weer uit de kleedkamer gekomen, Herman.
12: Klopt inderdaad, de Alphense Boys heeft daar een wissel doorgevoerd. Het is Jasper Lammersen, die is in de kleedkamer achtergebleven. Een verdediger, vleugelverdediger zou je kunnen zeggen. En die is vervangen door Lekan Onasan. Die mag het in de tweede helft gaan proberen. Het is wel weer een eerste aanval in deze tweede helft van Nieuwenhoorn. Maar die bal die gaat veel te hard en die gaat zomaar over de achterlijn. En dan is de doeltrap voor Doelman de Groot van Alphense Boys. Ja, wat het gaat het brengen, we weten het natuurlijk niet. De stand is 2-1 in het voordeel van Nieuwenhoorn. Nu, ja, je moet gewoon volle strijd erin gooien. Dat is nodig tegen Nieuwenhoorn. Als je dat niet doet, dan word je afgetrapt. En nu is het Bavelaar, die rukt op met de bal aan zijn voet. Moet toch even terug daar zo. Want ja, die kan dan verder niet naar voren, want dat wordt het heel lastig. Moet die bal terugspelen, doet hij naar Danny Overes. Danny Overes speelt hem weer terug naar Bavelaar. En Bavelaar geeft hem dan mee aan de zijkant naar Daniel Abink. Die gaat op richting achterlijn.

0: En dan komt hij langs de tegenstander heen. Heel goed gedaan. Vlak voor het doel. Legt hij hem even terug. Oh, en dan is het daar, bijna Jordensen die raak schiet. Of wordt de bal van de doellijn afgehaald door een verdediger. En was het bijna een doelpunt voor Alphense Boys. Maar bijna is net niet helemaal. En blijft het dus gewoon 2-1.
1: Bij Vredenburg Zwammerdam zijn ze ook begonnen aan het tweede bedrijf. Kees, zijn er nog wissels doorgevoerd?
2: Ik sta hier onder een boom in de schaduw en van afstandje aanschouw ik het eens even. En volgens mij zijn het dezelfde 11 spelers bij Zwammerdam en ook bij Vredenburg die die aftrap genomen hebben. Het is onveranderd. Ja, ik denk het ook. In ieder geval bij Zwammerdam. Het was een vrije trap omdat Ruben de Bruin een overtreding maakte op de middenlijn. Die vrije trap is inmiddels genomen. En dan is het Vredenburg wat de bal in bezit heeft. En via de rechtsback gaat proberen op te bouwen. Even kijken. Dat gaat dan via de centrale verdediger Mitchell Jacobs. Die gaat een lange bal geven. Nou, die wordt dan onderschept door Rijen Peters. Komt die bal bij Morris van Vliet. Morris van Vliet, ja, die laat dan de bal iets te ver van zijn voeten springen. En dan kan Jim van Vliet met zijn snelheid de bal gewoon over de achterlijn laten gaan. En wat rest is een doeltrap door Michael Di Chatelier. Nou, we hebben hier even kijken. Ja, 14 seconden, nou, ietsje langer gespeeld, denk ik. Want ze doen net dat elektronisch scorebord aan. Met een minuutje gespeeld. Dus we gaan zien wat Herman zei het al. Wat het gaat brengen, dat weten we niet. In de rust stond ik met mijn collega van Leiden Amateurvoetbal. Wat vind jij ervan? Hij zei, ja, ik vind het een matige wedstrijd. Ja, dat klopt ook wel, hoor. Het is veel inzet, toch wel over en weer. Maar echt tot uitgespeelde kansen van beide ploegen. Misschien een aantal kansen van Zwammerdam en eentje van Vredenburg. Heeft het verder eigenlijk weinig om het hand hier, om eerlijk te zijn. Maar nu is het wel een corner voor Vredenburg. Maar die hebben in de eerste helft ook al 10 genomen en er kwam ook niks uit. Nou, 45, 46 minuten op de klok hier, 0 tegen 0.
1: Er is een goal gevallen in Benthuizen.
3: Het is 4-1 geworden voor BSC. Een lange bal naar voren. Die werd opgepikt door Lucas van Houten, de invaller. Die hield de bal goed bij zich. En zag Mika Krullaas weglopen. Gaf de bal mooi mee in de loop. En Mika Krullaas die passeerde de doelman van KDO. En zo is de stand op 4-1 gekomen. Even daarvoor had BSC ook al een doelpunt kunnen maken. Björn Olis verplaatste met een hele lange bal de bal naar voren. En het was 3 tegen 1 op een gegeven moment. BSC-spelers tegen KDO-verdediging. Maar die aanval werd heel slecht uitgespeeld. Waardoor de enige overgebleven verdediger van KDO nog redding kon brengen. Maar nu toch is de 4-1 gevallen. Ja, en lijkt de wedstrijd nu wel definitief beslist met nog zo'n 8 minuten te spelen.
1: Beslist is het absoluut nog niet in Koudekerk. Het staat 2-2 op Sportpark Guttelaan tussen Koudekerk en SJZ Peter. Welke ploeg gaat het halen, denk je, vandaag?
4: Ik op dit moment durf ik het echt niet zeggen. En ik vind het bewonderenswaardig. De 10-man Koudekerk die hier goede partijen neerzetten tegen 11 mensen van SJZ. En nou, Jari van Kampen hier aan de linkerkant van NZ. Je gaat schieten. Je schiet de bal, maar die bal, dat is een makkelijke prooi voor keeper Roy Dorpen. Ja, het lijkt er natuurlijk op dat we op weg gaan naar een verlenging. En dat is natuurlijk slopend voor de mensen met deze temperatuur. Want het kunstgrasveld is natuurlijk altijd wel gloeiend heet. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. De bal is rond en we hebben hier nog een goede 10 minuten hebben hier te spelen. Voordat we gaan zeggen van we gaan verlengen. Je weet het maar niet, de bal is rond en in de na-competitie kunnen er altijd rare uitslagen komen.
1: Nou, die wijsheid kan op een tegeltje, Peter. Heb jij ook nog zo'n tegeltjeswijsheid, Hans?
3: Of ik die nog heb? Nee, ik heb geen tegeltjes. Ik zat net te denken, jouw moeder, is die vanmiddag nog naar het tuincentrum geweest?
1: Nee, die moet werken, maar dat staat voor volgende week zaterdag op de planning.
3: Oh, oké, en dan ga je gezellig mee.
1: Ja, ik moet nu wel. Ik was eigenlijk vrij, maar ja, dat gaat dus niet, dat gaat dus niet door. Nee,
3: dat gaat niet door. Nee, tot zover mijn tegeltjeswijsheid. Nou, nog een minuutje of 7 te spelen hier in Benthuizen. 4-1 de stand van BSC en dat is ook dik verdiend eigenlijk, hoor. Gezien de hele wedstrijd, KDO, dat begon goed aan de wedstrijd, maar daarna nam BSC het initiatief over en heeft dat eigenlijk helemaal niet meer uit de handen gegeven. Op een klein 10 minuten na in de tweede helft qua KDO een beetje aanzetten. Maar tot grote kansen heeft dat eigenlijk niet geleid. En BSC maakt de kansen wel af. Krijgt nu ook ontzettend veel ruimte om te combineren voorin. Nu is de Lucas van Houten. Nee, zijn schot wordt net geblokt. Dat levert wel een corner op voor BSC. Maar BSC speelt een hele goede wedstrijd. En ja, dat belooft wat voor volgende week. Als ze die finale moeten gaan spelen natuurlijk. Om in die derde klasse te blijven. Maar zoals ze vandaag spelen, ja, dan... Ik ken de tegenstander uiteraard niet, hoe die spelen. Maar als ze de inzet tonen die ze nu tonen, dan komt dat wel goed, denk ik. 4-1 met nog 6 minuten op de klok.
1: Is de man met de toeter in de tweede helft ook weer van de partij, Kees?
2: Ja, jammer genoeg wel. Ja, ik denk dat hij nu een biertje aan het halen is, want het is eventjes rustig.
1: Ah, lekker.
2: Die heeft er echt plezier in. Hier is het nog 0. Ja, hier is het nog 0-0. Oh, nu wordt in de 16e komt Vredenburg mooi met een 1-2'tje. Maar dat 1-2'tje gaat gelukkig voor Zwammerdam niet goed. En dan kan Rijen Peters weer de bal in het spel brengen via Ruben de Bruin. Ja, Rijen Peters, de linksback van Zwammerdam, komt vaak op. Maar is zo nu dan heel erg flegmatiek. En het was net ook weer dat hij de bal dan verspeelde. En dat leidde direct tot een aanval van Vredenburg. Ja, dat moet hij niet te vaak doen, want anders roep je het over jezelf af, zou ik zeggen. Maar ja, dat zit een beetje in zijn spel opgesloten. Hè? Hij is ook moeilijk te coachen, hij speelt een beetje zijn eigen spelletje. Maar ja, dat moet je niet te vaak doen, Rijen. Ik hoop dat je het in je oren knoopt, als ik het zeg. Nu een ingooi door Van Vliet, Jim van Vliet aan de rechterkant. Is een ingooi, die komt hij bij... Ik wil zeggen, bij Morris van Vliet. Ja, dat heb ik goed gezien. Ja, het is geen familie van elkaar. En die gaat hem helemaal open op Justin Bons. Justin Bons aan de linkerkant probeert dat bekkie te omspelen. Dat lukt hem dan wel. Hij gaat dan via Rijen Peters. Wordt hij in de diepte gestuurd. Maar nee, hij komt dat bekkie toch niet voorbij. Maar wat de rest, dat is wel goed nieuws. De eerste corner in de tweede helft voor Zwammerdam. 50 minuten gespeeld en 32 seconden om exact te zijn. Corner van Zwammerdam, maar de stand is nog 0-0.
1: Alphense Boys wil dolgraag de finale halen van de play-offs om promotie naar de vierde divisie. Maar dan moeten ze minimaal nog wel 2 keer scoren, Hans. Of Herman?
0: Ze moeten wat vaker scoren, want het is 3-1 geworden. Ach. Je hoort het, de speaker. En het is opnieuw Wuister die dat doelpunt maakte. Ja, Alphense Boys speelt niet echt super, moet je gewoon constateren. Ze plooien achteruit bij balverlies en wachten dan de tegenstander op. Maar ja, er zitten een paar goede spelers tussen. En die gaan dan om iedereen heen. En zo ook wordt die bal voor het doel getrokken. En staat er iemand, Xavi Wuister in dit geval, om zijn tweede doelpunt te maken. Dus het wordt een hele moeilijke opdracht nu voor Alphense Boys. Om daar nog wat verandering in te gaan brengen. Het kan natuurlijk wel, maar dan moet je uit een ander vaatje gaan kappen. Want dan moet je veel aanvallender gaan spelen. En dan moet je zorgen dat je veel beter voortkomt. En is misschien toch een beetje lastig. Daar wordt een stevige overtreding gemaakt op Pierre Mokanda. Er is net nog weer een wissel geweest bij Alphense Boys. En dan moet ik even kijken. Dat is, even zien, Jesse Jaspersen. Die heeft het veld verlaten. Gele kaart daar voor de nummer 12. De maker van de overtreding. Luca Andrade en Bartolomeu. Die krijgt een gele kaart. En eens even kijken wie is er dan ingekomen bij Alphense Boys. Die wil dus even zijn rugnummer niet laten zien. Ja, nu wel. Het is denk ik Fabian Jacobs Pardinas die in het veld is gekomen. Maar goed, de boys kijken dus tegen een 3-1 achterstand aan.
1: Ja, we dachten allemaal dat het beslist zou zijn bij Halsteren ARC. Maar het is daar inmiddels 4-4 geworden. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt over 2 wedstrijden, dan kom je uit op een totale stand van 5-7. Het wordt dus toch nog een heel klein beetje billenknijpen daar voor ARC in Brabant. Spannend is het ook nog bij Koudekerk SJZ. Het kan daar nog alle kanten op.
4: Ja, net een 100% kans achter elkaar voor SJZ om de score uit te breiden naar 3-2 of 2-3. Maar het was niet zo. Nu de andere kant gelijk. En dan is het heel goed van Mike Verwels. Die nam de bal volley op de slof de ene keer. En toen was het... Het schoot tegen een andere speler aan. En nu is het een vrije trap. Is het een meter op 4 buiten het 16 meter gebied voor Koudekerk. En dan werd Delano Kastelein daar onderuit gehaald. Nou, maar als die van Mike van Velzer in had gegaan, dat had echt een wonderbaarlijke goal geweest. Hè? Maar wat had SJZ hier net een kans voor het om die bal erin te schieten. Voor een, de keeper Dorpal stond in de rechterkant van het doel. En in de linkerkant was helemaal vrij. Maar hij koos ervoor om recht op Dorpal af te schieten. En dat was dat was de nummer 15 van. En dat was Ben Ogendoren. Die had de matchwinnaar kunnen worden. Nu, Delano Kastelein. Die staat achter de bal. En die gaat de vrije trap gaat die nemen. Komt de bal. En die schiet hij. Zo! Oh, wat een poeier zeg op de lat. Allemaal mag hij zeg. Ja, de lat die trilt helemaal. En dan weer een overtreding. Ja, dat wordt hier... Het wordt

0: Het is allemaal een beetje heet aan toe, hoor. Dat moet ik wel zeggen, de laatste paar minuten. Maar goed, ik weet niet op het andere veld hoe het daar nu is. Maar hier is het nog even kijken. We zitten in de 91ste minuut. Dus we kruipen naar de verlenging toe. En het is hier reten spannend.
1: Een verlenging zit er niet meer in bij BSC KDO. Want de ploeg uit Benthuizen staat ruim voor.
2: Ja, 4-1 inderdaad. Dat noopt trainer Dennis Olman tot wat wissels. Er zijn 3 man in het veld gekomen. Timo Stolk, Ryan van der Klooster en Jaden Blonk. En uit het veld zijn gegaan Guido de Pijnder, die de 1-0 maakte. Leon Korving en Lucas Plag. Dat alles met het oog op die finale aanstaande zaterdag, denk ik. En net werd tot man of the match uitgeroepen Mirren van der Rooijen. Dat is de rechtsback. Nou ja, speelt een goede wedstrijd. Maar ik had toch een van de aanvallers verwacht, denk ik, als man of the match. Guido de Pijnder bijvoorbeeld, die zich een slag in de ronde werkte en ook nog een doelpuntje meepikte. Maar niet zijn nadelen van de andere spelers van BSC, want ze doen allemaal hun best. En ja, ze spelen gewoon een puikenwedstrijd tegen KDO, dat me erg tegenvalt, ook in die tweede helft. En ja, ik denk dat we zo'n beetje tot het einde lopen. We zitten in de 90ste minuut. Stand is hier 4-1, wedstrijd is inderdaad gespeeld.
1: Er is 1 wedstrijd op deze zaterdagmiddag waar nog niet is gescoord. En dat is bij Vredenburg Zwammerdam. Kees, is het desondanks wel een beetje leuk om naar te kijken?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk omdat ik in Zwammerdam woon en Zwammerdam een goed hart toedraagt. En dan hoop je natuurlijk dat Zwammerdam ook wint. Hè? Maar als je heel objectief kijkt en niet door die groene bril, is het eigenlijk een hele matige wedstrijd van beide kanten. Hoor. Ze willen wel, aan inzet ontbreekt het niet, maar er is heel veel slordig balverlies. Vaak ook de tweede man is niet te vinden. Hoewel je, als je nu zegt, dan gaat Koen Woudenberg er vandoor op rechts. Maar nee, die komt zijn mannetje niet voorbij. Ja, het is, en dat hoor je iedereen een beetje zeggen. Hoor. Het is een beetje een matige wedstrijd. Iedereen staat gezellig te keuvelen langs de lijn. Het lijkt wel of het voetbal dan niet meer zo interessant is voor al die mensen. Want het sportpark is toch aardig gevuld hier ook. Ja, en ik sta te twijfelen. Ik doe het niet. Ja, want dat kan je natuurlijk niet doen. Ik sta vlak naast een hamburgertent. En de reuk van die gebakken hamburgers.
1: Ach,
3: die komen
1: heerlijk
3: naar me toe. Dan ben je toch in staat om een hamburgertje te eten.
1: Maar nou, ja, voor mij mag je, hoor.
3: Dienstdoende verslaggever. Ja, dat snap ik. Maar als dienstdoende verslaggever kan dat natuurlijk niet. Hè. Dat snap je wel. Maar goed, misschien de afloop. 0 tegen 0 hier. En Brian Blansfield, die ene gevaarlijke rechtsbuiten bij Vredenburg, die is te geblesseerd uitgegaan. En nou ja, dat scheelt misschien een slok op een borrel voor Zwammerdam. 0 tegen 0 hier, 56 minuten gespeeld.
1: Nou, we prijzen jouw professionaliteit, Kees. Peter, ben jij ook iets van een hamburgertent om de hoek?
0: Nee, dat niet. Hè. Misschien heet hamburger van Kees wel een keertje goed. Hè? Dat is... Nee hoor, geintje. Maar het is hier wel weer Koude Kerk wat alle zeilen bij moet zetten net. Maar aan de andere kant is het gelijk weer naar de andere kant toe. En nu wordt gelijk weer Mike van Velsort gezocht. Maar dan is het, die bal gaat over iedereen heen. En dan is het toch kan ik niet anders zeggen als uit paniek, dat Dave Plooy de bal voor de Delano Kastelein over de achterlijn schiet. Dus ze krijgen een hoekschop. En over Delano Kastelein gesproken. Net een vrije trap. De mensen lief zegt, dat was een vrije trap van 1,05 meter buiten 16 meter. En die bal die werd keihard op de lat geschoten. Het doel dat trilde helemaal. Keeper Koek die heeft die bal nooit gezien. En zo hard ging die bal tegen de lat. Er zit inmiddels hier in de 94ste minuut, en de 95ste minuut. Dus het kan elk moment zo zijn dat er hier wordt afgefloten voor de finale. Voor de verlenging. En dan wordt de hoekschop wordt genomen. En nu fluit hij inderdaad af. En we gaan verlengen. 2 keer 15 minuten.
1: Nou, dat wordt dus nog even iets langer verblijf voor jou, Peter, daar op het sportpark. Hans Jacke, die kan straks lekker naar huis. Want BSC gaat winnen van KDO.
2: Ja, hoewel ze nog wel steeds voetballen, zit inmiddels in de blessuretijd. Ik zou zeggen, als scheidsrechter blaas lekker af. De wedstrijd is gespeeld, het is 4-1. Iedereen vindt het wel prima zo, maar de scheidsrechter laat nog doorvoetballen. KDO nu in balbezit. En dat gaat helemaal terug op de keeper. Die geloven het ook wel. En daar klinkt het eindsignaal dan. BSC wint met 4-1 van KDO. En bereikt de finale van de na-competitie. En heeft nog steeds kans om in die derde klasse te blijven. Ik ga eens even wat reacties peilen.
1: Helemaal goed, Hans. Gaan we jou straks weer horen. Alverse Boys moet aan de bak in de tweede helft tegen Nieuwehoorn. Want ze staan achter.
4: Ja, ze staan inderdaad met 3-1 achter. En ja, ze zijn nog niet echt dat je nou zegt van overtuigend in de aanval. Nu proberen ze het wel weer. Wordt die bal...

breed gelegd, maar ja, die bereikt niemand behalve dan de speler van Nieuwenhoorn. En dat zie je wel vaker in het aanvalsspel van Alphense Boys, dat het onzuiver is. En nu is het opnieuw Nieuwenhoorn wat er vandoor is. Dus even kijken, daar loopt één man op het doel af, gaat een beetje opzij, wordt de val gebracht, komt een schot van afstand van de invaller Roskam. Maar die bal die stuit af en blijft in balbezit voor Nieuwenhoorn in het 16 meter gebied. Nu de bal voor het doel en dan recht in handen van doelman De Groot. Ja, ik ben bang dat Alphense Boys het moeilijk heeft tegen deze tegenstander. De tegenstander is gewoon toch wat beter. Dat moet je gewoon constateren. En dat blijkt ook wel natuurlijk uit de stand. En zit er wat meer bovenop. Is wat feller misschien ook wel. Maar slaagt er in ieder geval beter in om de bal bij de goede kleur te krijgen. Dat wil bij Alphense Boys nog wel eens mislukken. Die paasjes die dan niet lukken. En ja, dan moet je ook constateren dat Mokanda toch bijna op een eilandje staat. Helemaal in de spits. En dat dat hij daar gewoon de grootste moeite mee heeft. En dat is logisch natuurlijk. Maar goed, de warmte die gaat ook een rol spelen in deze wedstrijd. Dus we gaan nog zien hoe het verder verloopt. Het is in ieder geval nog steeds 3-1 in het voordeel van Nieuwenhoorn. En we zijn hier bijna, eens even kijken, 65 minuten onderweg.

0: De gebroeders Koos die draaiden we speciaal voor Kees van Leeuwen met Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nou Kees, hè?
1: Ja, was het maar waar, maar het was net wel een grote kans voor Vredenburg, hoor. Het was een 1-2'tje, dat werd keurig uitgespeeld. En Michael Duchatier was gewoon te laat.

0: Dat moet eerlijk gezegd worden. En gelukkig voor Els Wammerdam werd die bal niet in het goal geschoten, maar ging die naast. Onbegrijpelijk eigenlijk. Maar goed, Zwammerdam, ik wou net zeggen, die is bezig aan een offensief. Ja, ze zijn ook inderdaad veel sterker deze tweede helft. En de spelers van Vredenburg vallen al rijp, als rijpe appels van de boom. Dus ja, dan denk je van Zwammerdam, druk eventjes door als het kan. En dan sta je misschien met 1 of 0-1 voor. Maar dan zeg je dat en dan denk je dat. En dan is er opeens zo uitvalt. Dus Zwammerdam moet echt op zijn hoede blijven hoor. En ik moet ook op mijn hoede blijven, want ik sta onder een boom in de schaduw. Maar ik word omringd door ganzenstront. Dus daar moet ik wel van uitkijken.
1: Pas
0: maar
1: op,
0: ja,
1: Kees.
0: Weet je dat? Ja, pas op, pas op. Heel, dat zeg je goed, Ryan. Nou ja, het is hier nog steeds 0-0. En Zwammerdam is wel de betere ploeg in deze tweede helft, hoor. Het lijkt wel of de energie bij de thuisclub een beetje weggevloeid is. Ze hebben ook een paar keer gewisseld om wat nieuwe energie in te brengen. En ik zie bij Zwammerdam ook wat spelers warm lopen. Maar ja, dat heeft nog niet geresulteerd in echte wissels bij Zwammerdam. Het zijn nog steeds dezelfde 11 spelers. 0 tegen 0 hier, en 65 minuten op de klok hier.
1: Nou, ik hoop van de ganzen harte, Kees, dat het allemaal goed daar gaat met die ganzen in Rijswijk. Wij gaan kijken bij Herman Scholten. Alphense Boys nog steeds op een 1-3 achterstand tegen Nieuwehoorn.
2: Ja, dat, ik ben bang dat Alphense Boys... Het lijkt erop alsof de fut een beetje uit de ploeg is. Misschien verwonderlijk niet, want ja, je kijkt tegen een 3-1 achterstand aan en het is nog bloedheet buiten ook. Het veld is warm. Dus ja, wat wil je nog meer? Maar ja, een enkele keer dan proberen ze nog wel even. Maar het loopt toch eigenlijk bijna continu fout met de passing eigenlijk. Dat als je dan naar iemand de bal toespeelt, dat die bal achter hem langs gaat of een beetje uit de richting gaat. Maar goed, het is een 3-1 voorsprong voor Nieuwenhoorn. Al met al gezien het hele spelbeeld van de hele wedstrijd, is dat een verdiende voorsprong. En ja, dat betekent dat de Nieuwenhoorn dus in dit geval zo te zien de volgende tegenstander wordt van ARC. Maar goed, het is nog niet afgelopen. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Maar het is wel Nieuwenhoorn wat voortdurend het gevaarlijkste is eigenlijk. En nu probeert de boys eruit te komen. Maar ja, dat is een goede tackle. Die gaat naar voren toe. En gaat Nieuwenhoorn doorspelen, scheidsrechter laat doorspelen. Maar dan is die speler van Nieuwenhoorn zo vriendelijk om de bal over de zijlijn te spelen. En wordt er gelijk gefloten voor een drinkpauze.
1: Wij gaan even een rondje maken langs alle velden. Even alle tussenstanden en uitslagen voor u op een rijtje zetten. BSC 68 heeft de finale van de nacompetitie bereikt voor handhaving in de derde klasse. Want ze wonnen op eigen veld met 4-1 van KDO. Koudekerk SJZ, daar staat het 2-2 en daar gaan ze verlengen. ARC heeft ook de finale van de na-competitie bereikt na winst op Halsteren. In Brabant werd het vanmiddag 4-4. Maar omdat de ploeg van Remco Tuinenburg thuis op eigen veld met 3-1 won, mogen ze aankomende woensdag alsnog in die finale gaan spelen. Bij Nieuwehoorn Alphense Boys staat het 3-1 en bij Blauw-Zwart Bernardus is het 2-2. En daar lijkt het er ook op dat ze gaan verlengen. Net zoals bij Koudekerk SJZ, Peter, is de verlenging inmiddels begonnen.
3: Ja, we zijn hier al 5 minuten in de verlenging bezig. En ja, dat is ik wou zeggen bijna een loterij, maar dat ook weer niet. Wie heeft nog de meeste conditie? Wie gaat het beste met de warmte om dat allemaal natuurlijk, hè? En het Jari Verkampen gaat in de 16 meter binnen en die moet schieten. En die bal die gaat over het doel heen van Roy Dorpaal. En dat was natuurlijk wel een hele goede kans wat dat geweest. En hij krijgt wel wat verwijten van andere spelers waarom hij die bal niet afspeelde. Maar goed, hij maakte zich goed vrij. Hij speelde zijn directe tegenstander. En dat is in dit geval is dat... moet ik even kijken. Dat is Kevin Vonk, die speelde die goed uit. En toen schoot hij over het doel van Roy Dorpaal heen. En zo blijft het hier. 2-2 en in de verlenging 0-0 nog.
1: Nou, Alphense Boys moet dan maar zien of het de verlenging gaat halen. Dan moeten ze nog 2 keer scoren, Herman. Hebben de spelers er nog een beetje geloof in dat het goed gaat komen vanmiddag? Nou, ik denk het niet. Zo te horen, dan gaan wij doorschakelen naar Kees van Leeuwen. Die kijkt al de hele middag naar Vredenburg-Zwammerdam. Ook daar hangt een verlenging in de lucht als het zo blijft.
0: Ja, dat zeg je goed. Het is nu dat heel Vredenburg...
1: Ja, daar is hij weer.
0: Ja, daar is hij weer. Die man op de tribune wordt gillend gek hier ook. Ik denk naast de toeschouwers ook inmiddels. Maar goed, heel Vredenburg wil daar een strafschop hebben. Omdat Mitchell Jacobs daar tegen de grond gewerkt werd. Maar die overtreding was zo licht. Ja, daar kan die

0: Middelburg wil daar een strafschop hebben, omdat Mitchell Jacobs daar tegen de grond gewerkt werd. Maar die overtreding was zo licht, ja, daar kan die scheidsrechter geen penalty voor geven. Het was wel net een minuut of twee geleden een geweldig goede opgezette aanval hoor, van Vredenburg. En het was Michael de Chatier die de eerste foutje een minuut of tien geleden maakte. Nu volledig goed maakte, want hij haalde die bal keurig uit de hoek. En zo was het bijna 1-0 geweest voor Vredenburg. Maar Michael de Chatier redde Zwammerdam. Nu kan ik niet veel meer vertellen, want de scheidsrechter heeft gefloten voor een drinkpauze. En dan staat er op het scorebord 69 minuten en 40 seconden. En ja, ik zal even een verhaaltje vertellen. Ik was een tijdje geleden bij FC Schalke 04, die is gepromoveerd naar de Eerste Bundesliga. En als er dan een blessure is, komt er op het grote scorebord een ambulancewagen voorbij rijden. Nou, even terzijde. 0 tegen 0 hier.
1: Kees, het is trouwens jou geen makkelijke middag, hè? Met die toeter en dan die ganzenpoep allemaal. Het is een zware middag.
0: Ja, en het is een hele zware middag. En die hamburgertent. En ik zie allemaal mensen langslopen met meters bier. Dus ja, dat mag natuurlijk officieel helemaal niet. Maar ja, daar hebben ze hier lang aan in Rijswijk. Maar ja, goed joh. Het leven van een sportverslaggever gaat niet altijd over rozen. 0 tegen 0 hier.
1: Nee, het vrijwilligerswerk doen bij Studio Alphen. Het kan heel zwaar zijn. Wij gaan naar Nieuwehoorn, Alphense Boys. Er was zojuist een drinkpauze, maar inmiddels wordt er weer gespeeld, hè Herman?
2: Ja, er wordt weer gespeeld. Ze zijn allemaal opgefrist. Hè? Ze zien er weer helemaal fris uit, natuurlijk. Maar we moeten gaan zien hoe Alphense Boys dit laatste... Ja, wat zal het zijn? Eens even kijken. 20 minuten nog ongeveer. Hoe ze die door zullen komen. Want eigenlijk moet je gewoon ook constateren dat Nieuwenhoorn gevaarlijker is. Feller is. Ook nu weer een goede aanval in de ruimte. Daar is invaller Tyler Valand. Die loopt met ballen al over de achterlijn heen. Maar wel weer zo'n toch wel weer gevaarlijke aanval. Zag er aardig uit van Nieuwenhoorn. Maar levert niets op. Die hebben wel twee keer gewisseld ook net Nieuwenhoorn. Dus die hebben inmiddels vier spelers gewisseld. En ja, logisch met dit weer dat je gewoon even wisselt. Want het is natuurlijk best wel heel lastig om dit vol te houden. Opnieuw Nieuwenhoorn in de aanval. Lekanon Asanya moet daar verdedigen. En dan is het daar een overtreding van Bavelaar. Ja, die raakt zijn tegenstander. Klapt voor de grensrechter. Zou een gele kaart kunnen krijgen. Of voor de scheidsrechter bedoel ik. Maar dat laat ze achterwege. En terecht, want hij raakt inderdaad wel de speler en niet de bal. En dan kan je wel net doen alsof er niks aan de hand is, maar het is gewoon een overtreding. Nieuwenhoorn is op dit ogenblik op het veld de betere ploeg. Dat moet geconstateerd worden. En de voorsprong van 3-1 is dus terecht.
1: Het is billenknijpen in Koudekerk. Ze moeten daar via de verlenging alsnog proberen om de finale uit het vuur te gaan slepen voor promotie in die derde klasse. Peter, zie je veel gespannen gezichten om je heen?
3: Ja, absoluut. En het publiek blijft er ook volop hangen. Dat doen ze zeker. Maar ja, het is natuurlijk mooi weer, hè. En het is nu SZ wat weer aankomt zetten vanaf de rechterkant. Nou, dan gaat er richting 16 meter. Dan moet de bal geschoten worden. Maar nee, de bal wordt niet goed afgespeeld. En dat betekent dat Roy Dorphaan de bal kan oppakken. Ja, en het is voor alle spelers is het slopend met deze warmte. Kunstgrasveld en dan nog eens een keertje deze temperatuur. En je ziet de nodige mensen met kramp neergaan. Dat is gewoon zo. Mike van Velzen die heeft de bal de breedte gespeeld op Lars Overbeek. Lars Overbeek gaat schieten. En dat doet hij inderdaad. En die bal gaat naast het doel van de keeper Oscar Koek. En hier liggen er alweer twee nog een speler met kramp. En ja, dat ga je krijgen met dit weer natuurlijk. Het is allemaal best slopend voor deze mensen. 2-2. En we hebben hier nu 10 minuten gespeeld in de verlenging.

0: Madonna en Into the Groove. Er is inmiddels opnieuw gescoord bij Nieuwenhoorn. Alphense Boys, Herman, voor wie is dat doelpunt gevallen?
1: Het is een hat-trick, dat moeten we constateren, van Xavi Wuister. Die maakt zijn derde doelpunt vandaag. Het is 4-1 geworden hier voor Nieuwenhoorn. En ja, die wedstrijd is natuurlijk helemaal gespeeld. Er wordt een driedubbele wissel toegevoegd, uitgevoerd door Alphense Boys. Even kijken, Dali Jordensen, Milan Stiphout en Pierre Mokanda. Die hebben het veld verlaten. En eens even kijken wie er dan ingekomen is. In ieder geval is dat Thierry van Lid, die is in het veld gekomen. De andere twee moeten we nog even kijken, want die staan nog langs de kant. Dat moet allemaal natuurlijk kloppen, die boekhouding. De nummers moeten kloppen, alles moet gecontroleerd worden door de grensrechter. Of de kleding goed is, de schoenen goed zijn, of je geen verboden sieraden draagt. En nu is dat allemaal gebeurd. Er staan de twee spelers weer van Alphense Boys in het veld. En wie zijn dat dan? Nou, eens even kijken wie dat is. Ze kijken we recht in het gezicht. En dan kan ik niet zien wat het rugnummer is. Dus dan kan ik ook niet zien wie het nou eigenlijk zijn. Want dat is natuurlijk, ja, ze moeten eigenlijk altijd eventjes het rugnummer aan de commentator laten zien. Maar dat is niet gelukt. Dus even kijken of dat nu gaat gebeuren. De wedstrijd heeft natuurlijk even stilgelegen daardoor. En nu gaat Nieuwenhoorn weer opnieuw de aanval zoeken. Die kregen zojuist nog een hele grote kans eigenlijk om wat te doen op een volgend doelpunt. De wedstrijd is gespeeld in ieder geval. Dat mag je wel zeggen. De stand is 4-1 in het voordeel van Nieuwenhoorn. En of de boys nog wat terug kunnen doen, dat moeten we nog even zien.
0: Koudekerk wil zich dolgraag handhaven in die derde klasse. Maar dan moeten ze of de verlenging of straks de penalties gaan winnen, Peter.
2: Ja, nou, de eerste verlenging zit erop. Het is nog steeds... Ik zit even in de war met mijn tas. Maar het is nog steeds is het hier 0-0 in de verlenging en 2-2 in de zuivere speeltijd. Maar goed, we gaan het zien. De mannen gaan we even al drinken, dan gaan we zo meteen verder.
0: Heb je genoeg proviant bij je om ook die tweede verlenging door te komen?
2: Absoluut, dat gaan we wel redden.
0: Kijk, nou, dan gaan wij weer naar Rijswijk, naar Sportpark Vredenburg, waar Zwammerdam nog steeds niet heeft gescoord, maar Vredenburg ook niet. Dus ook daar gaan we misschien wel verlengen, Kees.
3: Nou, als ik er zo naar kijk, denk ik dat dat zomaar kan gebeuren. Want ik moet zeggen dat Zwammerdam een ruim veldoverwicht heeft. Hoor. Want de conditie en de inzet en de intensiteit bij Vredenburg, die laat op dit moment erg te wensen over. Ze vallen als rijpe appelen op de grond en moeten dan met krampverschijnselen weer een beetje op de been geholpen worden. Ja, en dat betekent dat Zwammerdam toch eigenlijk beter in dit spel zit. En moeten ze die kansjes, zeg ik bewust, die ze hebben, moeten ze dan wel afmaken. Morris van Vliet is gewisseld inmiddels. Kwam ook moeilijk in het spel voor Morris van Vliet. En voor hem in de plaats is Bart-Jan Paf gekomen. En die neemt een spitspositie in. Dat is een wonderlijke voetballer, want je weet eigenlijk nooit wat hij gaat doen. Maar hij kan uit de gekste hoeken kan hij schieten. En dan kan hij zomaar een doelpunt maken, die Bart-Jan Paf. Ik ben er wel gecharmeerd van. Jonge jongen met veel talent. En is dus ingekomen voor Morris van Vliet. We hebben hier 81 minuten gespeeld. En het is nog steeds op posten voor de stront hier. Maar dat doet er niet toe. We hebben het naar ons zin hierover. We kijken naar een matige wedstrijd. Maar we gaan zomaar op die verlenging af. 0-0.
0: Ja, Herman Scholten zit er vanmiddag iets beter bij, volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Er gaat hier geen verlenging komen. Dat kan ik je in ieder geval wel verzekeren. Nu weer een hoekschop voor Nieuwenhoorn. Nieuwenhoorn dat nog steeds heel gretig is, ondanks die 4-1 voorsprong. Die willen gewoon nog 5-1 maken en die willen nog 6-1 maken. Want ja, die hebben zin om gewoon lekker een mooie overwinning te halen. En dat is goed voor het moreel, want ze moeten woensdag alweer aantreden dan tegen de ARC natuurlijk. En dat is misschien wel een iets ander kaliber. Die hoekschop die wordt weggestompt door de doelman van Alphense Boys de Groot. En dan is het Bavelaar die de bal in zijn bezit krijgt. Maar ja, er is maar één man voor. En dan moet hij de bal breed spelen. Nou, en die is heel makkelijk instappen van een Nieuwenhoorn-speler. En dan heeft Nieuwenhoorn alle ruimte en tijd om het middenveld over te steken. Gaat de bal naar de zijkant toe. Dat is een speler die daar best wel heel handig is. Dat is nummer 17, Akin Rinbola. Dat is een technisch begaafde speler. En we zagen zojuist weer een actie van Roskam. die gewoon in het 16 meter gebied drie spelers tik-tak-tik passeerde van Alverse Boys. En het is best een technisch begaafde ploeg. Met begaafde, individueel goede spelers, dat Nieuwenhoorn. En het is een beetje achter de feiten aanlopen natuurlijk van Alverse Boys in deze situatie. Maar goed, we hebben nog een goede, even kijken op mijn klokje, een goede 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. En dan zal het eindsignaal wel klinken.
0: Gaan wij weer naar Koudekerk. De verlenging, Peter.
2: Ja, hier zijn ze inmiddels begonnen met de verlenging. En het is, even kijken hoor. Het is, we zijn hier nu 2 minuten zijn we bezig. Maar het is op het ogenblik even een blessurebehandeling voor de speler van Koudekerk. Dus het spel hier even stil. Dan kom ik zo meteen weer naar even Brandenveld kijken. En dan kom ik graag weer bij terug.
0: Nou, dan gaan we naar Kees.
3: Ja, je kan beter doorgaan naar Erman. Want hier ligt Justin Bons geblesseerd met knap op de grond. Dus die wordt geholpen. Dus wordt die gespeeld hier. Dus ga maar naar Erman, joh.
0: Nou, Herman, dan gaan we naar jou. Daar wordt er gewoon gespeeld.
1: Ja, er is net een gele kaart uitgedeeld aan Lekkerno Nazanja, want die ving zijn tegenstander op. En dat vond de scheidsrechter toch wel een gele kaart waard. Vrije trap natuurlijk dan voor Nieuwenhoorn. En eens even kijken, wat doen ze ermee? Gaan ze die kort nemen? Die nemen ze inderdaad kort. Een beetje breed heen en weer spelen. Kijken of er een vrije man loopt daar zo. Moet de andere kant op, want daar is de ruimte. En dan stapt Alverse Boys wel uit, maar heeft nog geen balbezit. En dan gaat nu de bal naar voren toe, naar de richting achterlijn. En dan eens even kijken. Oh, dat is een mooie beweging van de nummer 14 van Nieuwenhoorn. Dat is, eens even kijken, Xavi Wuister, de man die 3 doelpunten maakte. Die

0: passeert op de achterlijn zijn tegenstander. Maar speelt dan de bal iets te ver voor zich uit. En uiteindelijk is het een inworp. Aan de andere kant nog, dat houden ze er dan over. Nieuwenhoorn een inworp. En dan is dat wel in de voeten van de speler van Alphense Boys. Maar die geeft hem onmiddellijk terug naar Nieuwenhoorn. En dan gaat hij weer naar de zijkant toe. Maar daar zit Orazanya met zijn hoofd tussen. En dan is het middenveld nu voor Alphense Boys. En kijken of ze daar wat mee kunnen doen. Bavelaar krijgt de bal, trekt de middenlijn over. Geeft dan de paas naar voren toe. Dat wordt misgekomen. Ja, en dan is daar de invaller. Die probeert een schot op het doel te lossen. Maar ja, die bal die springt te hoog op. En dan gaat de bal ook hoog over het doel heen. Dat was Romeo Pieters. Dat is dan een van de andere invallers. Romeo Pieters waren dat. En Sven Kortekaas, die zijn in het veld gekomen. Ja, het is een beetje lastig natuurlijk voetbal als je tegen een 4-1 achterstand aankrijgt. Om dan nog fris en frank en vrij de aanval te gaan zoeken. Het is gewoon simpel. Nieuwenhoorn is de betere ploeg. Heeft de betere voetballers op dit ogenblik. En dat wordt weerspiegeld in de stand in deze wedstrijd. Waar we nog pakweg een 5 minuten officiële speeltijd hebben te gaan.
1: Dan pasen wij de spreekwoordelijke bal weer door naar Peter. Ik neem aan tot er inmiddels gewoon weer wordt gespeeld, hè?
2: Ja, er wordt gewoon weer gespeeld. En het is SIZ wat er weer aan gaat zetten. En ja, ik moet wel zeggen, die ogen wat frisser. Maar ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. Want die hebben natuurlijk een man meer. En die spelen met 11 man. En Koudekerk speelt met 10 man. We hebben wel veel gewisseld. En nu doen ze een hele goede combinatie. Maar dan is het goed verdedigend werk van Thijs Goudkeel. Die de bal goed tegenhield. En de bal gaat over de zijlijn. En dan mag SZ weer gaan ingooien. Het is, ja, wie er op het ogenblik hier de winnaar gaat worden, ik zal het echt niet durven zeggen. Want het is over en weer. En ik zag er straks wel een hele goede combinatie van de mensen van SJZ naar het doel toe. En die bal die ging net naast het doel. Hoekschop krijgen we nu voor SJZ. Vanaf de rechterkant. En dan weer een volgende speler met kramp op het veld. Ja, ja, het is natuurlijk de een naar de ander. En nu is het Lars Overbeek, meen ik. Ja, die ligt daar met kramp. Het is de een naar de ander die daar met kramp ligt. En zo is het. Gaat de spons van de ene speler naar de andere speler. En dan komt de verzorger van Koudekerk nu het veld in. En moeten we even wachten met de hoekschop.
1: Bij Vredenburg tegen Zwammerdam staat het nog 0-0. Nou, ik vind tot nu toe het verhaal over de vogelenpoep, de hamburgerkraam en de man met de toeter misschien wel leuker dan de wedstrijd, Kees.
3: Ja, om eerlijk te zijn, die wedstrijd is matig, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Maar ja, nogmaals, het valt ook niet mee. Het is makkelijk praten langs de lijnen onder een boompje in de schaduw. Maar het is gloeiend heet hier en dat zie je. Het is gewisseld bij Zwammerdam. Justin Bons is met krampverschijnselen eruit gegaan. En Pieter Boot is voor hem in de plek gekomen. Dus Michael Duchatelier, die nu de bal heeft, die speelt hem op Jim van Vliet. Een van de centrale verdedigers. Die probeert inderdaad eens even kijken, Mitchell Bons te spelen. Dat doet hij op links. Maar dan moet Mitchell Bons waarschijnlijk helemaal terug. Ja, dat kan hij niet naar voren. Gaat hij helemaal terug naar Michael Duchatelier. Die neemt dan alle tijd om die bal weer in het spel te brengen. Heb je dan inmiddels gedaan via Ton de Bruin, een van de centrale verdedigers. Die geeft die bal zomaar in de voeten van Jurjan Paf. Jurjan Paf die wil dan openen op Groen Woudenberg. Maar die bal gaat gewoon over de achterlijn. En dan kan de keeper Jay Veerman, geen Joey Veerman, maar Jay Veerman, kan de bal oppakken en rustig aan in het spel gaan brengen. We hebben hier 88 minuten op de klok staan. 0-0. En ik verwacht toch echt een verlenging.
1: Gaan wij naar de slotfase van Nieuwenhoorn, Alphense Boys, Herman.
0: Ja, waar we nog een 4 minuten pakweg te spelen hebben. Officieel, het heeft een paar keer stilgelegen voor een blessurebehandeling. Ik weet niet of de scheidsrechter, gelet op de weersomstandigheden, daar veel minuten gaat bijtrekken. Ja, officieel moet het natuurlijk allemaal. Maar met die 4-1 stand heeft het niet allemaal zo heel veel zin meer. Op dit ogenblik probeert Nieuwenhoorn op het middenveld de bal te veroveren. Dat lukt ook. Die hebben de bal bezit gekregen. En dan moeten ze even kijken. Kan die naar voren? Nee, dat kan niet. Moet even terug daar op het middenveld. En dan even breed spelen. Dan kan die nog naar de andere kant. Want er is een meelopende verdediger die daar de ruimte in duikt. Maar die bal die is te hard. Dat kan makkelijk overgenomen worden door de Alphense Boys. En dan is de bal teruggekomen bij Orazanya. Orazanya legt hem weer breed en krijgt hem dan ook weer terug. Speelt hem nu terug naar zijn doelman, zijn eigen doelman. En dat is dus een beetje achteruit voetbal. Krijgt door Nazanja de bal weer van de doelman terug. En kijkt hij of hij nou voorwaarts kan spelen. Nou, probeert hij een lange paas te geven daar zo richting van Sven Kortekaas. Die verliest daar de bal aan zijn tegenstander. Maakt daar een overtreding bij. En dan is het weer een vrije trap in deze laatste minuten van deze wedstrijd. En eens even kijken, nee, hij krijgt nog geen gele kaart. Hij is ook invaller. Klopt zijn tegenstander even op de borst. Die zal wel weer op gaan staan. Wordt nog even toegesproken door de scheidsrechter Wendy Gijspers. Maar die henkelt in ieder geval is de tegenstander weer opgestaan. En ja, dan blijft het hier gewoon 4-1.
1: Herman,
0: en gaan we nog een paar
1: minuten even onderbreken, want Peter heeft een doelpunt.
2: Ja, het is hier 3-2 geworden voor Koudekerk. Vanaf de linkerkant werd de bal werd voorgezet. En dan werd de bal werd ingekopt. En dan moet ik even kijken wie dat is. Want het zijn heel veel invallers die erin zijn gekomen. En Mike van Velzen is eruit, dus die kan het niet zijn. En als ik dan even goed ga kijken. Als je nou even naar zijn nummer even omdraait. Zijn rug omdraait, dan kan ik zien wie het is. Maar dat doet hij niet. Nou, terwijl de muziek er op de tribune schalt. Is het hier. Maar volgens mij is dat Luc Zandbergen.
4: Van de verlenging komt Koudekerk op een 3-2 voorsprong. Doelpunt te maken met nummer 15. Ja. Luc Zandbergen.
2: Ja, je hoort het al. Luc Zandbergen. Nou, en hoe lang hebben we hier nog te spelen? We hebben hier nog 6 minuten te spelen. SZ dat 2 keer op voorsprong gekomen is. En dat nu dan hier het onderspit mag gaan delven. Daar lijkt het op. Goed, nou, even kijken hoe het andere veld is.
1: Nou, spanning alom daar dus. Vredenburg, Zwammerdam, daar gaan ze ook verlengen, denk ik, hè, Kees?
3: Ja, er is al ruim 90 minuten op het scorebord. En het is een corner voor Zwammerdam. Maar die gaat nog niet genomen worden, omdat er weer een krampgeval is bij een speler van Vredenburg. Dus hier ligt het spel stil. Ja, dus er is dan maar één mogelijkheid. Naar de heer Fase gaan bij Koudekerk, lijkt mij.
1: Nou ja, ik zou zeggen, kondig hem zelf ook maar even aan dan, Kees.
3: Hey Peter Vaassen, heb je genoeg fruit bij je met het warme weer? Hoe is het met Koudekerk SJZ? Nog steeds voorsprong daar?
2: Ja, voor Koudekerk is het 3-2. En de bal wordt ingebracht. Maar is het Roydorpaal die de bal oppakt. En ja, Kees, hier hebben ze wel een wedstrijdformulier. Maar dat is voor jou toch niks vreemds. Bij Vredenburg dat ze niet hebben. Die hebben ze bij Zwammerdam, hebben ze die ook nooit. Dus, maar je weet jij het goed te redden. Nu komt hier Lars Overbeek heeft de bal. Die moet de bal, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Ook hij heeft krampverschijnselen. Welke speler heeft dat niet? Ik zou je bijna zeggen hier. En ze hebben het allemaal. En dan is de ingooi is gedaan door Dave Plooy. En dan is het SZ wat aankomt zetten. Dat gaan natuurlijk nu zometeen alle zeilen bij. Die gaan ook achter gaan ze 1-1 spelen. En die gaan natuurlijk van alles proberen. Ja, of je nou met 3-2 verliest of met 3-3. Je weet, dat maakt allemaal niet uit. En dan is het hier en dan hoort de bal. En de scheidsrechter is zo. Dat komt, nou, je zou toch wel denken dat het een hensbal is. Maar de scheidsrechter die wijft dat weg. En dan wordt de bal wordt weer ingezet. Maar dan is er weer Roydorp die de bal op kan pakken. Ja, hoe lang hebben we hier nog? Het is nog 3-4 minuten is het. En wordt het misschien nog erger voor... nee hoor, het is Oscar Koek die de bal op kan pakken. 3-2 hier voor Koudekerk. En gaan die naar de volgende ronde. En zal het zijn Vredenburg of zal het zijn Zwammerdam?
1: Peter, als jij dan Kees even aan wil kondigen, ga ik even een glas water halen.
2: Ja, en dan Kees die zit bij Vredenburg tegen... Zwammerdam en die heeft last van de warmte. Hij heeft last van de... Ik moet even denken, want dit... Zo, een dot van een kans zeg. Dat was hier voor de invaller Niels Rolandsen. Maar we gaan nu over naar Kees die de lucht van de hamburgers probeert weg te wuiven.
3: Ja, maar dat lukt me alleen nog niet. Nou ja, die corner die van Zwammerdam net genomen mocht worden, die is inmiddels genomen. En dat was een kopbal van de verdediger van Vredenburg. En die kwam Pardoes voor de boete van Dirk Boot. Ja, en dat is toch eigenlijk een 16 meter grote kans hoor. Want binnen de 16 meter, waarom moet dat dan allemaal zo hard geschoten worden? Want ik denk, als je normaal rustig op doel schiet, dan gaat hij er gewoon in. Maar Dirk Boot schoot hard en die bal ging gelukkig voor Vredenburg over het doel. En zo blijft het hier nog steeds 0-0. Woudenberg aan de linkerkant bij de cornervlag gaat een lange ingooi nemen. Tenminste, dat probeert hij. Maak even die bal droog. Komt die bal nu voor?
1: We gaan snel naar Koudekerk, want ja, wederom het doelpunt.
5: Ja, nou, het is nu echt beslist hoor. Want het is Luc Sandbergen, invaller Luc Sandbergen. Die maakt zijn tweede goal. En heel Koude Kerk had juicht. En je spreekt wel eens over een gouden wissel. Nou, dit is een gouden wissel hoor. Luc Sandbergen, die komt in het veld voor Mike Vervelzen. En die scoort nu zijn tweede doelpunt. En keeper Oscar Koek was kansloos. Koude Kerk, die gaat volgende week de finale spelen. Tegen Vredenburg of tegen Zwammerdam. En op een neutraal terrein. Maar waar? Dat weten we niet.
1: Het is toch een knappe prestatie van Koude Kerk. Zeker als je bedenkt dat ze al bijna de hele wedstrijd met 10 man voetballen.
5: Ja, nou je zou bijna zeggen. Stel je voor natuurlijk dat Koude Kerk speelt tegen Zwammerdam. Ja, dan zou je zeggen, waar jongens, dat op een neutraal terrein. Dus dat zal misschien ergens in Alphen zijn. Of misschien Alen de Veen, je weet het niet. En spelen ze tegen Vredenburg. Ja, misschien is het dan wel bij BSC. Je weet het maar nooit. Maar 4-2. En dit gaat Koude Kerk niet meer uit handen geven. En als dat wel zo is, dan eet ik mijn schoenen op.
1: Nou, dat staat vast. Ik heb hem genoteerd, Peter. Kees die gaat helemaal geen schoenen opeten. Maar misschien straks wel een lekkere hamburger.
3: Nou ja, dat probeer ik wel te scoren zo natuurlijk. Maar voorlopig wordt hier nog gevoetbald. 0-0 hier nog steeds. En het is nu Vredenburg wat in balbezit heeft. Probeer er 1-2 aan te gaan met de spits. Dat lukt dan bijna, zou ik zeggen. Ja, ik zeg het ook goed bijna, want het mislukt. Dus eigenlijk gelukkig voor Zwammerdam. Kan Vredenburg weer opnieuw gaan opbouwen. Ja, die scheidsrechter, die komt uit Den Haag. Ik denk dat hij dik in de 60 is. Die hebben nog steeds plezier in. Hij heeft nog
1: ja, Kees, ik ga je weer onderbreken. Het begint een beetje vervelend te worden natuurlijk. Zo. Maar Peter heeft een strafschop.
5: Ja, het is hier een strafschop en het was een overtreding. Die werd begaan op Jari Verkampen. En dan krijgt SNZ krijgt een strafschop. En wie gaat er achter die bal staan? Dat is de nummer 16. En dat is Mark Grivioen. Die kan de spanning nog terugbrengen voor die laatste 3-4 minuten. Goed, hij staat achter de bal oog in oog met Roy Dorpaal. En daar komt hij. En in verkeerde hoek kiest Roy Dorpaal. Het is hier 4-3. Ja, dan zit ik toch wel een beetje over mijn schoenen in de war.
1: Ja, en gezegd is gezegd, Peter.
5: Ja.
1: Goed, u zult begrijpen dat wij het nieuws van de 5 uur even overslaan. Omdat het hartstikke spannend is op de velden. Want Zwammerdam staat nog steeds op een 0-0 gelijkspel tegen Vredenburg. Het kan daar nog alle kanten op. En ik hoor de toeter weer, Kees.
3: Ja, dat klopt. Het is een corner van Vredenburg. Omdat een slap schot van de speler van Vredenburg... nou, matig getoucheerd werd door Michael de Chatelier. En daar halve dus een corner van Vredenburg nu staat te gebeuren. De scheidsrechter die gaat wel eventjes naar Rijen Peters toe. Die moet zijn handen thuis halen bij zijn tegenstander. Ja, dat doen ze natuurlijk alle twee. En dan moet de scheidsrechter daar formeel even wat van zeggen. Maar goed, hij heeft gefloten voor die corner. Komt die bal nu voor? Komt die bal nu voor? Is het wel een kopballetje van een speler van Vredenburg? Maar dat gaat al vierde speler van Zwammerdam. Dat dacht dat Ruben de Bruin was. Toch nog weer over de achterlijn. En dan kan die corner opnieuw gedaan worden door Vredenburg. Nou, eens even kijken wat er van terecht komt. De scheidsrechter heeft alweer geblazen dat die corner genomen kan worden. Komt die bal voor? Komt die bal voor? Dan is het Bart-Jan Paf die de bal weg. Niet goed genoeg. Komt die bal weer terug in de 16 meter. Nou is het even billenkrijpen voor Zwammerdam. Maar gelukkig is het Jim van Wiet die bal op Mitsubons speelt. En dan kan Mitsubons proberen uit te breken. Nou, hoe lang hebben we hier nog te spelen? Ik zal het niet weten, dat weet alleen die man in het geel, de scheidsrechter uit Den Haag. Maar die heeft er nog steeds zin in, dus er zal nog wel een minuutje of twee hier te spelen zijn. 0-0 dus.
1: Trekt Koude Kerk het over de streep of is het toch Peter Vaassen die straks zijn schoenen moet op gaan eten? Dat is de grote vraag.
5: Het is, scheidsrechter, dit is een zuivere hensbal hoor. En hij, dan komt Koude Kerk heel, heel goed weg. Want werd geschoten, maar dan wordt de bal weer ingezet. En het is echt wel, het is billenknijpen voor de mensen van Koude Kerk hier. En ja, hoe lang gaan we hier nog door? Dat is natuurlijk de grote vraag. Komen ze weer? Wordt er weer Jari Verkampen? En dan gaat de bal onder de voet door van Joey Vink. En dan is het weer SNZ dat aankomt zetten. En de mensen hier van Koude Kerk die brullen tegen die scheidsrechter. Is er nog geen tijd dan? Is het nog een tijd? En dan is het weer... SNZ dat aankomt zetten. Gaan ze richting het 16 meter gebied. Moet die bal ingezet worden. En dan komt die bal. Komt er inderdaad. Komt hij erin. En dan wordt hij weggekomen. En dan komt hij hier bij een speler van SNZ. En die schiet de bal net naast het doel. En zo blijft het hier 4-3 voor Koude Kerk.
1: Dan gaan we maar even door hoor Peter. Want het zal er wel bijna op zitten denk ik.
5: Ja, het is hier, even kijken, als ik er op mijn stopwatch kijk, dan zitten we al bijna 3 minuten in de extra tijd van de extra tijd. En de mensen van, ja, het is nu afgelopen, Koudekerk gaat door, spelers vallen allemaal meer. Als we de een naar de ander, ze storten gewoon neer en ze kunnen gewoon niet meer. En dat is echt waar. Nou, we gaan zo meteen de reacties polsen. Ik had afgesproken met Kevin Bos, de trainer van SZ, na afloop met elkaar even een interview doen. Maar die zegt, dat doe ik alleen als ik win. Dus die zal ik zo meteen niet te spreken krijgen. Maar Koudekerk door naar de finale volgende week. En ja, de grote vraag, is het Vredenburg of is het Zwammerdam?

0: Zo, dat is een oudje van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Bij Vredenburg tegen Zwammerdam kwamen ze er niet uit tijdens de reguliere speeltijd. Het staat daar 0-0. Dus gaat er verlengd worden, Kees. Zijn ze inmiddels weer begonnen?
1: Ja, ze zijn 1 minuut en 7 seconden onderweg inmiddels. En het was al net een hele goede kans voor Vredenburg. Omdat er een beetje slap weer begonnen werd door de verdediging van Zwammerdam. En het was Michael Duchatnier die die bal gewoon keurig tegenhield. De rest was een corner, maar daar kwam voor de rest niet zoveel uit. En nu is het Vredenburg wat wel fel uit de startblok is gekomen hoor. Het is nu Mitchell Bons die eventjes probeert de organisatie te herstellen, maar raakt meteen al de bal weer kwijt. Ja, en Vredenburg is de dood of de gladiolen, lijkt het wel, want ze proberen er alles aan te doen om alsnog een doelpunt te maken. Nou, ze geven nu een voorzet af op de spits, die kopt hem, maar dat gaat dan nog ruimschoots over. En dat betekent dat Michael Duchatelier in rustig aan de bal kan pakken en een doeltrap kan gaan nemen. En daar zal hij de tijd voor nemen, dat kan ik me voorstellen. Thijs Kaptein loopt zich inmiddels warm. Ik weet niet voor wie dat is, maar goed. Is het Ruben de Bruin, de midden die de bal heeft. Ruben de Bruin probeert zijn mannetje te passeren. Dat doet hij niet goed. Krijgt er wel een vrije trap mee ter hoogte van de middenlijn. Nou, daar heeft hij mazzel mee. Nou goed, dat geluk moet je dan ook maar een keertje hebben, zou ik zeggen. We hebben hier eventjes kijken, 2 minuten en 20 seconden gespeeld. 0 tegen 0 in die eerste helft van de verlenging. En ik ben benieuwd hoe het af zal lopen, maar dat zijn er meerdere met mij.
0: PSC 68 heeft vanmiddag de finale bereikt van de na-competitie, want het won op eigen veld met de 4-1 van KDO. Onze verslaggever Hans Jacquet die sprak na afloop met de trainer Dennis Olman en die was natuurlijk hartstikke blij met deze prestatie.
2: Dennis Olman, trainer PSC. Ik reed hierheen met de wedstrijd tegen ASC in mijn gedachten. Ik denk PSC die moet in zak en as zitten, maar daar blijkt vanmiddag helemaal niks van.
3: Nee, inderdaad. Nou, kijk, we hebben denk ik toen wel 2 dagen in zak en as gezeten. Maar dat is gewoon meer omdat het gewoon een wedstrijd was, ja, waarbij het bij ons gewoon niks lukte. En ja, ook nog eens 2 nare blessures aan overhouden. Dus we hadden best wel een moeilijke tijd. Maar we hebben het opgepakt en we hebben uiteindelijk Aarlanderveen benut om met een goed gevoel naar de na-competitie in te gaan. En ik denk dat de hele ploeg heeft het gewoon laten zien.
2: Ja, iedereen uitgezonderd. Niemand uitgezonderd, moet ik zeggen. Iedereen uitgezonderd. Niemand uitgezonderd. Ik heb een puiken wedstrijd gezien.
3: Ja, vooral ook. Dat heb ik die jongens ook in de rust gezegd. Aan de bal waren we zo zeker. En vast ook. Maar gewoon gedurfd opgebouwd met risico. Goed spel verplaatsen. Dus ja, dat is misschien wel de grootste winst vandaag. Dat weer terug is. Ik denk dat ook de hele ploeg dit een boost geeft. En het idee, joh, we kenden het echt wel. Maar inderdaad, ik moet je gelijk geven. Ik heb een geweldig BSC gezien aan de bal. En we hebben volgens mij ook niet veel weggegeven. Dus en met deze temperaturen, ik geef ietsje te doen. Ik vind het wel mooi. Maar ik ben blij. Ik ben echt blij.
2: Nou, ben jij verantwoordelijk als trainer? Wat doe je dan in die weken? Veel trainen, veel praten?
3: Nou ja, eigenlijk een beetje van beide. In dit geval hebben we wel, zeker de eerste 2 weken richting Aarlanderveen, hebben we echt de dinsdagen nog steeds benut voor gewoon de conditionele prikkel. En scherpte te krijgen in de duels, en dan met name de korte partijtjes. De donderdagen benut voor een stukje tactisch vermogen, ook, maar dan meer naar je eigen team. Dat hebben we vorige week, afgelopen dinsdag, ook nog steeds gedaan. Ook met de prikkel. En natuurlijk heb je meer gesprekken dan als normaal. Maar dat is dan meer om de ploeg uit die dip te halen, zeg maar. En eigenlijk is het meer gewoon weer het zelfvertrouwen aanpraten wat ze gewoon nodig hebben, deze jongens.
2: Nou, dat heeft geen windeieren gelegd. Want nogmaals, ik vond een hele goede wedstrijd spelen. Het zou zo'n meer dan 4-1 kunnen zijn, denk ik, vandaag.
3: Ja.
2: Ik denk dat jij rustig op de bank hebt gezeten vandaag.
3: Nou ja, op een gegeven moment wel. Kijk, heel even heb je dan een periode als je dan weer ziet hoe je een 3-1 weggeeft. Dat zit in het aard van het beestje. Dan is het ineens niet meer een rustige Dennis Olman. Voor de rest, je maakt vrij snel weer die 4-1. Ja, net wat je zegt, je kan 5, 6, 7-1 ook maken. Maar vandaar, kijk, omdat de ploeg zo sterk aan de bal was vandaag, zit je over het algemeen wel rustig, ja. Ja.
2: Volgende week de finale, Altior of Concordia volgens mij.
3: Ja.
2: Wat weet je van die ploegen? Hebben jullie er kans tegen?
3: Nou ja, goed, ik weet genoeg van ze, laat dat voorop stellen. En ik denk, en dat is ook wat ik de jongens voorhoud, Als je ziet wat een seizoen wij gevoetbald hebben. En met name ook gewoon heel veel wedstrijden die je weliswaar niet gewonnen hebt. Maar het veldspel wat je zag, wat je ook vandaag weer ziet. Ja, BSC hoeft gewoon niet bang te zijn. En ook niet van vierde klassers die spelen om iets te winnen. He, wij spelen om iets om te behouden te blijven. Maar ja, je ziet gewoon de spirit wat in de groep zit. En als wij durven te voetballen en ook gewoon voetballen zoals we kunnen. Ja, dan hebben wij tegen beide ploegen. Ik weet niet wat het geworden is, maar dan heb je tegen beide ploegen heb je gewoon kans.
2: Succes.
3: Dank je wel.
0: BSC speelt die finale volgende week zaterdag tegen of Altior of Concordia op neutraal terrein. Of Zwammerdam ook de finale van de na-competitie gaat halen, dat is nog niet bekend, want ze spelen de verlenging tegen Vredenburg, Kees van Leeuwen.
1: Ja, ze komen een aantal keren goed weg hoor, Zwammerdam. Want dat is die nummer 11, Erwin Kruid, die rechts buiten. Tenminste, daar staat deze verlenger. Die is ontzettend snel. En als Rijer Peters dan eventjes niet oplet en hij wordt in de diepte gestuurd, die Erwin Kruid, die nummer 11. Ja, dan is hij razendsnel weg en is hij ook gevaarlijk. En het was Michael Duchatelier die dat schot echt goed tegenhield. Anders had het zomaar weer in de verlenging 0 kunnen staan. Maar gelukkig is dat niet het geval. Want die nummer 11 rijder houdt hem nou in de gaten, zou ik zeggen. Want dat is de gevaarlijkste man op dit moment bij Vredenburg. En vlak daarvoor was het Stander Groot. Die is ingevallen voor Michel Bons, die er vandoor ging. Het betekent dat het gewoon het open ligt. Het spel ligt open. Want ja, de krachten die vloeien natuurlijk weg. En dat betekent dat er fouten gemaakt worden. En dat is dan krijg je een soort open wedstrijd. Nu is het Zwammerdam. Koen Woudenberg op de rechterkant. Koen Woudenberg op de rechterkant. Probeert zijn mannetje te passeren. Dat lukt dan niet. Krijgt de bal wel weer terug. Maar hij houdt er een ingooi aan over ter hoogte van ongeveer de cornervlag. En dan gaat die ingooi genomen worden door dezelfde Koen Woudenberg natuurlijk. Want die kan ver ingooien. En zo gezegd, zo gedaan. Nou, alle mannen op, niet alle mannen op, Ruben de Bruyna en Tom de Bruyna, die zijn nog achtergebleven. De rest van Zwammerdam staat in het strafschopgebied. Wordt die bal ingebracht, komt hij bij Jim van Vliet, die kan de bal op zijn kop. Komt hij bij Dirk Boot, die kan hem niet goed onder controle krijgen. Maar Bart-Jan Paf is er dan nog wel. Ja, die wordt knap in zijn rug geduwd, maar de scheidsrechter laat gewoon doorgaan. Ja, dan moet je er maar tegen wapen, Judde. Daar gaat diezelfde nummer 11 er weer vandoor, Erwin Kruid. En Rijer, ja, die staat nu goed op zijn post. En sorry voor mijn hoest, die krijgt een vrije trap mee omdat hij een duwtje kreeg. Maar hij stort wel ter aarde, Rijer Peters, met krampen. Ja, dat zie je dan op dit moment ook wel gebeuren. En dat vind ik op zich ook niet zo raar. 8 minuten en 23 seconden gespeeld, 0-0. En een blessure bij Rijer Peters.

0: Een van de zomerplaten van 2026. Another and Talk to You. De verlenging tussen Vredenburg en Zwammerdam, Kees. Hoe gaat het eraan toe?
1: Ja, nog steeds 0-0 wordt hier gewisseld bij Zwammerdam. We hebben trouwens 12 minuten hier gespeeld in die eerste verlenging. Rick Zuidervliet is erin gekomen voor Rijer Peters. Die is toch met kramp eruit gegaan. En Ole Jansen is er ook ingekomen. En dan moet ik even kijken voor wie dat is. Ik denk dan voor Ruben de Bruin. Ole Jansen met tulband om, want die is na een feestje van vorige week met de selectie gevallen op de fiets. Ja, dan hou je er wat aan over, hè, zou ik zeggen. Dan gaat hier nu een helikopter over. Nou, lange bal van Tom de Bruin op Koen Woudenberg. Maar die kan er net niet aankomen. En dan is het Zwammerdam wat weer kan op gaan bouwen. Dat gaat dan niet onvoldoende secuur. En dan kan Vredenburg weer proberen uit te breken. Via die nummer 11, die razendsnelle Emmers, maar buitenspeler. Maar het is Jim van Vliet die de bal keurig over de zijlijn speelt. Maar wat de rest is wel dat een ingooi kan genomen worden door Vredenburg bij de cornervlag van Zwammerdam, op de helft van Zwammerdam. Nou, eens even kijken wat daaruit voorkomt. Die bal komt er nu voor. Wordt dan in de 16 weggewerkt, gelukkig, door Jim van Vliet. En die bal komt dan wel bij een speler van de Vredenburg. Maar die maakt hens. En dat betekent dat op de middenlijn Zwammerdam een vrije trap gaat nemen. En het is eigenlijk doe or die voor beide ploegen. Ja, wie wint zal waarschijnlijk winnen. Of wie scoort zal waarschijnlijk winnen. Maar ja, goed, voorlopig is dat nog niet aan de orde. Het is nu een vrije trap. En die gaat genomen worden door Michael Duchatelier op de middenlijn. 0-0, 13 minuten en 24 seconden gespeeld.
0: Nou ja, Kees, ga dan maar even door. Want jij bent de enige waar er nog wordt gevoetbald. Dus ik zou zeggen, pak die ruimte.
1: Zo, dat is nogal wat. Meestal moet ik beperkt in mijn ruimte blijven, zegt Peter Vaas altijd. Maar ja, goed, die is er nou
0: ja,
1: niet.
0: Ja, Kees,
1: meer.
0: Jij bent een
1: ja,
0: van de...
1: Van mijn kant...
0: Ja, we hebben zoveel respect voor jou deze middag. Met vogelpoep, hamburger, lucht, toeters. Tot we deze... Nou, het is een kleine sieste van onze kant.
1: Ja. Je hebt toch het idee dat je een beetje in de maling genomen wordt. Maar dat haalt op zich niet uit, hoor. Het is ongeveer, dan gaat die rechterkant er weer vandoor. Dat is Erwin van der Kluit. Gaat die bal voorkomen. Maar die gaat hij veel te hard voorgeven. En is het wel nog die speler aan de andere kant, aan de linkerkant, bij de cornervlag, die bal weer kan op gaan pakken. En dan is het Vredenburg wat in balbezit blijft. Maar ja, daar gaat krachten natuurlijk ook afnemen. Die 1-2 zou keurig opgezet kunnen worden. Maar die bal gaat gewoon over de zijlijn. En dan kan van Jim van Vliet die kan een ingooi gaan nemen bij de cornervlag op de eigen helft van Zwammerdam. En dan gaat de toeter ook weer. Ja, die man die blijft er nog wel steeds zin in hebben. Wat mij betreft mag hij wel naar huis. Maar goed, dat doet er even niet toe. Ingooi gaat genomen worden bij de cornervlag. Nou, eens even kijken. Doe rustig aan, zou ik zeggen. Ja, ingooi is genomen. Komt hij dan door een speler van Zwammerdam bij Jurgen Paf? Ja, die wilde er wel aankomen, maar dat lukte dan net niet. Want de rest is wel, een meter of 30 zijn we opgeschoven. Dus dat is wel weer opnieuw een ingooi voor Zwammerdam. En nu op de middenlijn. En dan gaat diezelfde van Vliet. Moet je nou eens even kijken. Naar wie gaat hij dat doen? Hij gooit hem in ieder geval vrij ver. Komt hij bij Pieter Boot. Pieter Boot kan de bal niet helemaal goed onder controle krijgen. En dan is het Vredenburg die een vrije trap meekrijgt naar een heel lichte duwtje. Nou ja, scheidsrechter moet ook een keer natuurlijk zich laten gelden. Alhoewel, die man fluit natuurlijk best wel goed in een hele sportieve wedstrijd. Dat moet ik ook zeggen, hoor. Want als er maar een krampgeval is, dan wordt meteen die bal uitgeschoten. En dat zie je ook bij de ploeg wel. Dan hebben we die rechtsbuiten weer. Ja, die potverdikke, die Erwin Kruid. Die moet toch een keer zijn kruid verschieten, zou je bijna zeggen. Want dat is de geweldige speler bij Vredenburg. Die zet zijn actie in, maar daar komt voor de rest geen gevaar uit. Alhoewel, er is een ingooi bij de cornervlag op de helft van Zwammerdam. Die ingooi is genomen. Komt hij bij een speler. Dat is dan de aanvoerder van Vredenburg, Bas van Schendel. Die geeft die bal voor, maar dat gaat dan te hard. Maar goed, Vredenburg blijft een bal bezet. Zet er een 1-2'tje op in de 16. Oh jee, dan komt hij in de 16. Wordt voorgetrokken, maar gelukkig voor Zwammerdam gaat die bal over de achterlijn. Maar wel ten koste van een corner voor Vredenburg. Ja, Zwammerdam wankelt nu, hoor. Maar goed, ze staan nog. Weliswaar wat wankelig op de benen. Maar er is nog niks aan de hand. Want we hebben hier 15 minuten reeds gespeeld. We zijn al 1 minuut 23 in de blessuretijd van de eerste verlenging. Corner is genomen. Wordt er weg. Dan geeft die bal een peer naar voren. Komt die bal Jurri Jap af. Maar ik wou zeggen, oh jee, nou fluit die scheidsrechter af. Terwijl Koen Waldenburg zomaar een vrije doorloop had. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Daar kan je verder niks aan doen. Ja, het had een kans kunnen zijn. Maar goed, de scheidsrechter heeft gefloten. En we gaan eventjes wat water drinken. En dan gaan we door naar de tweede verlenging.

0: Dr. Alban en It's My Life. RRC heeft de finale van de play-offs om promotie naar de vierde divisie bereikt. Na de 3-1 winst op eigen veld werd het vanmiddag in Brabant tegen Halsteren 4-4. Aan de telefoon nu ARC-trainer Remco Tuinenburg. Remco, allereerst gefeliciteerd.
1: Hallo even. Ja, dankjewel. Ja,
0: jullie stonden bij rusten met 4-0 voor. Uiteindelijk kwam Halsteren toch nog terug tot 4-4. Heb jij één moment gedacht, het zal toch niet misgaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk is het vervelend. Maar als je in paniek raakt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Nee, ik heb geen moment gehad dat het fout af kon lopen. Gelukkig.
0: Ja, jullie kwamen uitstekend uit de startblokken in die eerste helft. We maken dan gelijk 4 doelpunten. Ja. Het ging dus best wel makkelijk.
1: Dankjewel. Nou, het was gewoon een gedreven ploeg. Die gewoon wou laten zien dat wij in die finale thuis horen. Dus dat was hartstikke mooi. En dat was ook genieten. Dan is 4-0 misschien even te veel. Want dan zit je toch in de rust dat die jongens 6 keer moeten scoren. Ja, dat doet toch iets met jongens, denk ik.
0: Ja. En hoe kan het dan tot het in die tweede helft dan toch wat minder gaat? Is het dan toch dat de spelers er dan misschien iets te makkelijk over gaan denken?
1: Nou ja, het was en warm en ik had 3 wissels toegepast in de rust. Dan gaan jongens toch even net iets anders doen dan dat ze moeten doen. Of het net anders doen, waardoor de tegenstander net even wat ruimte hebben. En dan valt er een goal en dan valt het even de verkeerde kant op. Maar goed, daar kunnen we naar kijken. Maar we kijken vooral naar de eerste helft. En de eerste helft van de thuiswedstrijd, waarin we gewoon goed voetbal gespeeld hebben. Dus dat was voor ons het belangrijkste.
0: Ja, je had het al eventjes gezegd. Het was warm. Hoe zwaar waren de omstandigheden in Brabant?
1: Ik denk dat het pittig was voor sommige gasten. Maar zo einde van de wedstrijd is het denk ik wel oké nog met die jongens. Dus morgen hebben ze tijd om te herstellen. En maandag de hele dag om te herstellen. En dan trainen we maandagavond eventjes om alles er weer uit te lopen. En dan gaan we dinsdag hebben ze vrij. En dan moeten we weer. Dus kijk, je zou zeggen dat dit soort wedstrijden kost energie, maar dan komen de wedstrijden van woensdag en zaterdag weer energie opleveren dat we die mogen spelen.
0: Ja, je wint van een vierde divisionist. Ben je trots op je spelers?
1: Nou ja, zeker. Zeker. Zie je in de winst op 11e staat en nu gewoon in de finale staat om te promoveren. Dan ben ik zeker heel trots hoe we dat deze tweede seizoen zelf hebben gedaan.
0: Ja, je moet woensdag spelen tegen Nieuwehoorn. Zij hebben gewonnen van Alphense Boys. Daar hebben jullie misschien nog wel een appeltje mee te schillen.
1: Daar hebben we vorig jaar verloren. Dus dat hebben we nu beter gedaan dan vorig jaar. Hè? Want toen zijn we niet eens in de finale gekomen. We hebben uitgeschakeld door hun. Dus dat is alleen maar mooi om eens even te kijken of we gegroeid zijn dit jaar.
0: Ja, nu zag ik op jullie Instagram ook dat er een bus met allemaal supporters was meegereisd. Hadden jullie veel steun van het publiek?
1: Nou ja, zeker. Kijk, het is eigenlijk altijd vanuit AFC zijn er altijd heel veel trouwe supporters die je elke week wel ziet. Dus het is hartstikke mooi dat vanuit AFC het initiatief is genomen om een bus te laten rijden. Elke week zijn er veel AC'ers, maar nu was met een bus geregeld. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, is al bekend of jullie woensdag uit of thuis moeten?
1: Ik begreep dat we woensdag thuis moeten en dan zaterdag uit.
0: Oké.
1: Okay. Goed, heel zeker weet ik dat niet, maar dat is wat ik de afgelopen 20 minuten gehoord heb. Dus.
0: Nou, in ieder geval, wij blijven jullie volgen woensdagavond. Dan zijn we ook weer aanwezig bij jullie wedstrijd. Remco, bedankt voor nu en ga genieten van deze overwinning.
1: Komt helemaal goed. Fijn weekend, hè.
0: Dankjewel, Remco. Hi. Hoi, hoi. Dan gaan wij weer naar Rijswijk, waar Vredenburg en Swammerdam voetballen om een plek in die finale om promotie naar de derde klasse. Ze zijn toe aan de tweede helft van de verlenging, Kees.
2: Ja, daar zijn ze al een minuut of drie, vier aan het spelen. En het is net Vredenburg wat 1-0 op het scorebord zet. En je zag het al een beetje aankomen, hoor. Zwammerdam heeft natuurlijk een aantal keren gewisseld. En daarmee niks te nadelen van die jongens die erin gekomen zijn. Zo bedoel ik het niet. Maar je ziet dat daardoor Vredenburg toch steeds meer het initiatief... dat zag je ook al in de eerste helft van de verlenging. Het steeds meer het initiatief nam. En nu was het een beetje een domme overtreding van Rick Zuidervliet. Ja, die bal werd voorgegeven, werd dan weer weggekopt. En die kwam voor de voeten van, ik dacht dat het Kevin van Leeuwen was. Die kogelde die bal van randje 16 keihard in de kruising. En liet daarmee Michael Duchatelier gewoon kansloos. Ja, en dan sta je met 1-0 achter. En dat zal nog een hele kluif worden voor Zwammerdam om dat recht te zetten, hoor. Want ze zullen natuurlijk gaan drukken en dan is het automatisch dat je ruimte in de verdediging laat gaan. En dan met die snelle spelers, dan is er waarschijnlijk vraag om nog meer problemen. Maar goed, zover is het nog niet. Nou wordt er door de trainer van Vredenburg wat gezegd. En dat mag dan niet blijkbaar van de scheidsrechter. Die heeft het spel even doodgelegen en dan... wordt een reprimande gegeven volgens mij. Dat is niet waar wat ik zeg. Hij gaat wisselen, de trainer bij Vredenburg. Er komen twee nieuwe verse krachten in. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. We hebben hier nog, even kijken, 21 minuten. Dus ja, we hebben nog wel ruim 10 minuten te spelen hier ook. Het is dus nog van alles.

0: dan is het wel. Vrouwen en kinderen eerst. Ja, dan wordt er een overtreding gemaakt door Derek Boot. Ja, dat ging per ongeluk. Maar de speler van de... Van Vredenburg, en dat is volgens mij Alex Jacobs, die stort helemaal schijn te raden. En die krijgt dan een verzorging. Dus eventjes die verzorging zijn werk maar laten doen. Dan kan ik ook eventjes rusten. Het is 23 minuten en 40 seconden hier gespeeld. En Zwammerdam heeft nog een minuut of 8, 9, 10. Wie zal het zeggen? 1 tegen 0 dus.
1: Alphense Boys moet volgend seizoen nog een keertje in de eerste klasse voetballen. Het verloor namelijk het tweeluik tegen Nieuwehoorn om promotie naar de vierde divisie. In Hellevoetsluis werd het vanmiddag 4-1 voor Nieuwehoorn. Verslaggever Herman Scholten sprak na afloop van het duel met de trainer van de Alphense Boys. Dat is Eli Wattimoeri.
2: Eli, een tegenvaller na de 1-1 thuis. Ja, nu een hele duidelijke nederlaag. Waar zit hem het verschil volgens jou?
3: Nee, ik denk als je woensdag analyseert, evalueert met elkaar, dat we gewoon goed voor de dag komen woensdag. En dat geeft vertrouwen en hoop richting vandaag. Nou denk ik dat je gewoon in momenten het gewoon goed doet. Alleen de manier waarop je hem tegenkrijgt, dat zorgt ervoor dat je een ander plan moet verzinnen. En met dat andere plan creëer je nog kansen, maar je scoort er ook 1, dus staat het 1-1. Om hem over de streep te trekken richting de rust. En dat laat je jammer genoeg na. Waardoor je eigenlijk met rust 1-2 achter staat. Ja, dat is een ander gevoel dan met 1-1. Ja, dan moet je wat proberen. Kan ik mijn jongens helemaal niet verwijten dat we... We hebben daarin ons uiterste best gedaan om iets te halen met elkaar. En zo vlak na de wedstrijd denk ik, als je dan terugkijkt waar we vandaan komen met elkaar... Dat we zo enorm balen dat we nu hebben verloren. Maar eigenlijk had men ons al voor het seizoen al afgeschreven. En dat wij nu in de nacompetitie staan. En misschien afgelopen woensdag het wel eerder hadden kunnen afmaken. Hebben we niet gedaan. Vandaag vol goede moed. Maar jammer dat je uiteindelijk met 1-4 verliest. Nou is 1-4 best wel geflatteerd, denk ik zelf. Als je de beelden ziet en het spelbeeld. Maar ja, dat moet je incasseren. Maar uiteindelijk verlies je hem.
2: Ik had het gevoel dat jullie met een vrij verdedigende opstelling begonnen.
3: Nee, we weten dat Nieuwehoorn gewoon een goede ploeg is, hè? Uiteindelijk moet je de zwakte ook accepteren. Of de sterkte van Nieuwehoorn, die weet je. Die moet je accepteren en daar een plan tegen zetten. En je scoort er ook gewoon 1 in de eerste helft. Je krijgt er nog een aantal mogelijkheden als je die goed uitspeelt. Dat je meer dan 1 keer scoort. Ja, dat laat je na. En jammer genoeg op momenten in de wedstrijd. Ook na rust krijg je de 1-3 tegen. Ja, en dan zie je op het moment dat je hem eigenlijk wil scoren, wil aanvallen, krijg je hem tegen. Ja, dan verandert het wedstrijdbeeld.
2: Dan kan ik me voorstellen dat ook de warmte ineens gevoeld wordt door de spelers. Dat ze denken van ja, 3-1, dan wordt het een beetje lastig.
3: Ja, dan moet u de spelers vragen. Maar ja, als je voorstaat krijg je vleugels. Als het minder gaat, dan doet alles pijn en dan is alles wat zwaarder. Ja, dan is een beetje de wet van de voetbal natuurlijk. Daarin hebben mijn spelers alles gegeven. Ik kan me geen één jongen een verwijt geven dat hij niet zijn best heeft gedaan. Als je ziet waar we vandaan komen en wat we vandaag op de mat proberen te leggen en met vlagen ook gewoon lukt, is dat gewoon goed. Jongens die vanuit onder 21 vandaag weer invallen of onder de 19 zelfs, ja, dat biedt hoop voor de toekomst.
2: Wel jammer natuurlijk dat we nu geen derby krijgen volgende week. ARC Alphense Boys.
3: Ja, heel jammer. Maar wij wisten vooraf, je kan pas over een derby praten als je zelf je wedstrijden wint. Hadden we afgelopen week, woensdag hadden we daar de kans voor. Vandaag heb een nieuwe hond iets beter neergezet en wij iets minder. Ja, daarin je verlies accepteren met elkaar. En daarin door. Ik ben een beetje aan het denken en aan het zoeken naar woorden. Maar als ik hem zo terug evalueer in een sneltreinvaart, denk ik dat we gewoon een prachtig seizoen hebben gedraaid. Met een hele jonge groep, met jongens van een lager niveau. Hebben echt een team van gemaakt met elkaar. En Nieuwehoorn, die tweede geworden is in de eerste klas, hebben het gewoon lastig gemaakt over 2 wedstrijden. Daarin zijn we niet weggespeeld. Daarin hebben we gewoon onszelf goed verkocht. Jammer genoeg net onvoldoende.
2: Op naar volgend seizoen. Lekker uitrusten nu, vakantie nemen. En volgend seizoen weer goed beginnen.
3: Ja, nou ja, zo is het. Evalueren met elkaar. Daarin is het gewoon mooi, hè, dat we daarin stappen hebben gezet. En alles kan beter daarin.

0: in. Maar kleine stapjes maken, weet waar je vandaan komt. En van daaruit op naar de toekomst.
1: Succes.
0: Dankjewel.
2: Eli Watimouri was dat in gesprek met verslaggever Herman Scholten. Wij gaan snel weer naar Rijswijk. De verlenging van Vredenburg-Zwammerdam. Kees.
3: Ja, we hebben hier 28 minuten en 28 seconden gespeeld. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, nou, dat staat op dat scorebord. 1-0 voor Vredenburg. Ja, en die proberen natuurlijk die wedstrijd dood te liggen. Dan gaan ze naar de cornervlag en dan gaan ze natuurlijk daar proberen de Zwammerdam uit de tent te lukken. Maar dat lukt ze dan niet. Maar goed, ze blijven wel in balbezit. En dan komt hij in het strafschotgebied. Die speler van, ja, die geeft dan een schotje. Een schotje, maar kost geen enkele moeite voor Michael Duchatier. Want er had veel meer in kunnen zitten voor Vredenburg. Maar dat is lukte dus niet. Nu ze wil Vredenburg wat weer aanzetten. Ja, er komt dus ruimte, zoals ik al eerder had vermeld. Dat is een voorzet van Vredenburg, maar die komt weer bij Michael. Michael schiet hem gelijk naar voren, want tijd is geld, zou ik zeggen. En dat heeft hij goed in zijn oren geknopen, want het is Zwammerdam die via Koen Woudenberg misschien de bal kan... Nee, die kan hij net niet aantikken, Koen Woudenberg. Het is Jay Veerman, de keeper van Vredenburg, die de bal net voor zijn voeten wegplukt. Dat was dan een mogelijkheid, niet echt een kans. Maar goed, het spel is in Wittelsweerenveld. Met een lange bal van de keeper van Vredenburg is het Zwammerdam die wegkomt. Dus Jurrien Paf die heeft de bal op het middenveld. Ja, die krijgt een vrije trap mee, omdat hij gewoon omver geduwd wordt. Ja, en dan krijg je een vrije trap mee. Dan gaat Michael Duchatier zelf die vrije trap mee. Alle spelers van Zwammerdam in de 16 van Vredenburg. Alle spelers in de 16 van Vredenburg. Nou, even kijken. Michael gaat een aanloop nemen. Wacht even tot iedereen goed geposteerd is. En dan komt die bal zomaar in de 16. En zo gezegd, zo gedaan. Is het wel een kluts, kopbal, hier en daar. Maar is het Vredenburg wat weg kan werken. Doen ze niet goed. En dan komt de bal weer in de 16. Het vuurwerk wordt inmiddels afgestoken hier. Want ze denken al bij Vredenburg dat ze gehoord hebben. Nou, zover is het nog niet. Maar goed, wat zegt hij nou? Hebt hij nou afgefloten, die man? Ja, ik denk het wel. Ja. Hij wijst volgens mij naar de middenstip. En eens even kijken of dat dan klopt. Ja, dat zal dan wel kloppen, ja. Nou ja, het is hier afgelopen. Zwammerdam verliest met 1-0. Ja, of dat helemaal verdiend is, dat weet ik niet. Ik denk dat het redelijk gelijk opgegaan is. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat je een doelpunt maakt. En dan kan je winnen met 1-0. En dat heeft Vredenburg gedaan. Vuurwerk wordt afgestoken hier. Zwammerdam is uitgespeeld. En dan heb je volgende week Koudekerk tegen Vredenburg. En op neutraal terrein, ja, waar zou het zijn? Dat weet niemand. In ieder geval, Zwammerdam, ik ga het eens even kijken welke reacties ze hebben. 1-0 voor Vredenburg dus. Jammer, maar helaas.

0: Nou, dat was een hele korte uitvoering van Harry Styles met de Music for a Sushi Restaurant. Want Kees, jij dacht dat het afgelopen was, maar er wordt nog gespeeld, hè?
1: Ja. Ja, dat klopt. Er wordt inderdaad nog gespeeld, omdat die scheidsrechter die wees met zijn handen naar het midden. En alle spelers van Vredenburg liepen al juichend naar de trainer toe. Maar die man heeft afgefloten, omdat er dus blijkbaar vuurwerk afgestoken werd. Maar ja, die wedstrijd gaat dus nu weer gewoon door. En het is Zwammerdam wat in de aanval is. Zwammerdam wat in de aanval is via De Groot. Dan komt hij bij Julien Paf op rechts. Maar die kan die bal dan net niet binnenhouden. Want de rest is een ingooi voor Vredenburg bij de eigen cornervlag op de eigen helft. Ja, en hoe lang zal er dan nog te spelen zijn? Ik denk niet zo lang meer, hoor. Ze zitten al in de extra tijd van de tweede verlenging. Dus dat zal elk ogenblik afgelopen zijn. Maar nogmaals, die scheidsrechter die stopte dus het spel even, omdat de vuurwerk werd afgestoken. Nou, Zwammerdam inmiddels weer in bal bezetten. Is er wel een lange bal naar voren van Vredenburg, maar dat wordt keurig verdedigd door Zwammerdam. Die krijgt zelfs ook een vrije trap mee. Nou, Maaike de Chatier maakt haast. Die maakt haast. Gaat die vrije trap nemen. Alle spelers van Zwammerdam in de 16 of rond om de 16 bij Vredenburg. Bal komt naar voren. Keurige bal van Michael Chatier. Wordt dan weggekopt. Ja, bijna voor de voeten van Ole Jansen. Maar die kan die bal dan net niet bereiken. En nu is het wel. Nu is het wel afgelopen. Want nu wijst hij ook duidelijk, deed hij net ook wel, naar de middencirkel, naar de middenstip. En vriest dus Zwammerdam.

0: 1-0 van Vredenburg. En het is helaas maar waar. Uitdalen en opnieuw beginnen. Volgend jaar weer in de nieuwe competitie in de vierde klasse. De spelers zullen teleurgesteld zijn. Als ik objectief ben, vind ik het niet zo erg dat ze in die vierde klas blijven. Maar ja, dat is mijn mening. Ik ga Boris van Nest vragen naar zijn reactie.
1: Dankjewel Kees voor vanmiddag. En die reacties die kunnen we helaas niet meer meenemen in deze uitzending. Maar die zullen later te vinden zijn op onze site studioalphen.nl. We hebben wel een reactie binnen van Koudekerk-trainer Sander van Dijk. Zijn ploeg wist vanmiddag te winnen van SJZ uit Zoetewoudendorp. Daarmee is Koudekerk geplaatst voor de finale om handhaving in de derde klasse. Onze verslaggever Peter Vaassen, die sprak met Sander na afloop.
2: Sander, dat was even billen knijpen.
3: Oh, ja, wat er vandaag allemaal gebeurd is. Ik zou proberen samenvatting te geven, maar ik kan best wel wat vergeten zijn, denk ik zo meteen.
2: Laten we even terug naar de wedstrijd gaan. Heel snel krijg je de eerste goal om je oren. Wat denk je dan?
3: Ja echt ongelooflijk eigenlijk. Precies waar je bang voor bent. Zeker na zo'n seizoen, waar het mentaal al zwaar is. Dan is ongeveer het ergste wat kan gebeuren is na 4 minuten 1-0 achter komen. En dat is natuurlijk in de eerste helft, maar eigenlijk ook na rust. Dat zijn wel met twee mentale klappen. Maar ja, wat we vandaag denk ik in mentaal opzicht hebben laten zien is echt grandioos.
2: Goed, dan maak je de 1-1. Maar dan krijg je net na de rust hetzelfde scenario. Weer vlak na het fluitsignaal dat je de 2-1 achter krijgt.
3: Ja, nou ja, wat ik zeg. En die was mentaal misschien nog wel zwaarder. Omdat je op dat moment natuurlijk al met 10 man stond. Al een helft, bijna een helft met 10 man gespeeld hebt.
2: Meer is, want dat is 5 kwartier heb je gespeeld. Of 4 kwartier.
3: Ja, ik bedoel net na rust dat je natuurlijk al lang met 10 man speelt. Met 10 man ook de 1-1 maakt. En dan krijg je de 2-1 tegen. Wel voelden we aan alles dat we goals gingen maken vandaag. En we hebben die kwaliteit en ik denk ook dat we de kansen gekregen hebben. Als je kijkt naar zeker de tweede helft, denk ik. Of eigenlijk het moment vanaf dat we met 10 man kwamen te staan. Ja, denk ik dat we oprecht echt de betere kans als SJC hebben gekregen. Natuurlijk krijgen die ook wel wat mogelijkheden. Maar ik denk dat wij de beste kans hebben gehad.
2: Toen werd het 2-2. Een vreselijke mooie vrije trap van de Laan ook als lijn op de lat. Maar SJC met een hele mooie combinatie. Vlak voor het eind was het wel heel even benauwd voor jullie.
3: Ja, als je zo lang met 10 man speelt, je zag denk ik de vermoeidheid toenemen aan allebei de kanten. Dan worden de ruimtes groter. En dan is het natuurlijk lastig om ook altijd alle ruimtes dicht te blijven lopen. En als je 1 keer te laat bent, dat is precies een combinatie met denk ik de 2 bepalende jongens bij u. Met Jari en met Joey. Ja, dat is niet 90 minuten lang te verdedigen. Ik denk dat we Joey echt aardig onder controle hadden. Maar ja, 1 moment, dan gaat het zo snel. Dat is ook gewoon echt een uitstekende combinatie. Allemaal lopende spelers. Ja, kan me goed weg. Pakt Roy een belangrijke bal. Maar daar staat hij voor, dus...
2: Mike was voorin, was goud hard. Vreselijk goed aanspeelpunt, waardoor de andere spelers beter konden renderen.
3: Ja, dat is natuurlijk lekker. Elke tegenstander houdt rekening met Mike. En dat is ook terecht, dat zie je vandaag weer. Hij is zo balvast. En het zijn natuurlijk ook zijn laatste wedstrijden. En ik merk aan alles dat hij niet de club wil verlaten met de vierde klas. Dus ja, gelukkig hebben we Mike ook nog.
2: En een gouden wissel.
3: Ja, zo gaaf. Luc, volgens mij is de tweede wedstrijd in het eerste. Zijn eerste is al voor de winterstop geweest. De jongen van de onder 23. Ja, vooral die 3-2 is echt wereld.
2: Kiespositie. Wat een ontlading, zeg.
3: Ja, kiespositie bij de tweede paal en dan kop je hem zo binnen. En bij de 4-2 natuurlijk hetzelfde. Dan denk je, het is klaar met dan 3 minuten. Maar werd toch nog even billen knijpen. Maar zo gaaf voor Luc. Traint al vaak mee. En ja, zo gedreven. En zo blij dat hij het verschil kan maken. En dan zie je wel in zo'n wedstrijd. Na zo'n lange wedstrijd tot frisse benen verschil kunnen maken. We twijfelden echt. Gaan we Mike laten staan? Gaan we hem inbrengen? Ja, gelukkig.
2: Mike kon ook niet meer, hè?
3: Mike kon ook niet meer. En dan zie je tot frisse benen gelukkig het verschil maken. En dat is echt wel heel lekker. En
2: is natuurlijk... dan krijg je nog die penalty tegen. Dan kan het nog gek gaan, hè?
3: Ja, ik had wel het idee. Wat ik zeg, dat er in de verlenging eigenlijk 2 kanten op niet zo heel veel kansen meer waren. Dus ik dacht met die 3-4 minuten. En hij bleef daar nog wel 1 keer echt redelijk lang voor de goal hangen. Ja. Maar gelukkig stonden er heel veel van ons die de bal tegen konden houden. Dus dat is lekker.
2: Ik ben nog volop geappelleerd voor een strafschop met een handsbal. Ja,
3: we zullen de beelden moeten kijken. Maar ik kan me niet voorstellen, hij wordt sowieso van heel dichtbij heel hard ingeschoten. Dus ik had niet het idee dat hij echt met zijn hand naar de bal ging. Dat had ik ook op de middenlijn gestaan om te appelleren. Zeker op zo'n moment. Maar wat ik zeg, ik denk dat we met 10 man... Dat we uiteindelijk ook denk ik wel verdiend gewonnen hebben. Misschien kijkt SJZ er anders tegenaan. Maar ik denk dat we met 10 man echt uitstekend hebben gedaan. De, wat betreft bal, aan de bal de minste speler van SJZ vrijgelaten. En op het moment dat ze in onze zone kwamen, wel echt scherp en goed verdedigd. En dat is wat we vorige week gemist hebben. Maar we moeten ook beseffen, we hebben nu nog niks. De ontlading is enorm en dit gaat ons echt energie opleveren. Maar ja, we moeten nog steeds één wedstrijdje.
2: Ja, volgende week tegen Vredenburg of tegen Zomerdam. Die zijn nu bezig met een verlenging.
3: Ja, dus wat dat betreft hebben we dezelfde belasting gehad. En wij alleen met Timan, maar ja, dinsdag denk ik wat rustiger aan, goed herstellen. En dan donderdag kijken hoe we Vredenburg gaan bespelen of Zwammerdam gaan bespelen. Zwammerdam zou natuurlijk leuk zijn, dan kunnen we lekker in de buurt voetballen. Maar ja, daar hebben we geen invloed op.
2: Succes ervan, Sander.
3: Ja, dankjewel.

0: De man die ervoor zorgt dat Ajax de play-offs voor Europese voetbal niet op eigen veld kon spelen, omdat hij daar een aantal concerten gaf. Harry Styles met American Girls. Het was een sinderende middag op de voetbalvelden. We zetten tot slot van deze uitzending nog even alles op een rijtje. ARC heeft het tweeluik tegen Halsteren om promotie naar de vierde divisie gewonnen. Na de 3-1 overwinning op eigen veld werd het in Brabant vanmiddag 4-4. ARC speelt komende woensdag en volgende week zaterdag in de finale tegen Nieuwehoorn. Nieuwehoorn is de tegenstander van ARC omdat Alphense Boys van de ploeg uit Hellevoetsluis verloor. Na het 1-1 gelijkspel op eigen veld werd het op eigen veld van Nieuwehoorn vanmiddag 4-1. BSC 68 strijdt voor handhaving in de derde klasse. Het won met 4-1 van KDO. Volgende week zaterdag speelt de ploeg uit Benthuizen de finale om lijfsbehoud. Tegenstander is Altior of Concordia. Koudekerk won na verlenging met 4-3 van SJZ uit Zoeterwoude. Daarmee blijft Koudekerk in de race voor handhaving in de derde klasse. Koudekerk speelt volgende week de finale tegen Vredenburg. Zwammerdam speelt volgend seizoen wederom in de vierde klasse. Het verloor de halve finale om promotie naar de derde klasse van Vredenburg. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Rijswijk. En dan Bernardus, dat speelde vanmiddag om promotie naar de vierde klasse. Tegen Blauw-Zwart, de ploeg uit Hazeswoude-Rijndijk, won na penalties en speelt volgende week zaterdag de finale tegen Lekkerkerk. Goed, dat was het voor deze zaterdag. Aankomende woensdagavond dan zijn we er met een extra uitzending van Sportlokaal. Dan gaan we ARC volgen in de finale van de play-offs tegen Nieuwehoorn. En uiteraard volgende week zaterdag. Dan zijn er nog veel meer wedstrijden die u kunt beluisteren. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot een volgende keer en een fijne avond.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn vijfde etappewinst. De Nederlander Arendsman werd vierde. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Twee uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: Nou, dat was hem tot het gaatje volgens mij. Hey, hallo aan de andere kant van de radio. Een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe uitzending van je eigen weekendproloog. We komen net allebei de studio binnenstormen. De helft van Bart's koptelefoon die begeeft zit ligt op de grond.
1: Het is te repareren. Het is te repareren.
0: Oh, gaat hij het wel doen? Ja, goed.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Goed, Martin, hoe was je week?
1: Dat was wel een lekkere week, lekker een warme week.
0: Ook. Heel warme week gehad, hè?
1: Ja, heel erg blij mee met dat het zo warm was. En lekker zonnetje, weertjes. Ja, een goede stemming.
0: Een goede stemming. Nou, vanavond in de show ook een hele goede stemming. Want we hebben weer uiteraard boordevol wetenswaardigheden en andere ongeëinds in de show. Maar natuurlijk ook weer met lekkere muziek, hoor. Zeker, connections hebben we.
1: We hebben de connections natuurlijk, zoals altijd gaan we daarmee door. En Soul waren we gebleven vorige week en Soul gaan we mee door. Booker T en de MG's, weet je nog? De groene ui. Vanavond gaan we die helemaal pellen.
2: Hebben we nog een dooie?
1: We hebben ook een dooie.
0: Oh, ja.
1: Ja, komt allemaal een oude hiphoppert uit de jaren 90.
0: Ik hoorde het, ja, die is heen gegaan.
1: Ja, en hij komt niet meer terug.
0: Nog wel een keertje vanavond op je radio, samen met een andere DJ. Verder gaan wij het spelletje doen, wat we eigenlijk een paar weken geleden zijn gestart. Een nieuwe versie van het vrijdagavond muziekspelletje.
1: Ja,
0: of zaterdagavond muziekspelletje.
1: Hebben we gewoon weer voor je. En het eerste uur gaan we de aanagenda doen. Hupstapel zit in de aanagenda. Sorry. Park, villa en huiskamertheater Kijk in de Wijk. Dus blijf daarvoor aan de lijn. En verder hebben we natuurlijk nog een hoop informatie. Sport, politieberichten, wat algemene dingen. En ook leuke zaken voor later in de maand.
0: Hoezo? Uiteraard hebben we in het eerste uur weer de New 3, The Future Sounds, de hit van deze zomer. Ze komen allemaal aan je voorbij, hier bij Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen. Ik heb dit uur nog een aantal ethisch plaatjes. Wel 3 of 4, denk ik, dit uur. We gaan ook nog even terug naar de tens, de zeros en de 90s.
1: Maar deze, nou, deze spijl voor Steffi.
0: Ja, dat voor Steffi. Oh ja, is goed hoor.
1: Weet je nog?
0: Just Say Yes, Snow Patrol.

0: plaatje uit begin jaren 90 bij de Weekendvlog. Hebben zijn nog meer hits gehad eigenlijk dan The Streets Up. Weet je dat ook, Martin?
1: Nee, hè?
0: Is dat nog One Day Fly?
1: Ja, volgens mij hebben ze er nog eentje.
0: Ja, nog eentje.
1: Ik ga zo even het dikke boek induiken.
0: En
1: in het dikke boek staat volgens mij ook dat deze een hit was van een jaartje eerder, denk ik. Maar goed, we gaan het straks allemaal aan je vertellen. We gaan het allemaal aan je vertellen.
0: En daarvoor memorabel hoor voor jou, Martin. Snow Patrol.
1: Ja.
0: And Just Say Yes.
1: En dat deden we.
0: En dat deden ze allebei. We gaan eventjes kijken wat het te doen is.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Ja, dit weekend.
1: Huub Stapel is de meester van de relationship comedy. Speelde jarenlang voor bomvolle zalen met mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Logisch, zag de Telegraaf. Clichés zijn best leuk en een avondje naar Huub Stapel is een stuk goedkoper dan in de relatietherapie gaan. Nu keert hij terug met een enorme theaterhit na de wereldwijde bestseller van relatietherapeut John Gray. Een vervolg dat niemand zag aankomen, vooral Huub zelf niet. Je kunt erbij zijn zaterdag in het theater van Alphen aan de Rijn, oftewel Castellum, neem ik aan. Vanaf 7:45 en €36 moet je neertellen voor een kaartje.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Of zondag 31 mei, ja, dat is toch het einde van de maand, presenteren de leerlingen van de dansafdeling van Park Villa hun werk van het afgelopen seizoen. Dit uur laten diverse groepen en solisten zien waar zij in de lessen aan hebben gewerkt. Het programma biedt een overzicht van verschillende dansstijlen en leeftijdsgroepen binnen de afdeling. Klassiek ballet, presentaties door de groepen van 6 tot 8 jaar en 9 plus. Moderne dans, uitvoeringen door de tienergroep en de volwassenen. En dan hebben we nog de choreogroep, een gezamenlijke presentatie gericht op artistieke compositie. De solo's die worden gedaan, individuele optredens waarin leerlingen dus hun eigen werk presenteren. Kaartjes kosten €10. Het begint om 4:00 aankomende zondag in Park Villa aan de Cornelis Geellaan in Alphen aan de Rijn.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
1: Ja, nog meer zondag. Huiskamertheater namelijk. Kijk in de wijk. De eindklapper van het seizoen. Cabaret, muziek en singer-songwriters bij de mensen thuis. Hoe leuk is dat? Met een groep van maximaal 20 personen ga je op tour langs 3 optredens en leer je elkaar en de omgeving kennen in woonkamers, tuinen of op bijzondere, soms zelfs idyllische plekjes.
0: Zo.
1: Ja, waar je terechtkomt blijft tot op de dag van op de dag zelf een verrassing. Kaarten via wijpresenteert.nl en met die kaart ga je dan zondag om 10:30 naar Poco Mas aan de Noordhoek in Roelevarensveen, waar je dan de tijden en uiteindelijke locaties van je optredens te horen krijgt. De locaties zijn in Roelevarensveen, Oude Wetering en Nieuwe Wetering, dus op de fiets komen is een aanrader. Als je dat allemaal moet lopen, nou, het wordt trouwens lekker weer.

0: zondag. Ja, dus dat
1: is
0: mooi.
1: Ja, dat is goed, hè? Ja. Dat was hem. Zeker. Goed zo, nou, ik heb hem gevonden, hoor. Get up and party! Get up and jam! Are you ready? Dit was die andere hit van ze. Double Trouble en de Rebel MC. Dat plaatje heette Just Keep Rocking. Maar wij gaan de eerste uit de nieuwe 3 draaien. De nieuwe van Nothing But Thieves.
2: De nieuwe 3.

0: Revolution, zo heet de nieuwe single van Nothing But Thieves. En het was de allereerste in de New 3 voor het laatste weekend van mei 2026. De plaat krijgt van mij een 7,5, Martin. En jij?
1: Een 8.
0: Een 8 zelfs?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, we zitten te wachten natuurlijk op het nieuwe album van de mannen. En het is sinds lange tijd weer nieuwe muziek. En ja, ik vind het geweldig. Deze week werd ook bekend dat ze op gaat treden in Nederland. Volgens mij in januari volgend jaar staan ze 2 keer in de Ziggo.
0: Oh, dat duurt nog even. Dat duurt nog even. Het leven kan kort zijn, het leven kan lang zijn. En ook bij ons in de show is er deze week weer iemand vandoor gegaan. Helaas, want het was een grote naam in de hip-hop en rapwereld. Martin, die heeft ons verlaten.
1: Dat is de Amerikaanse rapper Rob Bass. Slechts 59 jaar was hij toen hij deze week overleed aan de gevolgen van kanker. Al dus te lezen in een bericht op zijn Instagram-account. Hij vormde eind jaren 80 een hip-hop-duo met jeugdvriend DJ Easy Rock. DJ Easy Rock, die in 2014 al was overleden. Vandaag delen we het hartverscheurende nieuws dat hip-hop-legende Rob Bass op 22 mei vredig is overleden, omringd door zijn familie. Staat in het bericht op Instagram. Rob's muziek, energie...

0: En een nalatenschap hebben een generatie gevormd en miljoenen mensen over de hele wereld vreugde gebracht. Buiten het podium was hij een liefdevolle vader, familieman, vriend en creatieve kracht, wiens impact nooit vergeten zal worden. Eind jaren 80 vormde dus een hip-hop duo met DJ Easy Rock. Bij het grote publiek braken ze door met hits als It Takes Two en Get on the Dance Floor. En daar gaan even die twee nummers voor je draaien. Namelijk Cat on the Dance Floor. Het nummer It Takes Two daarentegen groeide uit tot een hip-hop klassieker en werd gesampled door artiesten als Snoop Dogg en Black Eyed Peas.
1: Yo, Pop, yo, Dave, man. I don't think Rob gonna do it on this one, man.
0: Dat bedoel ik.
1: Yo, man. Yo, I'm Ron Bass, man. Get this.
0: Ook was het nummer te horen in films en de bekende game Grand Theft Auto. San Andreas. Oh, mensen toch.
1: Baseline.
0: En ja, en je tussen de

0: Ik vond het eigenlijk toen de tijd altijd al een hele, hele goede plaat, Martin. Rob Bass en DJ Easy Rock, en de eerste is niet meer. Vandaar dat die vandaag in de dode van de week zat. Get on the dance floor!
1: En als je een beetje op had gelet, Pet, dan had je al gehoord dat de tweede er al lang
0: niet meer is. Ja, die is er al lang niet meer, dat is waar, ja. Rob Bass en DJ Easy Rock, allebei zijn ze er niet meer. En we hebben ze eigenlijk heel lang niet meer gedraaid op de radio. En soms is dat vervelend, maar dan ook wel weer wel leuk dat we ze nog een keertje kunnen draaien. De mannen of dames die zijn heen gegaan tijdens de dode van de week.
1: Nou, ze gaan al ervoor, hoor. Het is niet dat ze live in de studio omvallen.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat zou er nog bij moeten komen.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Nou, wat denk je zelf? Opvallend nieuws deze week. Oh. Bij de speelvijver, moet ik zeggen. Ja. Niet bij de speelvijver. Bij de speelvijver aan de Brazemdreef is maandagavond een vrouw.

0: in het water gevallen en toen zij opstond van het bankje waar ze op zat, verloor ze haar evenwicht en viel ze pardoes in het water.
1: Oh.
0: Een man die op dat moment langsliep met zijn hond heeft de vrouw uit het water weten te halen. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, die zaten op het andere bankje zeker.
2: Ja, dat denk ik.
0: Waarna, daar is hij weer, door haar man is opgehaald.
1: Het is wel weer opgehaald.
0: Ja, het is wel weer opgehaald.
1: Bij jachthaven Hollandia aan het Weteringpad in Waalbrugge is deze vrijdagmiddag rond 3 uur op meerdere boten brand uitgebroken. Na een half uurtje was de brand zo goed als geblust. Meerdere boten stonden in vlam, maar de jachthaven zelf was niet betrokken. Eerst meldde een woordvoerder van de brandweer dat het boothuis ook in brand zou staan. Maar dat bleek loos alarm, bleek uiteindelijk dus niet zo te zijn. Het incident trok veel bekijks vanuit de wijk. De politie hield de vele opstanders op afstand vanwege de schadelijke rook. Dus
0: belangrijk.
1: Allemaal plastic en zo.
0: Ja. Op afstand blijven, mensen, op afstand blijven.
1: Er waren veel hulpdiensten aanwezig, waaronder veel brandweer en ook ambulances. Er zijn 4 personen nagekeken en gecontroleerd in de ambulance. In verband met rookinhalatie. Maar er zijn geen gewonden gevallen. Verder vertelt een ambulance-medewerker. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Later meer. Dat staat erbij, later meer. Nou, Mart, jij hebt straks later wat meer.
0: Ik heb later nog wat meer, ja. Nog nieuws van de N445, want dan ging het deze week echt helemaal falikant. En
1: helemaal fout?
0: Ja, helemaal mis. Helemaal.
1: Deze plaats stond vorige week in de New 3 en eindigde met respect volgens mij plekje nummer 2. In de Stars, de nieuwe van de Stones.

0: Iedere keer dat je de plaat hoort, wordt die beter. De nieuwe van de Rolling Stones heet In The Stars. En als dit niet de oudste rockers, levende rockers zijn die er nog bestaan en ook muziek maken, dan weet ik niet meer. Misschien gaan we ook nog een 75-jarig jubileum als band meemaken. Maar het zou zomaar kunnen.
1: Niet of ze dat redden hoor.
0: In The Stars, de Stones is hier bij je eigen weekendproloog. Ja, Mart, jij hebt nog iets over die N4 nog wat?
2: Ja, de N445 bij Rijpwetering. Daar is dinsdagmiddag een bestuurder de bovenkant van zijn bestelbusje kwijtgeraakt.
0: Bij het
2: viaduct al daar. De bovenkant van het busje liep flink veel schade op door het incident. Niemand raakte gewond. Dan denk je, wat is er dan allemaal aan de hand? Nou ja, hij kon niet verder. Dus al die pakjes werden niet afgeleverd.
0: Oh,
2: ja, dat is natuurlijk allemaal vreselijk. De maximale doorrijhoogte bij het viaduct over de Pastoor van der Plaatstraat en de Zuidweg is slechts 2 meter en 40 centimeter. Het komt vaker voor dat bestelbusjes schade oplopen op deze plek. Dus chauffeurs, opletten!
0: Ja, een beetje opletten hoor. Goed kijken naar de hoogte.
2: Ja.
0: Nu de buggles op de radio.

0: Blazer.
1: Dit is het weekend. Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Blazer. Dit zijn Patrick Noordzij en Martin Werdwijn.

0: dat is ook een fijne hoor. Ook een ex-New 3 van dit jaar. Almost Monday and No More Regrets. En daarvoor de Buggles.
1: Ja, dat was lang geleden ook weer, hè?
2: Nou, maar dat is echt toch wel mooie muziek, zal ik zeggen. Ja,
0: kwaliteitsmuziek, hè?
2: Oh, ja.
0: Niet een proloog, hè? Die hebben dat.
2: Ja, en onze grote held natuurlijk, leider van de Buggles, Trevor Horn.
0: Zeker. En je hoorde natuurlijk Lenny op de radio.
3: Martin, hebben we nog iets leuks lokaals?
2: Ja, niet alleen Lenny hoor je op de radio, maar ook Martin met iets leuks lokaals. Want Alexander Broussard, die speelt Billy Joel volgende week in Kouwekerk. In deze boeiende solovoorstelling leidt hij zijn publiek op zijn eigen unieke en gepassioneerde wijze door de opmerkelijke carrière van muzieklegende Billy Joel. Aan de hand van de mooiste liedjes van de grootmeester vertelt Alexander over de moeilijke beginjaren, de grote successen, de hoogtepunten, dieptepunten, de vrouwen en het onwaarschijnlijke vakmanschap. Een must-see voor de fan, een openbaring voor de liefhebber. En het allemaal op vrijdag 5 juni van 8 tot half 10. En waar is het dan? Nou, het is in de Koudekerk aan de Rijn, zoals gezegd, in de Brugkerk aan de Dorpstraat.
0: Ook daar? Ja, ja.
2: Toegang is €25 per persoon.
0: Nou, valt wel mee, toch?
2: Vind je?
0: Ja, ja,
2: als het Billie wel zelf was, dan zou het wel meevallen. Maar
0: wanneer was het nou? Ik zat even niet op te letten.
2: Je moet wel opletten. Het was 5 juni.
0: Oh dan.
2: Dat is volgende week, vrijdag, van 8 tot half 10 dus, in de Brugkerk aan de Dorpstraat.
0: En dit is de trailer uit de New 3, de nieuwe Juice en Disco Lights.
4: De New 3.

0: hit, zouden ze zeggen bij de Oosterburen. Want dit is een goede showplaat, Martin. Dit is een fijne plaat, hoor. De nieuwe van Juice en Disco Lights. En wil je die opzoeken? Juice is niet zoals je het in Engels schrijft met J-U-I-C-E. Maar gewoon D-J-U-C-E. Disco Lights krijgt van mij een 8+, Mart.
1: Een 8+?
0: Ja, hoor. Lekker een pianootje, lekker tempootje. Een mooie weer eromheen.
1: Ik hou toch een 8-min.
0: 8-min. Ja, dat is toch gemiddeld een 8 samen. Ook jij thuis, doe even dat duitje in dat zakje. En stem eventjes mee hè, bij onze eigen New 3. Als je lid bent van het panel, zouden we leuk vinden. Maar je hebt nog één dingetje uit de regio, had ik begrepen.
1: Oh, dat heb ik,
0: klein dingetje.
1: Oh, mijn god, waar ben ik nou? Waar
0: ben je
1: kwijt?
0: Nou?
1: Dan wordt het toch een sportbericht.
0: Ah, dat is goed.
1: Ja, een sportbericht. Net als vorig seizoen gaat EMM 21 play-offs spelen... om proberen te promoveren naar de tweede klasse. Vanwege de tweede plek op de ranglijst... mag EMM de eerste ronde van de na-competitie overslaan. En de ploeg van Jan de Koning moet daardoor 3 rondes winnen... om te promoveren.
0: Oh.
1: En wel op 2 juni, 6 juni en 13 juni. Zet het in je agenda en ga ze supporten.
0: Dit weekend al dus alweer.
1: Dit weekend al.
0: Wat fijn dat je nog luistert naar je eigen weekendproloog op Alphen en KG Brazen. This is the Dutch and this is welfare.

0: het is nooit echt een grote hit geworden voor Katy Perry. Smile. Begin van dit decennium heeft ze die plaat uitgebracht. En daarvoor de Dutch, This Is Welfare, Martin. En dat vonden we leuk om te draaien. Is een Nederlands bandje. Ja. Nederlandse New Wave, hè, was dat?
1: Nederlandse New Wave. Heb je niet veel, maar was leuk.
0: Ja, niet veel, inderdaad. De Dutch, hoe heette die man ook weer? Hans Kroon en Bert natuurlijk, Bertje Kroon, de twee broers, die deden dat samen. En ze hebben in 2017 nog een album uitgebracht. En dat heette Working in Los Alamos. Dus volgens mij doen de mannen nog wel iets.
1: Dat weet jij dan weer.
0: Ik heb nog nooit een van de mannen bij de Doden van de Week gehoord. Jij wel?
1: Nee.
0: Nou, dat zal de volgende keer zijn dat we draaien.
1: Wat dit is, kan nog komen natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk zo.
2: Future Hits. De New 3.
0: Daar zijn we weer aan toegekomen. En we gaan weer die voetjes van de vloer doen, hoor. Want wat wordt er een geweldige dance uitgebracht deze lente. Bah. De laatste New 3 voor dit uurtje. Comes and goes. Dit is Ketama.

0: een beetje een underworld vibe met dat stemmetje, Martin. Oh, goed hoor, dit. Oh, het is ook weer zo fijn.
1: Ja, mijn steun heeft, joh. Ik vind het de beste vanavond. Een 8-plus voor mij.
0: 8-plus ook voor jou.
1: Ketama.
0: Ik ga met je meedoen, ook met diezelfde 8,25. De nieuwe Ketama comes and goes. Of laatst in de New 3. Nog een stukje appetit Joost erachteraan. Volgende week uiteraard weer een nieuwe New 3 bij je eigen weekendblog op Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. En we gaan zo meteen trouwens, Martin, dat moeten we even erbij zeggen, nog een clubklassiekertje draaien.
1: Ja,
0: en ik zal lange versie ook gaan doen. Maar jongens, maar eerst nog even een berichtje uit onze eigen regio.
1: Ja, zeker. De Kraag en Brasem Poldertocht van 2026 start dit jaar in Rijp-Wetering. En hij vindt plaats op zondag 6 september.
0: Dat lijkt heel ver.
1: Dat lijkt nog ver weg, maar die zomer, mensen, die is voorbij, voor je dit weet.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Tijdens de Poldertocht trekken wandelaars over de gronden van boeren, weilanden en dijken die normaal niet toegankelijk zijn. Er wordt dan geld opgehaald voor het Lilianenfonds. Vorig jaar deden er zo'n 2500 mensen mee. Er zijn 3 routes uitgezet van 6... 13 en 18 kilometer lang. En de komende editie is de 15e.
0: Oh!
1: Dus een klein jubileumtje. Oh, we hadden het net over Trevor Horn.
0: Ja.
1: Maar als je het over producers uit de jaren 80 hebt, dan mag je Jimmy Jam en Terry Lewis natuurlijk niet vergeten, hè?
0: Nee, hoor. En die deden onder andere muziek voor deze artiest. En deze artiest die hoor je wel vaker in de weekendproloog, maar want de andere nummers. Deze hebben een tijd niet gedraaid. Clubklassieker van deze week is van Alexander O'Neill. Graag tot zometeen. Dit is Innocent. Ja.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
3: Is het weekend?
1: Studio Alphen
4: en Studio Kaag.

0: begrepen van die plaat is... Nou. Er zit een staand aan en een staand eind aan.
1: Ja.
0: Maar dat zit in de veet.
1: Oh, dat zit in de veet.
0: Nooit begrepen.
1: Dat is gek. Ja,
0: mocht de pret niet drukken, hoor. De Police. We kunnen vaker muziek van de Police draaien in dit programma, vind ik. Dit was een van hun eerste hits. 1979, Can't Stand Losing You.
1: Wij hebben een onderzoek gedaan in Kaag en Braassem hoe de inwoners namelijk staan tegenover het aardgasvrij wonen. Daar straks de uitslag van. Verder hebben wij nog iets naars eigenlijk over een parkeerdek van een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. We gaan connections doen, Martin, heb ik begrepen.
0: Zeker, we gaan soulplaatjes draaien in de connection. Later in het programma gaan we nog meer soulplaatjes draaien als we naar de soulchart gaan kijken. Maar dat is wel lekker op tempo, hoor, het nummer wat ik daaruit heb voor je. En wat doen we nog meer natuurlijk? We doen het spelletje, we gaan mixen. En we gaan lekkere muziek uit de Zero's voor je draaien. De grootste hit van Frans Ferdinand op je radio. En weet jullie heet, Pet?
1: Ja, take me out, dacht ik.
0: Heel goed. Blijf eruit.

0: zoals wel meer van dat soort indie-bankjes die in het begin van de Zero's opkwamen als paddenstoelen.
1: Ja.
0: Uitgegroeid tot serieuze stadion-rock-act door Frans Ferdinand. Wel geziene gast op een menig festival. En je hoorde Take Me Out en daarvoor... Eigenlijk helemaal niks.
1: Nee. Nou ja, de police, maar hetzelfde.
0: Die hadden wel gehad.
1: Hey, de avondvierdaagse Boskoop die vindt dit jaar plaats van maandag 1 juni. Dat is maandag al, tot en met donderdag 4 juni. Voor de 45ste keer trekken honderden wandelaars door Boskoop. Tijdens een evenement dat inmiddels voor veel inwoners een mooie traditie is geworden. Generaties Boskopers zijn met de avondvierdaagse opgegroeid. Vroeger liepen ze zelf. En tegenwoordig wandelen velen samen met hun eigen kinderen of kleinkinderen zelfs. Aan gelegenheid van dit jubileumjaar. Verzorgt wethouder Gert-Jan Schrotanus op maandagavond het officiële startstempelen. Iedere avond vertrekken de wandelaars om 6:30. En de deelnemerskaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar voor €6 per stuk. Bij Primera Groenendijk, Koetsier Schoenmode en Bruna Jongejan. De organisatie verwacht dit jaar ongeveer 1250 wandelaars te mogen. Dat zijn er veel, Martin. 1250.
0: Dat zijn er best veel. Ja, er best veel.
1: Er zijn een hele hoop. Ik heb nog voor jou een uitslag. Een uitslag van de New Three. De drie nieuwe platen die we het eerste uurtje voor je draaien. En op een, wel respectabele derde plek. De Nothing But Thieves nieuwe single. En die heet Evolution met een 7,75. Plekje nummer 3. Plekje nummer 2 was voor Juice en Disco Lights. Met een 8 rond en de absolute nummer 1. Die knijter van het dansstamper van Ketama. 8,25 gemiddeld voor Comes and Goes. We hebben nog een hoop te doen. We hebben nog een hoop te doen.
0: Papierwinkel. We hebben nog een hele hoop dingen te doen. En het eerste van die dingen die we gaan doen, dat is lekker mixen. Ja, en ik heb een paar fijne zomerse plaatjes voor je, hoor. Allemaal vrij recent. Nou, er zit ook wel wat werk van wat langer geleden bij, hoor. Maar de eerste die is in ieder geval spik, splinternieuw. Het is de nieuwe van Soldama, samen met Dave Lee. En die heet Flower.

0: hebben het allemaal.
1: De funk.
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk hebben ze het allemaal. Ook wij hier in de studio, want ik dans even gezellig mee bij die drie hele fijne platen in de mix van Martin. Ik hoorde een stukje Head Candy en dat zat hiervoor, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Dit was Los Steppa. En Capri, niet vergeten, met de Cut the Funk. En daarvoor, dat was een stukje Head Candy. Midnight Love van Dennis Hero. En daarvoor Soldama en Dave Lee en Flower. En dat was de mix voor vandaag.
1: Gaan we eventjes wat sportberichten met je doornemen. Want Nusair Mazraoui die gaat met Marokko naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Alphenaar is door bondscoach Mohamed Ouabi als een van de 26 spelers opgeroepen voor dat land. Dat wordt het tweede WK voor de Alphense verdediger. In 2022 haalde hij met Marokko de halve finale. Eerder dit jaar won Mazraoui met de Leeuwen van de Atlas de Afrika Cup. En bij zijn club Manchester United speelde hij dit seizoen 19 wedstrijden. En werd de kwalificatie voor de Champions League veiliggesteld. Dus hij doet het goed. De Alphenaar begon zijn voetballoopbaan bij AVV Alphen. Vertrok daarna naar de Alphense Boys. En belandde daarna na 1 jaar in de jeugdopleiding van Ajax. En daar speelde hij maar liefst 93 wedstrijden in de hoofdmacht. En Marokko die speelt de eerste wedstrijd van het WK op 14 juni. Dat is niet de eerste wedstrijd van het WK, want die is op 11 juni. En die is tussen Mexico en Zuid-Afrika. 11 juni, Martin. Dat is echt al zo snel. Over 2 weken begint het WK.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Dat is snel, hè?
1: Ik heb wel zin in, hoor.
0: Ja, maar niet dit weekend, Pet.
1: Nee, niet dit weekend.
0: Nee, dit weekend. 2 juni trouwens ook niet dit weekend.
1: Nee, dus helemaal niet dit weekend. Straks nog een sportberichtje en nog wat andere wetenswaardigheden uit de regio.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Ja, en dat komt eerst. En dat komt namelijk nu. Bill Withers, daar gaan we mee door.
1: Ja.
0: Die was een invloedrijke soul- en R&B-artiest die bekend werd door zijn warme stem en zijn eerlijke persoonlijke teksten. Hij brak begin jaren 70 door en scoorde tijdloze hits als Lean On Me en Lovely Day. Zijn debuutalbum Just As I Am uit 1971 speelde een belangrijke rol in zijn doorbraak en geldt nog steeds als een klassieker binnen de soulmuziek. Op dit album staan bekende nummers als Ain't No Sunshine en Grandma's Hand, waarin Withers op een eenvoudige manier emotionele verhalen vertelt over liefde, verlies en familie. En dat album dat werd geproduceerd door Booker T. Jones van Booker T. en de MG's. En dan hebben we gelijk de connectie met vorige week. En het viel op door een combinatie van soul, folk en blues. Ondanks zijn latere succes bleef Bill Withers altijd bekend staan als een bescheiden artiest die muziek maakte vanuit oprechtheid en levenservaring. En dan moeten wij één nummertje van hem gaan draaien. En dat zal toch niet meevallen, mensen, want dat is natuurlijk allemaal prachtig wat hij heeft gemaakt. Maar eigenlijk kan je er toch maar eentje draaien.
1: Ja,
0: als je, zo een debuutsingle maakt als deze, dan zijn verder woorden niet meer nodig. Hier is Ain't No Sunshine. Ain't no-

alle wetenswaardigheden met de nieuwe Free. De popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de Weekendproloog, het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week vertelt in een Weekendproloog

0: The Two of Us van Grover Washing Jr. en Bill Withers. Heet uit 1981. Groeide uit tot een van de bekendste combinaties van soul en smooth jazz. Het nummer verscheen op het album Wine Light van Washington. En het werd geschreven door Bill Withers samen met Rolf McDonald en William Salter. Terwijl de warme saxofoon van Grover Washington en de ontspannen, soulvolle zang van Withers maakt het nummer tijdloos. Het werd een groot commercieel succes en won ook een Grammy voor beste R&B-song. En later in 1998 maakte Will Smith er nog een hip-hop bewerking van. Maar ook ingetogen hoor, dat is ook een mooi nummer. Maar niet zo mooi als dit. En daarvoor, in dezelfde connections, hoorde je Bill Withers en Ain't No Sunshine.
1: Een hoop soul dit uur, Martin. En zometeen nog meer soul. Maar eerst de uitslag van ons eigen onderzoek. Want een meerderheid van de inwoners van Kagen-Brasem die staat tegenover aardgasvrij wonen positief. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan begin dit jaar 735 inwoners deelnamen. Tegelijkertijd maken veel inwoners zich ook wel zorgen. Vooral over de kosten en de onzekerheid rond de duurzame warmte. Volgens het onderzoek vindt 56% het wel een goed idee dat het gebruik van aardgas uiteindelijk stopt. Ongeveer 21% is negatief, terwijl 22% neutraal tegenover de plannen staat. Een aantal deelnemers hebben al maatregelen genomen, zoals isolatie of zonnepanelen. Een kleinere groep die gebruikt inmiddels een warmtepomp en is grotendeels aardgasvrij. Toch geeft 45% aan voorlopig even te wachten tot er meer duidelijkheid of een verplichting komt. In 2050, Martin, dan moeten alle huizen in Nederland aardgasvrij zijn.
0: Zien we dan wel weer.
1: Gaan ze dat halen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben er bang voor.
0: Soulchart tijd nu. Als we dan toch in de zon zitten, blijven we er eventjes. Ik noem eventjes wat binnenkomers met je door. Zodat je zelf misschien ook eventjes op Spotify kan kijken wat voor moois er allemaal weer nieuw te vinden is. Felicia Adams bijvoorbeeld, een hele album. Digging in the Crates op nummer 19 binnen. En Nardia komt binnen op 16 met Thinking. Een hoogste binnenkomer vindt op nummer 14. Shyla Prosper en Expectations in de Georgie B remix. Die man die remix wat af zegt. De top 3 dan nog even snel van 5 naar 3. Vorige week duikelde hij nog van nummer 1 naar nummer 5. Nu weer omhoog. Terry Crean en Dino Sirius. Tezamen met Brandon Lane en Starlight. En van 3 naar 2 Julia Jonna. En Robbie Love en Take My Love. En nummer 1, die blijft nummer 1. Dat mooie album van Jared Lawson en Just Let It. Maar wij gaan voor jou draaien. De plaat die binnenkomt op nummer 10. Dat is ook een fijn hoor. De hoogste binnenkomer, JC Soul. Hier is Show Me.

0: beste muziekmix. Studio.
1: Alphen en Studio Kaag.
0: En Braassem.
2: Alles wat je al wist of eigenlijk liever nooit had willen weten. Dit is...

0: groot gemaakt door Nile Rodgers en Bernard Edwards. Maar dit was het eerste album wat ze niet met hun samen deden. Maar daar is iemand anders voor in hebben gehuurd. En dat was Nirvana Michael Bolton. En dat was toch ook niet verkeerd, dacht ik, toch?
1: Nee.
0: Het was, ik vond het heel erg leuk. All American Girls was er op de radio. En daarvoor was ook een fijne plaat uit de UK Soul Chart. Dat was J.C. Soul en Show Me.
1: Laatste voetbalbericht over de seizoenswedstrijden van 25-26. Want ook dit seizoen zijn er weer ontelbaar veel doelpunten gemaakt op de Nederlandse voetbalvelden. Maar niemand die scoorde zo vaak in een eerste elftal als Kilian Bouwhuis, de 28-jarige spits van vijfdeklasser AVV Alphen. Daar zijn ze weer. Maar liefst 45 keer liet Kilian Bouwhuis de afgelopen jaargang het net bollen. Daar had hij ook maar 22 wedstrijden voor nodig, Martin. Dat was een heel mooi gemiddelde. Komt dus neer op een moyenne van iets meer dan 2 treffers per wedstrijd. En daar werd hij topscorer van Nederland van. Met dat indrukwekkende aantal hield hij AVV Alphen ook nog eens een keer op kampioenschap koers. En dat haalden ze ook. In welk geval 19 jaar als je kampioen wordt en persoonlijk zoveel goals maakt, kan ik alleen maar zeggen dat het een heel leuk en goed seizoen is geweest. En daar ben ik best wel een beetje trots op, zegt Bouwhuis tegen Studio Alphen. Zijn geheim, hoe luchtiger je denkt, hoe makkelijker het gaat, stelt de topschutter. Nou, had ik misschien toen ook destijds moeten doen. Je luistert nog steeds naar de weekendproloog op Studio Alphen en ook Studio Kaag en Braassem. Nog een aantal itempjes hebben we voor je.
0: Ja, niet zo heel erg veel meer hoor. Eigenlijk nog maar eentje. Dat is het spelletje.
1: Ja,
0: het
1: spelletje.
0: De quiz met intro's en met een odd one-out en met jaartallen en heel veel. Maar voor we daar aan toe zijn, gaan we eerst aandacht aan besteden aan Carrot Tonkin. Een Engelse singer-songwriter en multi-instrumentalist. Daar houden we van, hè, van multi-instrumentalisten. In 2023 bracht hij zijn debuutalbum uit, Welcome Home. En dit jaar heeft hij een nieuw album, Extraordinary. En dat is fijn, dat is mooi, dat is swingend, dat is nieuw disco met een hoofdletter N. En wij gaan een nummertje voor je draaien. Misschien wel een tip voor de nieuwe trio volgende week.
1: Ja hoor.
0: Het zou zomaar kunnen.

0: vind het zeker een goede tip, Martin.
1: Ja, dat is een fijne hoor. Ik weet alleen niet of dit een single is. Dan moeten we even nagaan of dat het gewoon een trackje was. Maar hij werd door Spotify aan mij aangeraden in de releases van vorige week. Dus zeker de moeite waard. Kermit Duncan, knoop het in je oren, schrijf het op een viltje en ga het luisteren. En nummer wat voor je draaien, dat heet Please Don't Give Up. Dat doen wij meestal niet, maar het is toch wel bijna tijd hoor. We hebben nog één dingetje voor je.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
1: En zoals je weet is dat tegenwoordig...
2: En dan nu, een introspelletje.
1: Maar ook weer...
2: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De odd one out.
1: En dan kijken we ook nog naar de top 40. En dat is hoe het in elkaar zit. We hebben een top 40 van precies x jaar geleden. Dus van de datum van dit weekend. Bekeken. 3 plaatjes daaruit. En 1 plaat uit een top 40 van mei. Maar dan een ander jaar. En dan moet je raden welke dat is. Maar eerst moet je nog een heleboel andere dingen doen. Onder andere raden welke intro's het zijn.
0: Ja,
1: nou komt-ie.

0: Denk, laat ze zingen, dan is het makkelijker misschien.
1: Nee.
0: Nou, wil je er eentje nog een keer horen misschien?
1: Even wachten hoor, je moet even wachten. Ja, doe dan maar even de tweede de nog tweede. Een keer. Ja, ja, ja.
0: Nou.
1: Muziek.
0: Oké, okay. dat moet het maar zijn. Nou goed.
1: Ja, dat denk ik. Ja.
0: Deze.
1: Dit is Donna Summer, Could It Be Magic?
0: Dat zou zomaar eens kunnen kloppen. We gaan even luisteren wat Donna er zelf van vindt. Nou, helemaal project.
1: Ja. Dit is music, maar ik weet even niet meer van wie. Music was my first love.
0: Nou ja, dat klopt in ieder geval. Dat is John Miles.
1: Oh, music was my first love. Schrijf hem er even bij.
0: Schrijf hem er even bij. Dan deze, die is denk ik eventjes een brug te ver.
1: Ja, dat was zeker een brug te ver. Die hoef ik ook niet nog een keer te horen, want dan zou ik hem niet nog een keer raden ook, nee.
0: Het is een bandje uit de jaren 70. Mitch Ure zat daarin. Oh. En Slick heet het. En het plaatje heet Requiem.
1: Ja, ik was ook nog maar een klein jongetje.
0: En dan deze.
1: Uit de popmuziek. Van M.
0: Dan heb je er 3 van de 4 goed. Dat is al heel wat. En welke hoort er niet bij volgens jou?
1: Nou, jij zei... Maar ik wil eerst even het jaar nog, mag dat? Jij zei precies zoveel jaar geleden, dat was jaren 70. Of 76, denk ik dan.
0: Ja, dat is
1: maar correct,
0: ja, hè? Ja, dat klopt.
1: Maar wat hoort er niet bij? Wat hoort er niet bij?
0: 1.
1: Ik denk dan de eerste niet, omdat de tweede heeft muziek in de titel. De derde heeft muziek in de titel en nog een... Requiem, muziek?
0: Nee, het gaat erom, eentje komt uit een ander jaar.
1: Oh, een ander jaar?
0: Ja.
1: Oh, dat was het.
0: Dat is het.
1: Oh, ja, want dat hebben we ooit een keer anders gespeeld,
0: ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, dat was wel leuk.
1: Welke hoort er niet bij?
0: Ja. Nou.
1: Dan denk ik de derde.
0: De derde?
1: Gokje, hè?
0: Ja, het is niet goed gokje.
1: Het is niet goed gokje.
0: Nee, deze is
1: niet goed gokje. Oh, toch popmuziek.
0: Ja, van Slick, John Miles en Donna Summer stonden allemaal in mei 1976 in de top 40.
1: Ik snap het.
0: M en popmuziek in 1979. Wow, dan mag ik een plaatje uitkiezen.
1: Ja, doe maar.
0: En weet je wat ik dan gewoon doe?
1: Nou.
0: Oh, deze. Kan je me helemaal horen. Hier is Slick en Requiem.

0: was hun tweede single. Kwam hij ook in Nederland de top 10. Requiem was dat van Slick. En wat is nou zo leuk aan Slick? Nou, dat is zijn liedzanger. Die ken je wel. Dat is namelijk Mitch Ure van...
1: Dat zei je, ja.
0: Van Ultravox. Oh, dat zei ik. Ja. Oh, dat zei ik al. Had ik al gezegd. Oh, ik had het al verklapt.
1: Ik parkeerde op de parkeergarage van winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn. Die wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Want de betonvloer van het bovenste parkeerniveau die blijkt in slechtere staat te verkeren dan eerder werd aangenomen. Maar volgens de eigenaar is er geen sprake van instortingsgevaar. Bij De Baronie in Alphen is al langer sprake van schade aan het bovenste dek. In aanloop naar de herstelwerkzaamheden is gebleven dat de schade op een aantal plekken is toegenomen. En om verdere schade te voorkomen is daarom besloten het bovenste dek helemaal af te sluiten. Door het gewicht van de geparkeerde auto's daar weg te nemen, kan het onderliggende parkeerdek in gebruik blijven en het winkelcentrum dus open blijven. Dus je kunt nog gewoon shoppen in De Baronie in Alphen aan de Rijn. En voor onder andere die stad, Boskoop, Roelof Arensveen, Nieuwe Wetering, Rijnmuiden, Koudekerk aan Rijn en nog heel veel andere plaatsen maken wij ieder weekend radio voor je. En dat doen we ook nog een keer voor Kagenbrasem en Alphen zelf, de gemeentes, noem maar op. En dat doen we met de weekendproloog. Martin Wertwijn en Patrick Noortsen zijn er volgende week weer.
0: Ja, dat zijn we er gewoon weer, hoor. En dan doen we al die dingen die we altijd doen. Alleen hebben we dan weer verste informatie en andere muziek is natuurlijk, hè. En wat wij ook veel draaien, dat is oude disco, zeker aan het eind van onze uren. En dit is de afsluiter voor de show van vanavond. Disco uit de jaren 70 met The Taste of Honey. Niet eens al heel erg onbekend. Boogie, oogie, oogie. Graag tot volgende week.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the girl.
12: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
13: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the Groove.
12: Can you feel it?
13: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
14: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf.

0: 16 meter, de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu
5: de Dance Decade.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.
7: Studio
5: Alphen en Studio Kaag
7: en Brasem.
8: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. De Dance Decade.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Morgen met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al was busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is
1: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.